0: 2 uur.
1: Goedenacht, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Een grote verrassing op het WK voetbal. Duitsland is uitgeschakeld door Paraguay. Na 90 minuten en verlenging was de stand 1-1, dus werden er penalties genomen. De Duitsers misten er 3 en dat waren er te veel. Daarom gaat niet Duitsland, maar Paraguay naar de 8e finale. Over een uur begint Nederland-Marokko. In Monaco wordt gezocht naar de dader van een bomaanslag. In de hal van een appartementencomplex had iemand een rugzak achtergelaten en die ontplofte. 3 mensen raakten gewond. Volgens Franse media gaat het om een rijke Oekraïense zakenman en zijn gezin. Hij en zijn vrouw zouden er slecht aan toe zijn. D66 en Pro zetten een plan door om politieke partijen die geen leden toelaten hard aan te pakken. Ze vinden dat zulke partijen zoals de PVV moeten worden uitgesloten van verkiezingen. Ze hebben hun voorstel na kritiek van de Raad van State wel iets aangepast. In het aangepaste plan krijgen partijen 5 jaar de tijd om aan de eisen te voldoen. En bij een schietpartij in Amsterdam-Zuidoost is afgelopen avond een minderjarige jongen gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar was wel aanspreekbaar. De schutter is op de vlucht. Een deel van de straat waar de jongen werd neergeschoten is afgezet. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht koelt af naar een graad of 14. Overdag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Goedemorgen!
4: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
6: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH

0: Bos Haar, waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haarextensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met B-E-A-U.
1: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
2: Toyota Mania duurt nog maar 2 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring, kies voor kwaliteit, kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions, jouw partner in licht en geluid.
10: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
11: Goedenacht. Dit is Radio JND.
12: Jouw Nederlandse dag.
10: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
14: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
15: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
11: Iedere werkdag brengt je...

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus: AHA gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
2: Boeie.
3: Alle hak, tweede gratis.
2: Lekker hoor.
3: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
2: Zoé.
3: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
2: Yes.
3: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hamster.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.

0: 3 uur.
1: Goedenacht, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Het lukt tientallen gemeenten maar niet om de overlast van ratten, muizen en ander ongedierte terug te dringen. Volgens de Telegraaf nemen de problemen alleen maar toe. Dat komt onder andere door het warme weer, maar veel steden wijzen ook naar bewoners en ondernemers. Die zouden slordig omgaan met hun afval. In Monaco zou een Oekraïense zakenman het doelwit zijn geweest van een moordaanslag. Hij is volgens Franse media gewond geraakt, net als een vrouw en een kind. Het gaat om een aanslag met een bom afgelopen avond in de hal van een appartementencomplex. Het explosief zat in een achtergelaten rugzak. Een tegenvaller voor treinreizigers bij Rotterdam. Duurt nog dagen voordat er tussen Rotterdam en Breda en Rotterdam en Dordrecht weer treinen kunnen rijden. Door brand gisterochtend is er veel schade ontstaan aan kabels om seinen en wissels mee te bedienen. Het repareren duurt tot zeker donderdagavond. En bondscoach Ronald Koeman heeft voor een verrassing gezorgd met zijn opstelling voor de WK-kraker tegen Marokko, die nu zo'n beetje begint. Oranje start met 5 verdedigers in plaats van 4. Nathan Aké is er achterin bijgekomen. Dat gaat ten koste van middenvelder Tijani Reinders. Die begint dus op de bank. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht koelt af naar een graad of 14. Overdag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Nu bij Welkoop, een pizzaset met steen, schep en mes voor €39,95.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor €10. En nog veel meer dagdeals.
6: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
7: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
8: Met deze week in de bonus... alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars... tweede gratis.
7: Boeie.
8: Alle Fusty 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
7: Lekker hoor.
8: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
7: Zoé.
8: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling... ook tweede gratis.
7: Yes.
8: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
7: Hamster.
9: Voel mij zo free.
7: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
10: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
10: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: De nacht van J&D. J&D.

0: Ja!
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
9: Met Eurocity Direct ben je razendsnel in België.
10: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje. Inlezen over wat te doen in
11: Brussel Zuid.
10: Hé, nu al?
9: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over Eurocity direct op nsinternational.nl.
12: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
13: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
12: Boeie!
13: Alle hak, tweede gratis.
12: Lekker hoor!
13: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
12: Zoé!
13: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
12: Yes!
13: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Hamster!
14: Goedenacht! Dit is Radio JND.
15: Jouw Nederlandse dag.
16: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
17: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
18: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
19: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
20: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
21: Kia. Movement that inspires.
14: Radio JND presenteert
15: de Radio JND Zomertour.
14: Zondag 16 augustus, Pleinfeest Moergestel. Met optredens van Django Wagner, Amag, Jan Biggel, Jeroen van Zelst, Justin de Wild, Rutger van Waardeveld, Stef Eckel, Nelis Leeman, Robert Pater, Mickey van Wijk, Even Serieus, Chris Bauer en vele anderen. Eén groot Hollands meezingspectakel op het Sint-Jansplein in Moergestel.
15: De Radio JND Zomertour.
14: 16 augustus.
15: Pleinfeest Moergestel.
14: Toegang helemaal gratis. Elke dag.
15: Jouw Nederlandse dag.
14: De nacht van JND.

0: Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Corrie Konings. Er hangt iets in de lucht.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo, ik ben Corrie Konings. En deze week is mijn nieuwe single Er hangt iets in de lucht.

0: gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel, lees voor het kopen de verpakking.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
4: Dit is Radio JND. Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.
4: Bij JND hoor je thuis.
5: 4 uur.
6: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Steeds meer mensen in ons land overleven kanker. 5 jaar na de diagnose is 70% van de kankerpatiënten nog in leven. Dat was 30 jaar geleden iets meer dan 50%. Mensen met bijvoorbeeld huidkanker en zaadbalkanker hebben de beste overlevingskans. Patiënten met alvleesklierkanker de minste. Muizen, ratten en ander ongedierte zorgen in tientallen gemeenten voor problemen. Het lukt ze volgens de Telegraaf maar niet om de overlast terug te dringen. Dat het aantal meldingen toeneemt komt onder andere door het warme weer, maar ook door het gedrag van bewoners. Mensen zouden afval op straat gooien. In Amerika is een filmregisseur veroordeeld die streamingdienst Netflix heeft opgelicht. Hij kreeg miljoenen van Netflix om een science-fiction-serie af te maken. Maar het geld sluisde hij door naar een privérekening en de serie kwam er nooit. De regisseur moet van de rechter 2,5 jaar de cel in. En het eerste grote voetballand ligt eruit op het WK, Duitsland. Dat is uitgeschakeld door Paraguay. Na 90 minuten en verlenging was de stand 1-1. Dus werden er penalties genomen en de Duitsers misten er 3. Oranje en Marokko strijden nu om een plek in de 8e finale. Ze zijn met 0-0 de rust ingegaan. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht koelt af naar een graad of 14. Overdag een afwisseling van wolken en zon wordt 21 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
7: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
0: Met deze week in de bonus... alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars... tweede gratis.
7: Play.
0: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
7: Lekker hoor.
0: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
7: Doei.
0: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling... ook tweede gratis.
7: Yes.
0: En de leukste hamsterzomer-items vanaf 99 cent.
7: Hamster!
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan... hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
11: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
13: Oh, ik heb letterlijk niks.
14: Het gaat de hele dag regenen, hè?
15: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.

0: ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
1: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
4: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk, maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi,
3: de scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop, weet wat te doen.
6: Goedenacht, dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
4: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
12: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
13: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
12: Boeie.
13: Alle hak, tweede gratis.
12: Lekker hoor.
13: Alle Iglo Fish Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
12: Zoé.
13: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
12: Yes.
13: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Hamster.
7: De nieuwe J&D app.

0: Dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Ook voordelig bij Trekpleister, 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skinfood. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring, kies voor kwaliteit, kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions, jouw partner in licht en geluid.

0: 5 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Kanker is steeds minder dodelijk. 5 jaar na de diagnose leeft 70% van de kankerpatiënten nog veel meer dan 30 jaar geleden. Mensen met bijvoorbeeld huidkanker en zaadbalkanker hebben de beste vooruitzichten. Patiënten met alvleesklierkanker hebben de minste overlevingskans. In het zuiden van Friesland is vannacht een dode gevallen bij een ongeluk met een auto. In het dorp Spanga kwam die in het water terecht. Een passagier kwam om het leven en de bestuurder is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Waardoor de auto in het water kon belanden is niet duidelijk. D66 en Pro zetten een plan door om politieke partijen die geen leden toelaten hard aan te pakken. Ze vinden dat zulke partijen zoals de PVV moeten worden uitgesloten van verkiezingen. Ze hebben hun voorstel na kritiek van de Raad van State wel ietsje veranderd. In het aangepaste plan krijgen partijen 5 jaar de tijd om aan de eisen te voldoen. En in Venezuela worden nog altijd overleden slachtoffers gevonden van de dubbele aardbeving van vorige week. Het dodental is gestegen tot boven de 1700. Duizenden reddingswerkers zoeken onder het puin naar overlevenden. Maar de kans dat die nog worden gevonden wordt steeds kleiner. Het weer van Weer Online. Helder en het koelt af naar een graad of 14. Overdag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
5: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar de dansles, naar de bowlingbaan.
6: Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
9: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Jouw Nederlandse dag.
11: Jouw Nederlandse dag.

0: geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Goedenacht. Dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
3: Radio JND presenteert
4: de Radio JND Zomertour.
3: Zondag 16 augustus, Pleinfeest Moergestel. Met optredens van Django Wagner, Amag, Jan Biggel, Jeroen van Zelst, Justin de Wild, Rutger van Waardeveld, Stef Eckel, Nelis Leeman, Robert Pater, Mickey van Wijk, Even Serieus, Chris Bauer en vele anderen. Eén groot Hollands meezingspectakel op het Sint-Jansplein in Moergestel.
4: De Radio JND Zomertour.
3: 16 augustus.
4: Pleinfeest Moergestel.
3: Toegang helemaal gratis. Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: Dit is Radio JND.

0: 6 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. Het is klaar voor Oranje op het WK. In een meeslepend gevecht zijn we uitgeschakeld door Marokko na strafschoppen. Na 90 minuten en verlenging stond het 1-1... nadat Nederland op voorsprong was gekomen via Cody Gakpo. In de achtste finales neemt Marokko het op tegen Canada. Steeds meer mensen in ons land overleven kanker. 5 jaar na de diagnose is 70% van de kankerpatiënten nog in leven. Dat was 30 jaar geleden iets meer dan 50%. De vooruitzichten zijn vooral positiever geworden voor mensen met kanker in een later stadium. Dat komt door betere behandelingen. 1 op de 8 Nederlanders gaat zonder reisverzekering op vakantie. Als ze medische zorg nodig hebben, kunnen ze in de problemen komen, zegt alarmcentrale Eurocross. Krijg je bijvoorbeeld in Griekenland een scooterongeluk en word je door de hulpdiensten naar een dure privékliniek gebracht, dan lopen de kosten flink op. En het lukt tientallen gemeenten niet om de overlast van ratten, muizen en ander ongedierte terug te dringen. Volgens de Telegraaf nemen de problemen alleen maar toe. Dat komt onder andere door het warme weer, maar veel steden wijzen ook naar bewoners en ondernemers. Die zouden slordig omgaan met hun afval. Het weer van Weer Online? Vandaag een mix van wolken en zon en het blijft zo goed als droog. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
0: Jouw Nederlandse dag.
2: Jouw Nederlandse dag.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: En Jack, wat vind je van het schilderwerk?
2: Ik zeg hey. Okay.
3: Binnen- en buitenschilderwerk. Van je woning of bedrijfspand, kiest Palmarius. Meester in meesterwerk. Ga voor de vrijblijvende offerte naar schildersbedrijfpalmarius.nl.
4: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
5: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
6: Kies je Prachtmaat.
5: Prachtmaat.
6: Dan weet je dat het goed staat.
5: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
6: Dan weet je dat het goed staat.
7: Goedemorgen.

0: Ook voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check bartvanzochel.nl.
1: Bel even met Henk.
0: Ja, bel even met Henk.
1: Bel even met Henk.
0: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
1: 5859.
0: Kijk op henk.jobs.
2: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
2: Boeie.
3: Alle hak, tweede gratis.
2: Lekker hoor.
3: Alle Iglo Fish Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
2: Zoé.
3: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
2: Yes.
3: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hamster.
4: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: J&D Verkeer.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Ochtendspits is begonnen. De opvallende files op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Knoopendel en Everdingen. Door een kapotte auto 11 kilometer file en 20 minuten vertraging. De werkzaamheden op de A44 richting Amsterdam zorgen alweer voor een file op de A4 vanuit Den Haag. Tussen Den Hoorn en Zoeterwoudendorp 18 kilometer en een half uur vertraging. A7 Hoorn richting Zaanstad. Tussen Afrit Averhoorn en Afrit Weidewormer 9 kilometer file. Door een auto met pech een kwartier vertraging. A27 Breda richting Gorkum. Tussen Hank en Knoopend Gorkum 7 kilometer file. Door werkzaamheden een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs. Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
9: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
8: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
10: Home is where the heart is.
11: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een hart van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
10: Rijkers Haarden.
11: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
12: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
13: Ook bij je thuis.
14: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
15: Als u

0: Dakspecialistbrabant.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Welkom.
4: Welkom.
3: Bij Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: Word wakker met Willem Bakker in de JND Ochtendshow. Strijders, een hele goede morgen.
4: Daarna hoor je de hele werkdag de beste muziek van eigen bodem. Met ieder uur twee feel-good classics.
3: Tijdens de middagspits brengt Erik Kerkhoff je naar huis in de JND Middagshow.
5: De JND Middagshow.
4: Het is altijd bij ons te doen.
3: Van je eerste bak koffie tot je rit naar huis.
4: Houd je radio op Radio JND.
6: JND.
3: Jouw Nederlandse dag. Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: Dit is Radio JND.

0: Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Corrie Konings. Er hangt iets in de lucht.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo, ik ben Corrie Konings. En deze week is mijn nieuwe single Er hangt.

0: Ben jij over je vloer aan het matten?
1: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
2: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
3: Lemmenvloeren.nl.
4: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
5: Hallo, waar gaan we heen met het afval vandaag?

0: eens op rolcontainernederland.nl.
1: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van impact.
3: Stap in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je smink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.
4: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
5: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
6: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op Rabo.

0: je thuis. 7 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. Het Nederlands elftal is nog steeds niet over het penaltytrauma heen. Op het WK werd na strafschoppen verloren van Marokko. Oranje miste 3 keer, Marokko 2. In de kleedkamer was het stil, zei Jan-Paul van Hekken. Volgens bondscoach Ronald Koeman had Oranje er wel alles aan gedaan. Er kunnen altijd dingen beter, maar er werd goed verdedigd en niemand valt iets te verwijten. In de Haagse Schilderswijk gingen veel Marokkanen de straat op om de overwinning te vieren, maar dat liep uit op ongeregeldheden en de ME zette het waterkanon in. Ook in Amsterdam-Nieuw-West werd de Marokkaanse overwinning gevierd. Daar waren geen problemen. Mensen reden toeterend rond, zwaaiden met vlaggen en er was vuurwerk. Ruim 1 op de 8 vakantiegangers denkt dat hun gewone zorgverzekering ook medische kosten in het buitenland dekt. Alarmcentrale Eurocross heeft dat uitgezocht. Soms worden mensen door hulpdiensten naar een privékliniek gebracht en dat is duur. Het aantal ongelukken dat hard oploopt zijn die met scooters. En in New York zijn vlakbij vliegveld JFK 2 botsingen geweest in de lucht. Een passagiersvliegtuig werd geraakt door een drone. Het toestel landde veilig en had weinig schade. Later botste een helikopter tegen een groot modelvliegtuig. Ook dat liep goed af. Het weer van Weer Online. Vandaag een mix van wolken en zon en het blijft zo goed als droog. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Zoals gebruikelijk op dinsdag verloopt de ochtendspits behoorlijk druk. De meeste files staan op de wegen in Gelderland, Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Bijzonderheden op dit moment. A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen knooppunt Diepenburg en Hoogmade. Een uur vertraging al, 16 kilometer file. Door de werkzaamheden op de A44 bij afrit Noordwijkerhout. Maar ook door een ongeluk op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Door een kapotte auto, 7 kilometer file tussen afrit Averhoorn en Purmerend Noord. De weg is vrij. A27 Breda richting Gorkum. De weg is dicht bij knooppunt Gorkum door werkzaamheden. 7 kilometer file. A50 Utrecht richting Gorkum. Tussen Houten en knooppunt Everdingen 4 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
4: Smit dakbedekkingen, iBest.
5: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
6: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
7: Huh, wat bedoel je?
6: De gehaktballen van de Ballenkoning.
7: De Ballenkoning?
6: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
7: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
8: Je wilt nieuwe meubelen, maar wel betaalbaar?
9: Robby's Buitengewoon.
8: Showroom tref je een steeds wisselende collectie meubels, kleinmeubels en accessoires in diverse stijlen.
9: Robby's Buitengewoon.
8: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon.
7: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
10: Cafetaria de Smulhoek, Zilsterstraat 122 Eindhoven.
6: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
11: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
12: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
11: Vandaag een dakkapel, in één dag.
13: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
14: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
15: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
16: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
14: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl. En zij regelen het voor je.
17: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
18: J&D Winterfestival is terug. Zaterdag 21 november in Eventcenter Aquabest. Call jouw tickets nu op jndwinterfestival.nl.
19: Allee strijders, een hele goede morgen.
20: J&D. Willem Bakker.
19: Ik heet je van harte welkom bij de ochtendshow op

0: samen met Lange Frans, Alles Wat Ik Wil. En daarvoor draaiden wij Robert van Hemert en de Zandloopster. Ik zeg een hele goede morgen.
1: Hoe neem je nou een goede penalty, Johan?
2: Ja, dat is eigenlijk heel simpel. Je moet, voordat je die penalty neemt, moet je dus eigenlijk twee dingen doen. Het eerste wat je doet is dat je naar de keeper loopt en zegt... ik schiet hem in de rechterhoek. Ja, en dan... Als je dat gezegd hebt, dan schiet je hem niet in de rechterhoek, maar in de linker. Dat is één manier. De tweede manier is dat je dus aan de keeper loopt en je zegt... ik schiet hem in de linkerhoek. Dan denkt die keeper al, gaat dus naar de rechterhoek. Maar dan schiet je hem toch in de linkerhoek. Dat is de tweede manier. Oké, Jon, bedankt voor je tips. Ja, graag gedaan. Probeer het gewoon. Maar wie weet wat er allemaal uitkomt. Misschien een mooi doelpunt.
0: Ik zeg een hele goede morgen.
3: Dit is de start van jouw Nederlandse dag.
4: Willem Bakker.
0: Ja, wat moeten we er nog over zeggen? We hebben als Nederland eigenlijk één gezamenlijk trauma wat ons alle bindt. En dat is misschien wel het grote voordeel van het geven. En het grote trauma heet de 11-meterstip. Of noem het de penalty-stip, maar dat dus. Hey, de ochtendshow, dat is hetgeen waar je naar luistert. En we hebben vandaag te kampen met level 1709. Helemaal uitgesplitst, precies de cijfers. Is het de zesde jaargang. Nummer 251 van de J&D ochtendshow. En tussen alle negativiteit door een aantal positieve zaken. We gaan namelijk vandaag wederom een dagje kermis best weggeven. Je weet wel, de leukste, de mooiste en goedkoopste kermis die aankomende vrijdag afgetrapt gaat worden. In Best dus. Jij kunt een dagje kermis winnen op kosten van Radio J&D.

deze een wasbeurt nodig. Kan ook door ons geregeld worden, want in samenwerking met Wash in 7 geven wij een zogeheten panzerbeurt weg. En dat betekent dat je auto aan alle kanten genomen gaat worden. En als je uit de wasstraat komt, dan ziet je er weer als nieuw uit.

Dan hebben we natuurlijk ook de vaste ingrediënten. We gaan de geschiedenisboeken induiken omstreeks 9:15. We hebben de verjaardagskalender en als een stukje service richting jou. Als luisteraar zijnde zetten we onze inbox gewoon weer wagenwijd open. Kosten, nog moeite worden bespaard. Kom erop. Beetje verdriet, eventueel. Ja, heb je vannacht gekeken, heb je niet gekeken? Baal je niet? Wil je Radio JND laten weten dat je toch wakker wordt door Bakker? Schroom niet om ons even een appje te sturen. Vertel ons, wie ben je, waar luister je en wat ga je vandaag op deze dinsdag, de day after, allemaal sjouwen? Kom erop met die berichten via de app van JND en de WhatsApp 085-760-9936. Vertel dus, wie ben je, waar luister je en wat ga je allemaal sjouwen? Zo meteen op de radio muziek van Mike Versteeg.

0: Mike Versteeg met de hartslag van je heupen.
1: Hashtag JND staat aan.
0: En voor Mike Versteeg draaiden wij Frans-Duits met Lieveling. Op deze dinsdagochtend, de 30e juni.
2: Ja.
0: Mocht je het nieuws nog niet vernomen hebben. Penalties hebben ons weer de kop gekost. In de vroege ochtend tegen Marokko daar in het verre Mexico. Ja, het ging deze keer echt niet goed. Het was deze keer niet een gevalletje van bijna was het raak. Nee, het was helemaal... Het was echt heel slecht. Maar, hey, laten we eens even gaan kijken in onze inbox. Wat is daar op binnengekomen? Via de app van JND. En of de WhatsApp 085-760-9936. Heel wat mensen zijn onderweg, staan in de file. Zijn opgebleven vannacht. Hoor je zo meteen allemaal. Eerst eventjes wat hashtagjes met je doornemen. Blijf deze ook sturen aan ons. Laat aan JND weten waar dat je luistert naar ons. En doe dat als volgt. De hashtag JND staat aan. Gevolgd door de plaatsnaam waar dat je op dit moment bivakkeert. Met kater, zonder kater. Geef het gewoon eventjes door. Zo kregen wij het afgelopen half uur appjes vanuit Oosterhout. JND is er ook aan in Gilzen. In Etteleur, Moergestel. Waar binnenkort de bouwvak wordt afgesloten. Hè? De JND Zomertour. Daar komen we zo meteen nog op terug in deze ochtendshow. JND staat ook aan in Willemstad. Hilvarenbeek, Sint-Michielsgestel, Schijndel, Waalwijk. En last but not least in Oorschot. Dan Luc Hofman uit het bijzonder pittoreske Bokstel. En zijn werkmaatje Toon vieren de dinsdagochtend samen op de bouwplaats in Kaam. Groeten aan de toppers van aannemersbedrijf De Kempen BV. En dan Stefan de Lange uit Zonnebreugel. Die is op weg naar een klus en, in Bavel. En Mike Dekker uit Vlijmen feliciteert zijn stuccollega Ad uit Den Bosch bij Stukwerk Brabant. Adje is jarig vandaag. Hij viert dat hij 51 lentes jong is geworden. Dan Jannie. Hallo, we zijn onderweg van Friesland naar Brabant. Zouden jullie de nieuwe single van Jan Boy willen draaien? We gaan eens even kijken, Jannie, of dat we die op voorraad hebben. Hebben we nog meer berichten binnengekregen? Jazeker, een bericht van iemand met een bijna poëtische naam. Zijn naam Stan Klein Zieverink. Goedemorgen, JND. Wij staan in de file richting Geldrop. En wij zouden heel graag een aanvraagje willen doen. Kunnen jullie voor ons de Pina Colada song draaien? Ja, het is lief gevraagd, Stan. Pina Colada heb ik niet op voorraad. Wel tequila voor je.
3: Uno, dos.

0: Heiko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Vidijko.nl en neem contact op. Vidijko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Vidijko.nl.
1: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
2: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
3: Dommel 18 grill en bar.
4: Op zoek naar een betrouwbare bedrijfswagen? Ga naar bosfans.nl. Jouw specialist in topkwaliteit occasions. Altijd een grote voorraad en gratis direct beschikbaar op Nederlands kenteken. Bosfans.nl. Ook voor inruil en financiering van jouw bedrijfswagen.
5: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een mes.

0: 2008 in Zon.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honigpasta, mix voor soep en maaltijdmix, 1 euro. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
3: J&D Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Ochtendspits verloopt normaal voor de dinsdag. De werkzaamheden op de A27 bij Gorkum en de A44 bij Sassenheim veroorzaken de meeste vertraging op de alternatieve routes. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 17 kilometer file door die werkzaamheden op de A27. De werkzaamheden op de A44 geven op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam tussen Ypenburg en Zoeterwoudendorp 12 kilometer file en de vertraging is zowat een uur. Op de A27 Almere richting Gorkum staat tussen Bilthoven en knooppunt Lunette 5 kilometer file door bergingswerkzaamheden. En daarom op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht tussen Afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd 7 kilometer file en een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse friet en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
7: Muurtje eruit, kozijntje erin.
8: Ja,

0: ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Radio JND presenteert
3: de Radio JND Zomertour.
2: Zondag 16 augustus, Pleinfeest Moergestel. Met optredens van Django Wagner, Amag, Jan Biggel, Jeroen van Zelst, Justin de Wild, Rutger van Waardeveld, Stef Eckel, Nelis Leeman, Robert Pater, Mickey van Wijk, Even Serieus, Chris Bauer en vele anderen. Eén groot Hollands meezingspectakel op het Sint-Jansplein in Moergestel.
3: De Radio JND Zomertour.
2: 16 augustus.
3: Pleinfeest Moergestel.
2: Toegang helemaal gratis. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Willem Bakker.

0: Ze bent, blijft nog even open. Iets na 7:30.
1: De Radio JND Ochtendshow.
0: Het is vandaag dinsdag. Het is de 30ste juni. Wel geteld de laatste dag van deze maand. Morgen stappen we met z'n allen een nieuwe maand binnen. De maand juli. En voor velen onder ons zal dat de maand zijn waarin de bouwvak gaat starten. Misschien zelfs wel gaat eindigen. Maar goed, zover is het nog lang niet. We gaan terug naar de dag van vandaag. En als we op de verjaardagskalender kijken, dan zien we dat het vandaag de geboortedag is van misschien wel de beste volkszanger die Nederland ooit heeft gehad. André Hazes. Hij gaat zo meteen naar voren komen als wij de verjaardagskalender erbij gaan pakken. Maar ik ben benieuwd, wat is jouw lievelingssong van André Hazes? Welk liedje van Hazes hoor jij het liefste? Laat het eventjes weten via de app van JND. En of de WhatsApp. En de meeste stemmen gelden. Maar de meeste stemmen voor binnen gaan komen. Die gaan we op deze dinsdagochtend draaien. Over ruim een uur. Verder geven we nog een dagje kermis weg. Het één na laatste dagje morgen gaan we echt definitief de laatste dag kermis weggeven. De kermis in Best. Komende vrijdag gaat deze starten natuurlijk even. In de straten van Best. De mooiste en de gezelligste kermis van heel Nederland. Met als aanvulling dat het ook de goedkoopste is. En dat is mooi meegenomen natuurlijk in deze dure dagen. Wil je naar de kermis in Best op onze kosten een dag lang? Eventjes kermis appen naar de studio. En een kleine motivatie erbij waarom jij dat zou willen winnen. En dat is tenslotte nog de Wasstraat, hè. Dan geef

ons eventjes weten. Stuur even het woordje wasstraat naar de studio via de app van JND en of de WhatsApp. En wellicht dat je het komende uur gebeld gaat worden door ons.

0: Jouw Nederlandse dag.
1: Radio JND.
2: Bij JND hoor je thuis.
0: Radio JND.
3: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
4: Nou?
3: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
4: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
4: Zie die vraag.

0: met Bart Hoogkamer. En dat pakt mij. En we draaien ook nog Sander Kwarten, Ben Toch Niet Gek. Hey, het weer voor deze dinsdag. Het ziet er allemaal wat vriendelijk uit vanochtend. Het zal vandaag een iets wat bewolkte dag gaan worden. En in Zuid-Nederland zal de hoogste temperatuur ongeveer een graad of 23 zijn. Gaan we kijken naar de komende tijd. Hoe ziet het weer er dan uit? Morgen en donderdag kans op een bui, daarna droog weer, droog zomerweer. Met temperaturen die ergens tussen de 26 en de 30 graden gaan liggen. Dat dus. Aan de telefoon heb ik Nick. Goedemorgen, Nick.
1: Goedemorgen.
0: Hey Nick, ben jij ook opgebleven?
1: Nee, ik heb geslapen gewoon.
0: Jij hebt gewoon geslapen en jij werd vanochtend wakker met het verschrikkelijke nieuws dat het gebeurd is met het Nederlands elftal.
1: Nou ja, ik had een weddenschap lopen dat Marokko zou winnen en die heb ik dan gewonnen dus.
0: Ja, je hebt altijd mensen die zien ergens het positieve van in. Hey, en wat levert deze gewonnen weddenschap op?
1: Een fles wodka.
0: Zo. En heb je al een idee wanneer dat deze opgepeuzeld gaat worden?
1: Ik zou het nog niet weten.
0: Je zou het nog niet weten. Hé, hey, maar je hebt wasstraat gestuurd aan ons. Het woordje wasstraat.
1: Dat klopt.
0: Is het zo slecht gesteld met de heilige koe van je?
1: Ja, nog niet, maar...
0: Hij kan wel een beurt gebruiken.
1: Ja, van de week of zo, volgende week.
0: Oké. Okay, nou. Hey, ik ga jou op kosten van Radio JND naar Washing 7 sturen.
1: Hartstikke bedankt.
0: En daar gaat je auto een zogenaamde panzerbehandeling krijgen. En dat betekent dat de auto van jou aan alle kanten genomen gaat worden. En die komt helemaal bijna in showroomconditie weer uit de wasstraat vandaan.
1: Dat is heel mooi.
0: Dat is mooi, hè?
1: Ja.
0: En dat zal ook zo eventjes omdat jij het woordje wasstraat naar de studio hebt gestuurd.
1: Makkelijker kan het niet.
0: Makkelijker kan het niet. Hé, hey Nick, ik wens jou een hele fijne dag vandaag.
1: Hetzelfde.
0: Oké. Okay.
2: De Radio JND Ochtendshow met Willem Bakker.
3: De JND Ochtendshow.
2: Radio JND.
4: Telkens loop ik langs. Maar ik zeg niks, ik kijk alleen.

weet dat Patty Bart nog als sekssymbool werd gezien. Ja. Ik hoor je al denken, dat moet verdomd lang geleden zijn. Ja, inderdaad, 1979. Je hoorde Love. En Patty Bart die maakte deel van uit van dit damesgroepje. Je hoorde Casanova. En voor Love kon je nog luisteren naar Roxy Dekker samen met Roy Fleck. Hoe het is. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van het eerste uur van de ochtendshow. Zo meteen aan de andere kant van 8 uur zijn we graag bij je terug met uur nummer 2. En in het tweede uur onder andere aandacht voor de geboortedag van André Hazes. Graag verneem ik van jou, wat is jouw lievelingsplaat van André Hazes? Laat het eventjes weten via de app van J&D en of de WhatsApp. Verder gaan we nog een dagje kermis weggeven. We hebben fijne muziek. Kortom, je hebt reden genoeg om gewoon te blijven luisteren daarop.

0: Bruin Café Downtown in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes, stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op GranCanariaDowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
1: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
2: Kijk voor vacatures op
3: metselprojecttilburg.nl.
4: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
5: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
4: Wat zeg je?
5: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
4: Hoe dan?
5: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
4: Wauw, dat klinkt goed.
5: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
6: In en rondom het huis is er altijd wel iets te doen.
7: Je maakt het top met Leidingshop.
6: We hebben echt alles in huis voor jouw klus- of tuinproject. Voor de ZZP'er, het klusbedrijf of de particulier met een flinke dosis doe-het-zelf mentaliteit. Laat je bestelling verzenden of kom afhalen aan de Eikenakker 1 in Bergijk.
7: Je maakt het top met Leidingshop.nl.
8: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
9: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
8: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
9: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
10: Ik dans met jou de Flamengo is de nieuwe single van Frankie Falcon.
11: Ik dans met jou de Flamengo.
10: Ik dans met jou de Flamengo is nu overal te downloaden en te streamen.
12: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
13: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met B-E-A-U.
14: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue alarm?
15: Gezellig samen barbecue? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
16: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
17: Oh, ik heb letterlijk niks.
18: Het gaat de hele dag regenen, hè?
19: Nee, ik heb geen regenjas.
18: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
0: Dit is
20: Radio JND.
0: Elke dag.
20: Jouw Nederlandse dag.
0: Bij JND hoor je thuis.
20: 8 uur.
21: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. In veel Nederlandse steden brak vanmorgen een Marokkaans volksfeest uit nadat Marokko op het WK had gewonnen van Oranje. Onder andere in Rotterdam, Tilburg en Utrecht was het feest. In de Haagse Schilderswijk begon het ook leuk. Later werd de politie bekogeld met vuurwerk en stenen. Het waterkanon werd ingezet en er zijn mensen aangehouden. Bondscoach Ronald Koeman denkt vanaf morgen na over zijn toekomst bij Oranje. Nederland speelde tegen Marokko met 5 verdedigers. Dat viel niet goed bij de fans, maar Koeman zou het zo weer doen. Anders hadden we volgens hem zonder verlenging verloren. Nu werd het 1-1. Koeman vond wel dat het aanvallend beter had gemoeten. Steeds meer kankerpatiënten leven na 5 jaar nog. Uit onderzoek blijkt dat gemiddeld 70% dan nog leeft tegen 51% 30 jaar geleden. Al tientallen jaren gaat de overlevingskans omhoog. Volgens het Integraal Kankercentrum werken behandelingen steeds beter. En steeds meer mensen denken dat hun gewone zorgverzekering ook een soort reisverzekering is. Alarmcentrale Eurocross zegt dat ruim 1 op de 8 vakantiegangers verwacht dat medische kosten in het buitenland gewoon vergoed worden. En die kosten kunnen flink oplopen als mensen zonder dat ze het weten in een privékliniek terechtkomen. Het weer van Weer Online? De dag begint zonnig, later is er steeds meer bewolking. Het blijft droog en het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Redelijk normale ochtendspits met de meeste files in de provincies Zuid-Holland, Gelderland en Noord-Brabant. De werkzaamheden op de A27 bij Gorkum en de werkzaamheden op de A44 bij Sassenheim veroorzaken veel extra reistijd weer op de alternatieve routes. De opvallende files op een rijtje op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg, 12 kilometer file. Het komt door de werkzaamheden op de A27 in de Randstad op de A4 Rotterdam-Amsterdam. 19 kilometer stilstaand verkeer tussen Knoopend Ypenburg en Roelof Arendsveen. Door de werkzaamheden op de A44 is dat. A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Tiel en Waddenooyen. 8 kilometer file. Door een autobrand is de rechterrijstrook dicht en de vertraging is een half uur. Dezelfde vertraging op de A16 Belgische grens richting Rotterdam. Tussen afrit Rijsbergen en Dordrecht door de werkzaamheden op de A27. 16 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
22: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
23: Kijk nou, de Reddelouw!
24: Die gaat weer een vloertje leggen.
25: Ja, voor de allerbeste cementdekvloeren, privé of op de bouw, bel je met Lau.
26: 0626-222-498.
27: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress, met dubbel S.
23: Kijk nou, de Reddelouw!
25: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
28: Ik heb zo'n afspraakje. Met twee mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
29: Hey, vrouwke. De tegelzetters van Tegelhal Brabant.
30: Tegelhal Brabant. Ook voor de complete montage van uw tegels en sanitair.
31: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
32: Wist jij dat van Paint Project? Paint Project is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui. Kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij Paint Project.
33: Wie maakt elk project perfect?
32: Toppie!
33: Paint Project.
32: Info op paintproject.nl.
31: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
34: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
35: Want BelSimpel bestaat 20 jaar een fiers feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
36: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

0: BND Ochtendshow.
1: Ik ben een radiosendamateur, gelicentieerd radiosendamateur.
2: En wat houdt dat in?
1: Dat ik examen heb gedaan, dat ik zender mag over de hele wereld. Willem Bouw.

zanger met Turkse roots die zich helemaal op de Nederlandstalige volksmuziek heeft gestort. Ik heb het over Ammar en je hoorde hem met zijn nieuwe single Stem in je hart. En voor Ammar kon je nog luisteren naar Gerard Joling, Billy Dans en Avro Bros, Liefde in de Nacht. Een hele goede morgen, van harte welkom bij uur nummer 2 van de JND Ochtendshow op deze dinsdag, de 30e juni 2026.

straten van Best. En deze zal gaan duren tot en met woensdag de 8e juli aanstaande. Wat gaan we nog meer doen? We hebben de verjaardagskalender. We hebben de dagelijkse blik in de geschiedenisboeken. We hebben fijne muziek die de sfeer van de vrijdag oproepen. Of doet oproepen. En uiteraard zetten we onze inbox gewoon wagenwijd open. En ook met een reden, want het is vandaag de geboortedag van Hazes. Dat zul je gaan horen strakjes als we de verjaardagskalender erbij gaan pakken. De geboortedag van Hazes. Hij zou bij leven en welzijn vandaag 75 zijn geworden. Dus wij stellen aan jou de vraag: wat is jouw lievelingsplaat van André Hazes? Welke plaat uit zijn rijke oeuvre wil jij horen strakjes als we de verjaardagskalender hebben voorgedragen? Kom maar door met alle muzikale suggesties. Je kunt ze doorgeven via de app van J&D en of de WhatsApp 085-760-9936. Dus wat is jouw favoriete plaat van André Hazes? Ja, en als je de dagkaart voor de kermis wil winnen, dan weet je ook wat je te doen staat. Even het woordje kermis appen naar de studio.

0: VRO hoor je in de ochtendshow. Spijt is voor later.
1: Hashtag JND staat aan.
0: En voor Martin Marrero, de legendarische, de levendige, de Jan Biggel. De man die onlangs nog zijn internationale fandag hield in Oorschot, Hoef 1827. Jan Biggel die bracht deze dinsdagochtend Lilleke Linda tegen horen. Al hier exclusief in de Radio JND Ochtendshow dus. Hey, we gaan eens even kijken wat is er binnengekomen via de app van JND en of de WhatsApp. 085-760-9936. Pakken we eerst eventjes wat hashtagjes mee. Blijf deze gewoon sturen aan ons. Laat aan JND weten waar het ja staat. En doe dat als volgt. De hashtag JND staat aan, gevolgd door de plaatsnaam waar je op dit moment bivakkeert. En eventjes voor de duidelijkheid, het maakt ons werkelijk waar. Geen flauws aus. Of dat je aan het werk bent. Misschien zit je thuis aan de ontbijttafel. Of je beleeft wel een hele lamme dinsdag. En ik kan het me eigenlijk zo voorstellen. Je ligt toch gewoon te bed. Gewoon even

het mooie Hilvarenbeek staat hij ook aan in Reuzel, in Bavel. En last but not least, J&D staat op dinsdag, of op deze dinsdag ook aan in Eersel.

De Vries uit Tilburg, bij autobedrijf De Vries. Weinig occasions in de showroom van 50 jaar of ouder. Maar daar komt hij. Maar Toon is dat vanaf vandaag wel. Hij wordt 50 jaar dus. Toon, van harte proficiat, kerel.

0: maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels, maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
1: Maatwerk Sanitair.
0: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.

0: specialistbrabant.nl.
1: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: J&D Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Hoogtepunt van de ochtendspits ligt alweer achter ons. De meeste files staan in de provincies Zuid-Holland, Gelderland en Noord-Brabant. De werkzaamheden op de A27 bij Gorkum en de A44 bij Sassenheim veroorzaken veel extra reistijd op de omrijroutes. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam nu 12 kilometer file tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp. Door de werkzaamheden een 3 kwartier vertraging. A15 Nijmegen-Gorkum tussen Echteld en Waddenooi 8 kilometer file. Na een autobrand wordt er geborgen. De rechterrijstrook is dicht op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Opvallend veel vertraging tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Gouwen in 10 kilometer file. A35 Enschede-Almelo. Door opruimwerkzaamheden bijna een half uur vertraging tussen Enschede en Hengelo-Zuid in 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen. Dit is Radio J&D.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Vloerverwarming zelf leggen? Kan ik vloerverwarming zelf leggen?
7: Jazeker. Vloerverwarming kun je zelf leggen. Ga naar vloerverwarmingzelfleggen.nl en bekijk de superhandige instructievideo's.
6: Ik ga meteen kijken. Vloerverwarmingzelfleggen.nl.
8: Wie gaat er mee naar buiten?
9: Naar buiten!
8: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
10: De goedkoopste veranda.nl.
8: Oeh. Met 10 jaar garantie.
7: In 2 muis klikken uw offerte op
6: vloerverwarmingzelfleggen.nl.
11: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
12: Attention!
13: Kom van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli naar de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. In Hart je Best. Er staan meer dan 100 supergoedkope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts €2. €2,50 voor grotere attracties

0: meer info, check kermisbest.nl.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: Welkom.
3: Welkom
0: bij Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
0: Word wakker met Willem Bakker in de JND Ochtendshow.
4: Strijders, een hele goede morgen.
3: Daarna hoor je de hele werkdag de beste muziek van eigen bodem. Met ieder uur 2 feel-good classics.
0: Tijdens de middagspits brengt Erik Kerkhoff je naar huis in de JND Middagshow.
4: De JND Middagshow.
3: Het is altijd bij ons te doen.
0: Van je eerste bak koffie tot je rit naar huis.
3: Houd je radio op Radio JND.
5: JND.
0: Jouw Nederlandse dag. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
0: Willem Bakker.

0: Monaco in Monaco. Je hoorde Ferry de Lid samen met Jack. En daarmee hebben we het laatste half uurtje van deze ochtendshow afgetrapt. De ochtendshow voor dinsdag de 30e juni. Zo meteen gaan we de geschiedenisboeken openslaan op de bladzijde van vandaag. We hebben de verjaardagskalender. En op deze verjaardagskalender vandaag een paar illustere namen. Onder andere de naam van een legendarisch bokser. Bokser. Hij heet Mike van voren, maar hoe zal hij van achteren heten? Ook is de man van Tooske Ragas jarig. En de allereerste winnaar van Idols. De man is later bekend geworden als musicalacteur. En hij presenteert tv-programma's bij RTL 4. Wie is hij ook alweer? Je hoort het allemaal zo bij ons in de ochtendshow. Maar eerst eventjes iets heel, heel anders.
1: De Radio JND.
2: Ochtendshow.
0: We gaan op deze dinsdagochtend overschakelen naar Dennis. Goedemorgen, Dennis.
3: Goedemorgen.
0: Hey Dennis, wat heeft jou op deze dinsdag zo vroeg op de been gebracht?
3: Werken.
0: Ja. Jij mag ook gewoon.
3: Ja, iedereen, hè?
0: Ja. En wat doe jij voor de boterhammetjes?
3: Ik werk in de metaal.
0: In de metaal, dat is een ruim begrip. Ja. Wat doe jij precies met metaal?
3: Ja, wij maken heel veel interieurwerk. Wij meten in eigenlijk vanaf het begin tot het eind.
0: Oké.
3: Van het inmeten tot het plaatsen.
0: Een heel ruim iets. Van kozijn misschien tot tafelpoten.
3: Ja. Vooral heel veel interieurwerk. Ja.
0: Oké. Hey Dennis, en jij had ons een appje gestuurd. Kermis met een kleine motivatie erbij. Zou je het even willen vertellen waarom dat jij heel graag naar de kermis in Best zou willen?
3: Ik heb twee meiden. En die gaan eigenlijk ieder jaar naar de kermis. En ik denk dat ik ze daar vertel dat ik ze daar weer super blij kan maken. Dus.
0: Nou, bij deze, ik zou zeggen van maak die meiden voor jou hartstikke blij. Want ik heb een dagje kermis voor jou, Dennis.
3: Super, hartstikke mooi.
0: Dat allemaal dankzij Radio JND. Hey, waar kom je zelf vandaan?
3: Ik kom uit Eindhoven.
0: Uit Eindhoven vandaan, ja. Nou, dat is een fietsafstand, toch?
3: Ja.
0: Het gaat helemaal goed komen. Hey, Dennis, ik wens jou vandaag een hele fijne dinsdag en werk ze nog, hè?
3: Ja, super, jullie ook.

van Viva Hollandia, onder andere. Wolter Kroes, je hoorde hem met Roet de Soleil. En we draaiden voor Wolter Kroes nog muziek van Steffen Eckel. De zwerver van Amsterdam. Hey, we gaan het geschiedenisboek openslaan op de bladzijde van vandaag. Ik heb de leesbril al opgezet. Wat gebeurde er op de 30ste juni door de jaren heen? Dan gaan we als eerste terug naar 1971. Drie Russische cosmonauten werden toen dood aangetroffen in hun capsule na een schijnbaar probleemloze landing. Die dus niet zo probleemloos was. 1973. Toen was de afschaffing van de dienstplicht in de Verenigde Staten. En in het jaar 2000 op het Roskilde Festival in Kopenhagen, Denemarken, werden 9 mensen doodgedrukt tijdens een optreden.

kabinet Balkenende 2. En dan tenslotte nog in 2017. Weervrouw Helga Valeur presenteerde toen haar laatste weerbericht bij RTL 4. Na 20 jaar trouwendienst. Dan de verjaarskalender. Welke bekende namen prijken er vandaag op de verjaarskalender? Ik kwam als eerste Mike Tyson tegen, de Amerikaanse bokser. Hij viert vandaag zijn 60ste verjaardag. Bastian Ragas, die is ook jarig, acteur, zanger en echtgenoot van tv-persoonlijkheid Tooske Ragas. Tooske, vroeger van TMF, weet je wel. Bastian Ragas, hij viert vandaag zijn 55ste verjaardag. Barbara Barend, die is ook jarig vandaag, wordt 52. En Jamai Lohman, zanger en musicalacteur, maar ook tv-presentator tegenwoordig voor RTL 4. Winnaar van de eerste Idols, Jamai, hij viert vandaag zijn 40ste verjaardag. En dan de geboortedag van André Hazes. Ja, ik had jou gevraagd van kom maar door met de mooiste platen van Hazes, want het is vandaag de geboortedag van hem. De grootste zanger die Nederland ooit heeft gehad. Hij zou vandaag 75 jaar zijn geworden. En hij werd geboren in 1951 op de 30ste juni. Ik had je dus gevraagd welke plaat van Hazes mogen wij draaien voor jou? Nou, we hebben een aantal muzikale suggesties binnengekregen. Onder andere Lieke de Waal uit Kaam, die wilde De Vlieger horen. Rick Smits uit Kaatsheuvel. Die wilde Voor Laren horen van Hazes. Britt Wouters uit Goorlen, Bloed, Zweet en Tranen. Maar we kunnen maar één plaat draaien van Hazes. Omdat het vandaag zijn geboortedag is. En de plaat die we gaan draaien, die muzikale suggestie, die is afkomstig van Ruben de Groot uit Eersel. Die wil graag, omdat het vandaag de geboortedag is dus van André Hazes hemzelf. Die wilde horen, geef mij je angst.

groot uit Eersel was Hazes op de radio met Geef mij je angst. En Hazes draaiden we niet voor niets, want het is vandaag zijn geboortedag. Hazes zou vandaag 75 jaar geworden zijn. En tot zover de ochtendshow, het zit erop. Voor deze dinsdag, de 30ste juni, tevens de laatste ochtendshow van de maand juni. Morgen stappen we weer met z'n allen een nieuwe maand binnen. De maand waar bijna iedereen zijn bouwvak mag gaan vieren. De maand juli, een prachtige maand. En morgen is het de eerste. Maar vandaag nog eerst eventjes door deze dinsdag onszelf heen zien te wurmen. Met onder andere straks, na 9 uur, aan de slag. 3 uurtjes muziek voor de keihard werkende Radio J&D-luisteraar. En vanmiddag dan brengt Erik Kerkhoff je weer thuis met de J&D-middagshow. Vanaf 4 uur. En vanavond één bonk gezelligheid op de dinsdagavond. De dinsdagavond van J&D. Met Max en Johan. En vanavond komen Stef Eckel en William Burg op de koffie. Wellicht dat er ook iets anders gedronken gaat worden. Maar dat vanavond dus in de dinsdagavond van J&D. Ik dank je voor het luisteren. Ik wens je nog een fijne dinsdag. En we spreken elkaar morgenochtend om

0: is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
1: Kijk voor vacatures op
2: metselprojecttilburg.nl.
3: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Waal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
4: Van Waal Kozijntechniek in Helmond.
3: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
5: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die passie

0: Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
1: Toyota Mania alleen vandaag nog. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 km per jaar

0: 9 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. De politie heeft in Rotterdam ingegrepen toen het Marokkaanse feest na de overwinning op Oranje langer duurde dan afgesproken. Mensen wilden niet weg en gooiden flessen naar de politie. Er zijn 4 mensen aangehouden. Ook in Den Haag greep de politie in en werden opnieuw mensen opgepakt. Dat gebeurde eerder vanmorgen ook al. Nederland werd na 3 gemiste strafschoppen uitgeschakeld op het WK door Marokko. Virgil van Dijk nam geen strafschop. Hij had kramp. Sommerville had ook kramp en hij miste vanaf 11 meter. Marokko miste minder vaak en is naar de volgende ronde. Volgens de Marokkaanse bondscoach zijn ze niet te stoppen als ze zo blijven spelen. In het Gelderse Zevenaar is voor de 2e keer in een week iets ontploft bij een pilatenstudio, meldt de regionale omroep. Dit keer werd ook 3 keer betalen op het pand gespoten. Afgelopen woensdag ontstond er ook brand en verspreidde de politie het signalement van een man die zou zijn weggerend. En het OM wil dat crypto-platform Knaken failliet wordt verklaard. Het bedrijf heeft geen vergunning gekregen en is gestopt. Volgens het OM kunnen klanten niet meer bij hun crypto munten en is dat zorgelijk. Een faillissement moet ervoor zorgen dat de afwikkeling fatsoenlijk gebeurt. Knaken zegt dat het allemaal netjes gaat. Het weer van Weer Online? De dag begint zonnig, later is er steeds meer bewolking. Het blijft droog en het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het aantal files neemt weer af. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam blijft het onverminderd druk tussen Knoopend Ypenburg en Nieuw-Vennep. Door de werkzaamheden op de A44 een uur vertraging in 24 kilometer file. A20 Hoek van Holland-Gouda een half uur vertraging tussen Schiedam en Knoopend Terbrechtseplein door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam een uur vertraging zowat tussen Herregatsplein en Afrit Oud-Beijerland. Door bergingswerkzaamheden 6 kilometer file. Door een vrachtwagenongeluk op de A67 Venlo richting Eindhoven 3 kilometer file bij Afrit Zomeren en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
4: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
5: Stap in de wereld van Happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op een dynamische productieterrein.
6: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
5: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.

0: 7, 4, 4.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
3: Aan de slag.

0: op stookboxtel.nl.
1: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
2: Wij zijn verhuisd naar Veldhoven. Vanaf heden bent u welkom op de run 4553 tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum.
3: Hier is u dan, de nieuwste hit van Gero.
4: Tweedehands auto.
3: Hallo, met wie?
5: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
3: Oké, komt-ie.
5: GTI tweedehands.
3: Oh, we zijn zo weer terug.

0: voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check bartvanzochel.nl.
1: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
2: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
2: Boeie.
3: Alle hak, tweede gratis.
2: Lekker hoor.
3: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
2: Zoé.
3: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
2: Yes.
3: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hamster.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: JND Verkeer.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Ochtendspits lost vrij vlug op. De afsluiting van de A27 en de A44 veroorzaken nog steeds de meeste reistijd. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht bijvoorbeeld 17 kilometer file tussen Zaltbommel en Knoopend Everdingen. Het zijn omrijders vanwege de A27. Op de A20-hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam en Knoopend Terbrechtseplein 6 kilometer file. Door een ongeluk is de rechterrijstrook ook dicht. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Oss-Oost en Ravenstein. Door een ongeluk is de weg dicht en het staat stil over 7 kilometer. Op de A50 Arnhem richting Eindhoven tussen Valburg en Knoopend Bouwgraven 13 kilometer stilstaand verkeer. Verkeer van Eindhoven naar Arnhem kan omrijden via Den Bosch over de A2 en de A15. Er staat ook nog steeds een file op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Knoopend Prins Klausplein en Hoogmade 15 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemorgen, dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
9: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
8: En altijd met hoog rendementsglas.
10: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
8: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
11: En Jack, wat

0: op rolcontainernederland.nl. Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
1: Hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website youme.nl. Griekse ei, UMI.nl.
2: Bel even met Henk.
3: Ja, bel even met Henk.
2: Bel even met Henk.
3: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495-5859-57. Of kijk op henk.jobs.
4: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
5: Kies je prachtmaat.
4: Prachtmaat.
5: Dan weet je dat het goed staat.
4: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
5: Dan weet je dat het goed staat.
6: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
8: Radio JND presenteert
9: de Radio JND Zomertour.
8: Zondag 16 augustus, Pleinfeest Moergestel. Met optredens van Django Wagner, Amag, Jan Biggel, Jeroen van Zelst, Justin de Wild, Rutger van Waardeveld, Stef Eckel, Nelis Leeman, Robert Pater, Mickey van Wijk, Even Serieus, Chris Bauer en vele anderen. Eén groot Hollands meezingspectakel op het Sint-Jansplein in Moergestel.
9: De Radio JND Zomertour.
8: 16 augustus.
9: Pleinfeest Moergestel.
8: Toegang helemaal gratis. Elke dag.
9: Jouw Nederlandse dag.

0: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een hart van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
1: Rijkers Haarden.
0: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
2: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
3: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
4: Smit dakbedekkingen, I best.
5: Technisch talent met een passie voor bedrijfswagens? Dan hoor jij thuis bij Bosfans in Veldhoven. Wij zorgen voor vervoer, een moderne werkplaats en een team waar je graag mee samenwerkt. Dus monteur, trek die handschoenen aan en solliciteer via bosfans.nl.
6: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
7: Ook bij je thuis.
8: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
9: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen.
10: En nooit te veel betalen.
11: Gaan ze bij de vleuten halen.
10: 25.000 vierkante meter.
11: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
10: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
12: Bestel nu ook eenvoudig online.
13: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Jouw Nederlandse dag.
16: Bij J&D hoor je thuis.
15: 10 uur.
17: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Mario Kwaaitaal. In Rotterdam en Den Haag zijn mensen opgepakt na de WK-overwinning van Marokko op Oranje. Marokko nam de penalties beter en Oranje ligt eruit. Het feest begon gezellig, maar in Den Haag werden bijvoorbeeld motoragenten bekogeld, onder meer met stenen. In Rotterdam luisterden Marokkaanse fans niet naar de politie. Op steeds meer plaatsen lopen ratten en muizen rond. De Telegraaf heeft dat uitgezocht. Mensen gooien dingen op straat en ratten knagen ook vuilniszakken open. Vooral dichtbebouwde gebieden zijn aantrekkelijk voor de dieren, omdat ze er veel schuilplaatsen hebben. Het lukt tientallen gemeenten niet om de overlast te verminderen. Producten van Chinese webshops zijn vaak van slechte kwaliteit en daarom mag er in Frankrijk geen reclame meer voor worden gemaakt. Wat mensen er kopen wordt snel weggegooid en dat is slecht voor het milieu. Als de nieuwe wet volgend jaar ingaat, mogen influencers in Frankrijk ook niks meer aanprijzen van sites als AliExpress en Temu. En Nederlanders houden bij het boeken van een vakantie steeds vaker rekening met het weer. Veel mensen willen niet naar een plek waar vaak bosbranden of hittegolven zijn, of waar veel regen valt. Dan kiezen we liever voor een andere bestemming. Of we gaan op een ander moment in het jaar op vakantie, als het weer minder extreem is. Het weer van Weer Online? De dag begint op veel plaatsen zonnig, later is het op meer plaatsen bewolkt. Het blijft droog en het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland. En dat was het ANP-nieuws op Radio J&D.
16: J&D Verkeer.
18: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De ochtendspits is op veel plekken al opgelost. Wel staan er nog files, lange files door de afgesloten A27 en de A44. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam, 10 kilometer tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht, 4 kilometer file bij afrit Geldermalsen. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem, tussen Nistelrode en Ravenstein, 7 kilometer stilstaand. Verkeer, de weg is helemaal dicht door een ongeluk. En omrijden kan via Den Bosch over de A2 en de A15. Op de A50 Arnhem richting Eindhoven, tussen Knoopend Valburg en Pauwgraven, daardoor 12 kilometer file. En op de A59 vanuit Den Bosch richting Os, tussen Os en Pauwgraven, 5 kilometer file. Meer dan een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: dakspecialistbrabant.nl.
1: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
2: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
1: Vandaag een dakkapel, in één dag.
3: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
4: Bedrijf of personenauto?
5: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
6: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
5: En gratis vervangend vervoer.
6: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
5: Industrieweg 27 in Oorschot.
7: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
8: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
9: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
10: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
11: Ben jij over je vloer aan het matten?
12: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
13: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
14: Lemmenvloeren.nl.
15: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
16: Kom voor de grootste collectie tuinmeubelen naar
17: Robby's Buitengewoon.
16: Maak van je tuin een verlengstuk van je woonkamer met de schitterende tuinmeubelen van Robby's.
17: Robby's Buitengewoon.
16: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon.
18: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
19: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
20: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: J&D Successchijf.
1: De Radio J&D Successchijf.
0: Corrie Konings. Er hangt iets in de lucht.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo, ik ben Corrie Konings. En deze week is mijn nieuwe single Er hangt iets in de lucht.

0: ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
1: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
2: Huh, wat bedoel je?
1: De gehaktballen van de Ballenkoning.
2: De Ballenkoning?
1: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl
2: Klinkt goed. De Ballenkoning.
3: Stap in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je schmink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.
2: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
4: Pompstation Shell, Eindhovenseweg 6 in Geldrop.
1: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
5: Goedemorgen!
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
7: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
8: JND Verkeer.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knoop het Klaverpolder en het Drechttunnel 6 kilometer door een te hoge vrachtwagen. Maar de weg is weer vrij. Op de A27 Breda richting Gorinchem staat nog 7 kilometer file tussen Nieuwedijk en Gorinchem. En de N207 is dicht. Hillegom richting Alphen aan de Rijn tussen de N205 en de A4 door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
10: Jouw Nederlandse dag.
11: Dommel 18.
12: Dommel 18, de gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
11: Dommel 18, grill en bar.
13: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een messcherp

0: 2008 in Zon.
1: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
2: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
4: Welkom.
5: Welkom.
4: Bij Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
4: Word wakker met Willem Bakker in de JND Ochtendshow. Strijders, een hele goede morgen.
5: Daarna hoor je de hele werkdag de beste muziek van eigen bodem. Met ieder uur twee feel-good classics.
4: Tijdens de middagspits brengt Erik Kerkhoff je naar huis in de JND Middagshow.
6: De JND Middagshow.
5: Het is altijd bij ons te doen.
4: Van je eerste bak koffie tot je rit naar huis.
5: Houd je radio op Radio JND.
7: JND!
4: Jouw Nederlandse dag. Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.

0: je best. Er staan meer dan 100 supergoedkope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts 2 euro. 2,50 euro voor grotere attracties. En andere topattracties tussen de 3 en 4 euro. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts 1,50 euro. Dat is toch supergoedkoop? Meer info? Check kermisbest.nl.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.

0: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. Twee van de mensen die vanmorgen werden opgepakt in Den Haag schoten met hun pistool naar de politie. Dat bleek een balletjespistool te zijn, maar dat wisten agenten niet. Daarom werd hard ingegrepen. Het gebeurde nadat fans van Marokko feest vierden omdat ze van Oranje wonnen op het WK. In totaal zijn 13 mensen opgepakt. Na bijna 24 jaar is er alsnog iemand opgepakt voor een verkrachting in Lisserbroek. Een meisje van 16 werd in 2002 verkracht nadat ze van haar fiets was getrokken. Het onderzoek leverde toen niks op, maar nu was er een DNA-match met een man van 64 uit de gemeente Haarlemmermeer. Hij blijft voorlopig vastzitten. Bij een bedrijf in Genemuiden, Overijssel, is een gevaarlijke stof vrijgekomen na een ongeluk. Meerdere mensen raakten gewond en er moest iemand naar het ziekenhuis. Het is niet bekend om welke stof het gaat, dat wordt onderzocht. Ook is onduidelijk hoeveel mensen gewond zijn. En Orgel Joke had alles klaarstaan om morgen naar Amerika te vliegen voor het WK, maar dat hoeft niet meer. Ze was gevraagd om op te treden als Nederland een ronde verder zou komen, maar we liggen eruit. Joke is heel dankbaar voor de uitnodiging, maar baalt enorm. Ze was eigenlijk al voor vandaag gevraagd, maar dat werd afgezegd. Het weer van Weer Online? Het wordt op steeds meer plaatsen bewolkt, het blijft wel droog en het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
1: JND Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht 4 kilometer file. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwedijk en Knooppunt Gorkum door de werkzaamheden 5 kilometer file. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Knooppunt Paulgraaf en Knooppunt Bankhoef 8 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
4: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
3: Wat zeg je?
4: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
3: Hoe dan?
4: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon. Herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
3: Wauw, dat klinkt goed.
4: Frozen Cryo. Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
5: Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië. Met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.

0: de nieuwe single van Frankie Falcon.
1: Ik dans met jou de flamingo.
0: Ik dans met jou de flamingo is nu overal te downloaden en te streamen.
2: De goedkoopste in topkwaliteit tegels.
3: Tegelhandbrabant.nl.
4: Gekke lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruis.

0: een pizzaset met steen, schep en mes voor 39,95.
1: Aan de slag.
2: Aan de slag.

0: duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085 4860 333.
1: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
2: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
1: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl en zij regelen het voor je.
3: Kijk nou, daar gaat de Lau.
4: Die gaat weer een vloertje leggen.
5: Ja, voor de

0: hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
1: Kijk nou, de redden Lauw!
2: Cement dekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
3: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: JND Verkeer.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Oorschot en Moergestel 8 kilometer. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: De salamander biedt vakmanschap als geen ander.
10: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander. Al 40 jaar vakmanschap in metaalbewerking. Inspiratie in dealers? DeSalamander.com. De Salamander.
9: Biedt vakmanschap als geen ander.
11: Pidijko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar pidijko.nl en neem contact op. Pidijko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pidijko.nl.
12: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
13: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
12: Maatwerk Sanitair.
13: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
14: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
15: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Laal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
16: Van Laal Kozijntechniek in Helmond.
15: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
17: Stap in de wereld van Van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
18: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
17: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
19: Wist jij dat van Paint Project?
20: Dat zijn toch die topskills uit Tilburg?
19: Ja, maar die vaklui doen veel meer.
20: Oh, stukwerk, renovatie, complete verbouwingen.
19: Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
21: Wie maakt elk project perfect?
19: Toppie!
17: Check paintproject.nl.
22: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
23: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee.
24: Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Radio JND presenteert
8: de Radio JND Zomertour.
0: Zondag 16 augustus, Pleinfeest Moergestel. Met optredens van Django Wagner, Amag, Jan Biggel, Jeroen van Zelst, Justin de Wild, Rutger van Waardeveld, Stef Eckel, Nelis Leeman, Robert Pater, Mickey van Wijk, Even Serieus, Chris Bauer en vele anderen. Eén groot Hollands meezingspectakel op het Sint-Jansplein in Moergestel.
8: De Radio JND Zomertour.
0: 16 augustus.
8: Pleinfeest Moergestel.
0: Toegang helemaal gratis. Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.
0: Aan.

0: altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
1: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
0: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
1: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
2: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
3: Wie gaat er mee naar buiten?
4: Naar buiten!
3: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
5: De goedkoopste veranda.nl. Oeh.
3: Met 10 jaar garantie.
5: Ah, de goedkoopste veranda.
6: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
7: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
8: Brussel Zuid.
7: Hé, nu al?
6: Ja! Reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity direct op nsinternational.nl.
9: Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag, MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor 10.

0: En nee, hoor je thuis.
1: 12 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. De burgemeester van Den Haag heeft geen goed woord over voor de mensen die de politie aanvielen vanmorgen. Het ging mis nadat Marokkaanse fans de WK-winst op Oranje hadden gevierd. Maar dan val je de politie niet aan, zei de burgemeester. Hij is dankbaar dat vrijwilligers en buurtvaders in de Schilderswijk hielpen de rust terug te brengen. Het OM zegt sorry voor hoe ze een dodelijke aanrijding hebben behandeld 5 jaar geleden. Dat duurde veel te lang en had anders gemoeten. Een meisje van 14 werd doodgereden door een man die was afgeleid door zijn telefoon. Hij kreeg een geldboete, maar had eigenlijk voor de rechter moeten komen. Dat gebeurde later alsnog. 14 mensen zijn gewond geraakt bij een bedrijfsongeluk in Genemuiden in Overijssel. Er kwam een gevaarlijke stof vrij toen de accu van een heftruck kapot ging. Dat werd pas na een tijdje opgemerkt. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onder hen is ook een brandweerman. En Russische spionnen proberen in te breken bij berichtendienst Signal om gesprekken te stelen. Signal zou beter omgaan met privacy dan andere apps. Daarom gebruiken bijvoorbeeld het leger en journalisten het. Maar als je op een phishinglinkje klikt, kunnen ze toch je gesprekken downloaden. En dat lukt volgens de AIVD behoorlijk goed. Het weer van Weer Online. Het wordt op steeds meer plaatsen bewolkt. Het blijft wel droog en het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door een kapotte vrachtwagen een file van 6 kilometer tussen Westervoort en Knoopend Oud-Dijk. De vertraging is 10 minuten. En 10 minuten is ook de vertraging op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel, 5 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
5: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
6: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
7: Hallo, waar gaan we heen met dat afval van de zaak? Huur toch je eigen rolcontainer?
8: Al je afval aan de kant.
7: Rolcontainer Nederland levert razendsnel en is spotgoedkoop. Kijk maar eens op rolcontainer.nl.

0: specialistbrabant.nl.
1: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds,

0: Check de vacatures op electrodegroof.nl.
1: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.

0: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
1: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die passie...

0: del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op GranCanariaDowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
1: Hier is je dan, de nieuwste hit van Gero.
2: Tweedehandsauto.
1: Hallo, met wie?
3: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
1: Oké, komt-ie.
3: GTI, tweedehands.
1: Oh, zeg, zo ben je terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau met BEAU.
2: Mmm, dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse friet en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: JND Verkeer.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemiddag, dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Douche eruit, wat erin, ja zo gaat die goed.
9: En wat doen we met het bouwafval?
10: Container Nederland.
9: Oh ja.
11: Goedemorgen.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Ook voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check bartvanzochel.nl.
2: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue-alarm?
3: Gezellig samen barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle aanmerken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Welkom.
6: Welkom.
5: Bij Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
5: Word wakker met Willem Bakker in de JND Ochtendshow. Strijders, een hele goede morgen.
6: Daarna hoor je de hele werkdag de beste muziek van eigen bodem. Met ieder uur twee feel-good classics.
5: Tijdens de middagspits brengt Erik Kerkhoff je naar huis in de JND Middagshow.
7: De JND Middagshow.
6: Het is altijd bij ons te doen.
5: Van je eerste bak koffie tot je rit naar huis.
6: Houd je radio op Radio JND.
8: JND.
5: Jouw Nederlandse dag. Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.
5: Dit is Radio JND.

0: mee. Grillsbedrijf van Marius.nl.
1: Vloerverwarming zelf leggen? Kan ik vloerverwarming zelf leggen?
2: Jazeker. Vloerverwarming kun je zelf leggen. Ga naar vloerverwarmingzelfleggen.nl en bekijk de superhandige instructievideo's.
1: Ik ga meteen kijken. Vloerverwarmingzelfleggen.nl.
3: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
4: Kies je Prachtmaat.
3: Prachtmaat.
4: Dan weet je dat het goed staat.
3: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op Prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
4: Dan weet je dat het goed staat.
5: Vloerverwarming leg je zelf. Ga voor advies naar www.vloerverwarmingzelfleggen.nl.
6: Home is where the heart is.
7: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
6: Rijkers Haarden.
7: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
8: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
9: 5859 57.
8: Of kijk op henk.jobs.
10: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
11: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
12: Of deze, in een leuk plaatsje.
13: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
14: Als je Vodafone mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
14: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: voor je thuis. 1 uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. De regels voor oefeningen van het leger worden een stuk strenger. Dat wilden de provincie Noord-Brabant en de gemeente Ede na branden op oefenterreinen eind april. Bij droogte moeten er voortaan brandblussers in de buurt zijn en een terreinbeheerder mag een oefening verbieden of stoppen als hij denkt dat daarmee brand wordt voorkomen. Verzekeraar ASR biedt excuses aan voor het slavernijverleden. Voorgangers van het bedrijf verzekerden bijvoorbeeld schepen waarop tot slaafgemaakte mensen werden vervoerd. Ook waren ze verbonden aan dwangarbeid op koffie- en suikerlocaties, blijkt uit een onderzoek dat ASR liet doen. De CEO noemt het een pijnlijke bladzijde. Vannacht is er iemand overleden bij een auto-ongeluk in het Friese Spanga. En dat blijkt een man van 18 te zijn. Hij zat naast de bestuurder die het ongeluk heeft overleefd. Die is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Of dat een rol speelde bij het ongeluk is nog niet bekend. En de reactie van bondskanselier Merz op de uitschakeling van Duitsland op het WK valt niet goed. Hij schreef op X dat hij trots is en had het over wat een wedstrijd. Mensen vroegen zich online af of Merz wel dezelfde wedstrijd had gezien als zij. Een Europarlementariër vraagt zich af wat erger is, de wedstrijd of de analyse van Merz. Het weer van Weer Online. Het wordt op steeds meer plaatsen bewolkt, het blijft droog en het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht 7 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Empel en Zaltbommel. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 5 kilometer langzaam rijden, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
4: Smit dakbedekkingen, iBest.
5: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
6: Ook bij je thuis.
7: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
8: Stap in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je smink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.
9: Ho!
10: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
11: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
10: En altijd met hoog rendementsglas.
12: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
10: Ga voor een messcherp offerte naar holykozijnen.nl.
13: Schade.

0: 4. Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit. Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
1: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Jouw Nederlandse dag.

0: Amsterdamse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D hoor je thuis. Radio J&D.

0: ruimte voor grotere attracties en andere topattracties tussen de 3 en 4 euro. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts 1,50 euro. Dat is toch supergoedkoop? Meer info? Check kermisbest.nl.
1: Je wilt nieuwe meubelen, maar wel betaalbaar?
2: Robby's Buitengewoon!
1: In onze ruime showroom tref je een steeds wisselende collectie meubels, kleinmeubels en accessoires in diverse stijlen.
2: Robby's Buitengewoon.
1: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon.
3: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
4: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
5: Huh, wat bedoel je?
4: De gehaktballen van de Ballenkoning.
5: De Ballenkoning?
4: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
5: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
6: Ben jij over je vloer aan het matten?
7: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
8: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
9: Lemmenvloeren.nl.
10: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
11: Hof van Brabant, Bosdijk in Eindhoven.
4: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
12: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndorp. Energy, met de E van impact.
13: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
14: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
13: Vandaag een dakkapel, in één dag.
15: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
16: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
17: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor
0: €39,95. J&D Verkeer.
18: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan een paar korte files op de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 5 minuten vertraging. Op de N343 Oldenzaal richting Slagharen voor Geesteren 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio JND.
19: Jouw Nederlandse dag.
0: Ken je Stolk in Bokstelhal? De basis voor iedere professional. Dus

0: boxstol.nl.
1: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een messcherpe prijs?
2: Je slaagt geheim bij Mazenland op Eckenstein.
1: En je leest al vanaf €200 per maand.
2: Tot ziens bij Mazenland op Eckenstein.
1: 2008 in Zon.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
0: Radio JNT presenteert
6: de Radio JNT Zomertour.
0: Zondag 16 augustus, Pleinfeest Moergestel. Met optredens van Django Wagner, Amag, Jan Biggel, Jeroen van Zelst, Justin de Wild, Rutger van Waardeveld, Stef Eckel, Nelis Leeman, Robert Pater, Mickey van Wijk, Even Serieus, Chris Bauer en vele anderen. Eén groot Hollands meezingspectakel op het Sint-Jansplein in Moergestel.
6: De Radio JNT Zomertour.
0: 16 augustus.
6: Pleinfeest Moergestel.
0: Toegang helemaal gratis. Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.
0: Dit is Radio JND.

0: Radio J&D Successchijf.
1: De Radio J&D Successchijf.
0: Corrie Konings. Er hangt iets in de lucht.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo, ik ben Corrie Konings. En deze week is mijn nieuwe single Er hangt.

0: Rommel 18, de gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
1: Dommel 18, grill en bar.
2: Zit er even helemaal doorheen. Ben kapot.
3: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
2: Wat zeg je?
3: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
2: Hoe dan?
3: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
2: Wauw, dat klinkt goed.
3: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.

0: specialistbrabant.nl.
1: Je hoort het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook?
2: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit. Het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
3: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
4: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
7: Dit is Radio JND.
8: Elke dag.
9: Jouw Nederlandse dag.
8: Bij JND hoor je thuis.
9: 2 uur.
10: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. Het OM eist 8 weken cel tegen een man die 5 jaar geleden het 14-jarige meisje Tamar doodreed in Zuiderwoude aan het Markermeer. Ze werd gevonden langs de weg. De man dacht dat hij een dier had geraakt en reed door. Volgens het OM is bewezen dat hij onvoldoende voor zich heeft gekeken. 2 mannen die werden verdacht van het verkrachten van een meisje van 17 in Nieuwegein zijn vrijgesproken. 1 van de 2 werkte bij de politie. Ze zouden het meisje hebben misbruikt op een parkeerplaats. Ze zou dronken zijn geweest. De rechter zegt dat er toen geen sprake was van een bijzonder kwetsbare positie. Het kabinet wil de tussentijdse toets voor het rijexamen verplichten. Het is een soort proefexamen om te kijken hoe ver je bent. De examinator geeft na afloop tips. Het plan hoort bij een voorstel dat de kwaliteit van rijlessen moet verbeteren. Het moet bijvoorbeeld makkelijker worden om in te grijpen bij rijscholen die het slecht doen. En er zijn zoveel mensen die de volgende WK-wedstrijd van Kaapverdië willen zien in de bioscoop dat er een 2e zaal bij komt. De wedstrijd tegen Argentinië is vrijdag te zien in Rotterdam. Daar wonen veel Kaapverdianen en 6 spelers komen er vandaan. Gisteren crashte de website waar de kaartjes op werden verkocht. Het weer van Weer Online. Op veel plaatsen is het grijs, het blijft wel droog en het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
8: JND Verkeer.
11: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen.
13: En nooit te veel betalen.
12: Gassen bij de vleuten halen.
13: 25.000 vierkante meter.
12: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
13: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
9: Bestel nu ook eenvoudig online.
14: Ik dans met jou de flamenco is de nieuwe single van Frankie Falcon.
15: Ik dans met jou de flamenco.
14: Ik dans met jou de flamenco is nu overal te downloaden en te streamen.
16: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
17: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
18: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
19: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
20: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
21: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
20: En gratis vervangend vervoer.
21: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
20: Industrieweg 27 in Oorschot.
0: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
22: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
23: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
24: Jouw Nederlandse dag.
25: Jouw Nederlandse dag.

0: Ik weet niet. Ik had er een dakkapel op gezet.
1: Uit Tilburg. Die geeft wel eens 15 jaar garantie en plaatst dakkapellen in één dag. ABN. Met de M van Magnifique.
2: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: J&D Verkeer.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 50 kilometer file in het land. Op een paar plaatsen heb je enige vertraging. Aan de grens met Duitsland, bijvoorbeeld op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Of knooppunt Douwdijk, 2 kilometer file en 10 minuten oponthoud. 10 minuten vertraging op de A20, Hoek van Holland-Gouda, bij Moordrecht. De A58, Breda-Tilburg, bij Ulvenhout, 10 minuutjes vertraging. Vanaf knooppunt Galder rijdt het langzaam. En op de N207, Hillegom-Alphen aan de Rijn. Bij de aansluiting met de A44 een ongeluk. De weg is daar dicht. Je zal moeten omrijden vanaf afrit Abbenes. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Goedemiddag. Dit is Radio J&D.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Hallo, waar gaan we

0: hart aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneyck.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eyck, zet zoden aan de dijk.
1: Kijk nou, de Reddelo!
2: Die gaat weer een vloertje leggen.
3: Ja, voor de allerbeste cementdekvloeren, privé of op de bouw, bel je met Lau.
4: 0626-222-498.
5: Wist jij dat zo'n Paint Project? Paint Project is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui, kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij Paint Project.
6: Die maakt elk project perfect.
5: Toppie!
4: Info op paintproject.nl.
1: Kijk nou, de Redde Lauw!
3: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
7: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
8: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
9: Mooi van Ethos.
10: De nieuwe J&D-app.

0: Download hem nu gratis in de Play Store. De nieuwe Radio JND-app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: Dit is Radio JND.

0: kozijnen.nl of kom langs in Hezen.
1: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
2: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
1: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
3: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
4: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
5: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
6: Oh, ja, oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: 2 uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Een relschopper is veroordeeld die vorig jaar op het Malieveld een politieauto in brand stak. Hij moet bijna 1,5 jaar de cel in. Zelf ontkent hij dat hij de auto aanstak, maar de rechter is overtuigd door het beeldmateriaal. Het protest was gericht tegen immigratie en ontaarde in een orgie van geweld, zei het OM. 6 jaar geleden werd Tamar, een meisje uit Marken, doodgereden en justitie eist nu 8 weken cel voor de man die dat deed. Kan zijn dat Tamar al op de weg lag. Er zijn geen sporen aan de voorkant van de auto gevonden, wel eronder. In ieder geval heeft hij niet goed opgelet, zegt het OM. Ook reed hij door. In Athene is een appartementengebouw van 4 verdiepingen ingestort. 4 mensen zijn onder het puin vandaan gehaald. Er wordt nog gezocht naar anderen. Het is niet duidelijk wat de oorzaak is. In het pand ernaast is een verbouwing bezig. En de ANWB heeft het door de hitte vorige week veel drukker gehad met pechmeldingen in het buitenland. Met name in België, Duitsland en Frankrijk. Auto's hadden kapotte accu's en elektronische problemen. Vooral elektrische auto's zijn kwetsbaar door de hitte, zegt de ANWB. Ze kunnen dan niet goed koelen. Dan het weer van Weer Online. Afwisselend wolken, zon en heel soms een bui. Het is 21 tot 27 graden. Vanavond blijft het rustig. Morgen 22 tot 24 graden met wolken en een zonnetje. Net als over het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam een toge vrachtwagen voor de Schiphol-tunnel. Vertraging 10 minuten. 10 minuten extra heb je ook nodig op de A5 vanuit Amsterdam naar Hoofddorp. Daar staat file bij knooppunt De Hoek, 6 kilometer, dus 1 rijstrook dicht. 10 minuten vertraging op de A20, Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. En 10 minuten vertraging op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Door een kapotte vrachtwagen op de rechter rijstrook bij Zwolle Centrum, 7 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Muurtje eruit, kozijntje erin. Ja, zo.

0: Ik heb zo'n afspraakje. Met twee mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
1: Hey, Vrouwke. De tegelzetters van Tegelhal Brabant.
2: Tegelhal Brabant. Ook voor de complete montage van uw

0: Check de vacatures op elektrodegroof.nl.
1: De goedkoopste in topkwaliteit tegels. Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella of Sissi, 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En snacktomaatjes, 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: Heeswerk eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswerk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
1: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
2: Op zoek naar een betrouwbare bedrijfswagen? Ga naar bosfans.nl. Jouw specialist in topkwaliteit occasions. Altijd een grote voorraad en gratis direct beschikbaar op Nederlands kenteken. Bosfans.nl. Ook voor inruil en financiering van jouw bedrijfswagen.
3: Hier is hij dan, de nieuwste hit van Gero.
4: Tweedehands auto.
3: Hallo, met wie?
5: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
3: Oké, komt-ie.
5: GTI, tweedehands.
3: Oh, zeg zo maar.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085 486 0333.

0: aanhanger nodig? Kas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
1: Boeie!
2: Alle hak, tweede gratis.
1: Lekker hoor!
2: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
1: Zo hé!
2: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
1: Yes!
2: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hamster!
3: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: J&D Verkeer.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het begint drukker te worden op de weg. Zo'n 200 kilometer file bij elkaar. De meeste files in Zuid-Holland en bij Utrecht. Op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Rijswijk. 6 kilometer en een kwartiertje vertraging. Kapotte auto daar op de linkerrijstrook. Die rijstrook is dicht. Op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. 10 minuten vertraging bij Moordrecht. Werkzaamheden op de A27 Utrecht-Gorkum. Bij knooppunt Everdingen nu 7 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging. En alweer 10 minuten oponthoud op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij knooppunt Valburg. Vanaf knooppunt Grijzoord 12 kilometer langzaam rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is Radio J&D.
6: Jouw Nederlandse

0: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
1: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
2: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
3: Wij zijn verhuisd naar Veldhoven. Vanaf heden bent u welkom op de run 4553 tegenover Hoofd in

0: event-support.nl en zij regelen het voor je.
1: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 Hot Wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
2: chicken. Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Radio JND presenteert
4: de Radio JND Zomertour.
3: Zondag 16 augustus, Pleinfeest Moergestel. Met optredens van Django Wagner, Amag, Jan Biggel, Jeroen van Zelst, Justin de Wild, Rutger van Waardeveld, Stef Eckel, Nelis Leeman, Robert Pater, Mickey van Wijk, Even Serieus, Chris Bauer en vele anderen. Eén groot Hollands meezingspectakel op het Sint-Jansplein in Moergestel.
4: De Radio JND Zomertour.
3: 16 augustus.
4: Pleinfeest Moergestel.
3: Toegang helemaal gratis. Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: Dit is Radio JND.

0: De Radio J&D Successchijf.
1: De Radio J&D Successchijf.
0: Corrie Konings. Er hangt iets in de lucht.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo, ik ben Corrie Konings. En deze week is mijn nieuwe single Er hangt iets in de lucht.

Ik haar leren kennen, ik mocht haar ook graag. Zij moest aan me wennen, iets bijzonders bedacht. Om haar hartje te winnen, de champagne stond.

0: zoek naar betaalbare plus-size diamondsmode?
1: Kies je Prachtmaat.
0: Prachtmaat.
1: Dan weet je dat het goed staat.
0: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in

In Hartje Best. Er staan meer dan 100 supergoedkope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts 2 euro. 2,50 euro voor grotere attracties. En andere topattracties tussen de 3 en 4 euro. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts 1,50 euro. Dat is toch supergoedkoop? Meer info? Check kermisbest.nl.

0: voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check bartvanzochel.nl. En Jack, wat vind je van het schilderwerk?
1: Ik zeg hey, van Marius, ja dat is echt oké.
2: Binnen- en buitenschilderwerk, van je woning of bedrijfspand, kiest Palmarius. Meester in meesterwerk. Ga voor de vrijblijvende offerte naar salesbedrijfpalmarius.nl.
3: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.

0: 4 uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Het zomerabonnement van de NS wordt vooral gebruikt door klanten die al een abonnement hadden. Maar 1 op de 5 is een nieuwe abonnee, blijkt uit cijfers van de NS. Tot eind augustus kunnen mensen voor 49 euro per maand onbeperkt reizen door Nederland buiten de daluren. Normaal kost zo'n abonnement bijna 130 euro. Het Centrum Seksueel Geweld krijgt steeds meer meldingen binnen. Afgelopen jaar is het met 20% gestegen en dat is het derde jaar op rij. Het centrum denkt dat het komt doordat meer slachtoffers vertrouwen hebben in de hulpverlening. Tegelijk zijn ze bang dat het nog steeds maar het topje van de ijsberg is. 3 jaar cel en een beroepsverbod voor een gevangenisbewaarder in Niebersluis die een vrouwelijke gevangene verkrachtte. Dat deed hij 16 jaar geleden in haar cel toen andere gevangenen aan het luchten waren. De zaak duurde zo lang omdat justitie de man eerst niet wilde vervolgen. Het gebeurde pas na een klacht bij het gerechtshof. En er komen strenge regels voor militaire oefeningen als het heel droog is. Aanleiding zijn natuurbranden dit voorjaar door oefeningen met explosieven. Een van de regels is dat de blusmiddelen vlakbij moeten staan. Ook komt er in de militaire opleiding meer aandacht voor brandveiligheid. Dan het weer van Weer Online. Afwisselend wolken, zon en heel soms een bui. Het is 21 tot 27 graden. Vanavond blijft het rustig. Morgen 22 tot 24 graden met wolken en een zonnetje. Het was over het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het begint wat drukker te worden. De meeste files in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Ook loopt het verkeer vertraging op door werkzaamheden bij Gorkum. In totaal bijna 400 kilometer al. De A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Ruim 20 minuten vertraging door werkzaamheden bij Utrecht Centrum. 7 kilometer file vanaf Breukelen rijdt het langzaam. A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen. 9 kilometer file en een kwartier op onthoud. En de rechterrijstrook van de A73 is dicht vanuit Nijmegen naar Maasbracht bij knooppunt in het Vonderen. Vanaf Roermond Oost 6 kilometer file na een ongeluk. De vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Home is where the heart is.
5: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
4: Rijkers Haarden.
5: Kijk op rijkerssfeerharden.nl.
6: Piedijko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar piedijko.nl en neem contact op. Piedijko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Piedijko.nl.
7: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor gebroeder Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
8: Smit dakbedekkingen, uitbest.
9: Bel even met Henk.
10: Ja, bel even met Henk.
9: Bel even met Henk.
10: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
9: 585957.
10: Of kijk op henk.jobs.
11: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
12: Kerkhof. 30 juli op de kalender. Het is net 4 uur geweest. Nog een uurtje werken. Dan gaan we samen onderweg naar huis. Dit is de middagshow van JND met Lotje.
13: Bij JND hoor je...

0: Blijft een leuke single. Lotje op Radio JND. Het is meer dan een jaar geleden. En wat was dat een hitte in de festivals en al wat Ismeer zei. Ja, en dit jaar hebben we meer hits, hoor.
1: Radio JND, Erik Kerkhoff.
0: Ja, we natuurlijk hebben Justin de Wild. We hebben niemand minder dan Rutger, die op dit moment in één keer als een speer gaat. En de volgende, ja, die mag er ook zijn. Ferry de Lids met Sjak kwamen ineens met een liedje dat de hele dag in je hoofd blijft hangen. Een Baku in Monaco.
1: Radio JND, Erik Kerkhoff.

man die zijn sound absoluut trouw is gebleven, Raymond Hermans. En al laat, dit was er eentje van 9 jaar geleden, maar die had hij net zo goed gisteren kunnen maken, toch? 4:15 in de middagshow van J&D, Chris Kors Amsterdam, Tino en Emma. Amsterdam 8:30.

Maar voor sommigen echt een route van de hel. Route du Soleil. Anderen vinden het heerlijk om een stukje te rijden. Onderweg naar de vakantie in Spanje. En wist je dat je natuurlijk online ook kunt luisteren naar Radio JND? Wat je kunt doen is de app downloaden. Vind je gratis in de Play Store en de App Store. Gratis, maar niet voor niets, want je hebt er elke dag plezier van. Tell it to my heart. Taylor Dane.

0: ondernemer. Maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780 exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon. Born Electric. Build for business.
1: Bruin Café Downtown in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op grancanariadowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
2: Stap in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je schmink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.
3: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
4: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigos Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
5: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
6: Kijk voor vacatures op
7: metselprojecttilburg.nl.
8: Holy moly!
9: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
10: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
9: En altijd met hoog rendementsglas.
11: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
9: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
12: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
13: Ook bij je thuis.
14: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
15: Nu bij Welkoop een pizzaset met steen, schep en mes voor €39,95.
16: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
17: J&D Verkeer.
18: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De meeste files in de Randstad momenteel en ook in Noord-Brabant is het behoorlijk druk. Ook loopt de verkeervertraging op door de werkzaamheden aan de A27. Al ruim 500 kilometer file bij elkaar. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bij afrit Everdingen een half uur vertraging door de werkzaamheden. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Beesten een ongeluk. Linkerrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. Werkzaamheden op de A15 vanuit Gorkum, vanuit Rotterdam naar Gorkum. Bij Hardingsveld-Giessendam 8 kilometer file en 20 minuten vertraging. Die werkzaamheden worden uitgevoerd op de A27. Op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Daardoor bij knooppunt Everdingen 9 kilometer file en 20 minuten vertraging. En na een ongeluk op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht bij knooppunt Het Vonderen 5 kilometer file en al ruim 20 minuten vertraging. Maar de weg is daar dicht. Zowel de Roer- als de Zwammentunnel zijn in zuidelijke richting dicht. Je zou kunnen omrijden, pak dan vanuit Venlo de route via Eindhoven over de A67 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
17: Goedemiddag, dit is Radio JND.
19: Jouw Nederlandse dag.
20: Ben jij over je vloer aan het matten?
21: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
22: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
20: Lemmenvloeren.nl.
23: Mmm, dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse friet en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
24: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau met BEAU. Kom voor de grootste collectie tuinmeubelen naar
25: Robby's Buitengewoon.
24: Maak van je tuin een verlengstuk van je woonkamer met de schitterende tuinmeubelen van Robby's.
25: Robby's Buitengewoon.
0: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon.
1: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
6: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
7: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
8: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
13: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
8: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
13: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
26: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
16: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
17: Welkom.
19: Welkom.
17: Bij Radio JND.
19: Jouw Nederlandse dag.
17: Word wakker met Willem Bakker in de JND Ochtendshow.
27: Strijders, een hele goede morgen.
19: Daarna hoor je de hele werkdag de beste muziek van eigen bodem. Met ieder uur twee feel-good classics.
17: Tijdens de middagspits brengt Erik Kerkhoff je naar huis in de JND Middagshow.
28: De JND

Ciao, doei, adios. Wij zeggen in Brabant gewoon lekker houdoe. Maar als je het maar gewoon vriendelijk tegen elkaar zegt, dan weet je dat je elkaar graag binnenkort weer ziet. De middagshow van J&D. Jan Smit. Hoop, liefde en vertrouwen. Hey daar.

0: JND, het is jouw Nederlandse dag. En weet je wat, we gaan gewoon hele goede muziek voor je draaien. Roy Donders, Thomas Berg en Jeffrey Hezen. Ze staan allemaal te popelen van ongeduld. En even nemen wij de zomer op de korrel met natuurlijk Louis Fonsi.
1: Fonsi!

Waar ben je nou, Roy Donders op Radio JND in de middagshow? Verder met de man die op de Men's Health cover staat. Hij is helemaal getransformeerd tot een superman, lijkt het wel. Radio.

0: technisch talent met een passie voor bedrijfswagens? Dan hoor jij thuis bij Bosfans in Veldhoven. Wij zorgen voor vervoer, een moderne werkplaats en een team waar je graag mee samenwerkt. Dus monteur, trek die handschoenen aan en solliciteer via bosfans.nl.
1: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
2: Stap in de wereld van Van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
3: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
2: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
4: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een

0: dagens om.
1: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
2: Huh, wat bedoel je?
1: De gehaktballen van de Ballenkoning.
2: De Ballenkoning?
1: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
2: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
3: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
4: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
3: Vandaag een dakkapel, in één dag.
5: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
2: Hé, hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
6: Mancherie Biarritz. Biarritzplein in Eindhoven.
1: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
7: Vloerverwarming zelf leggen? Kan ik vloerverwarming zelf leggen?
8: Jazeker, vloerverwarming kun je zelf leggen. Ga naar vloerverwarmingzelfleggen.nl en bekijk de superhandige instructievideo's.
7: Ik ga meteen kijken. Vloerverwarmingzelfleggen.nl.
9: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
10: In twee muisklikken uw offerte op
7: vloerverwarmingzelfleggen.nl.
11: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Jouw Nederlandse dag.
13: Bij J&D hoor je thuis.
12: 5 uur.
14: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Ronald Remmelswaan.
15: Bijna 200.000 mensen hebben gebruik gemaakt van het speciale zomerabonnement van de NS om voor €49 per maand onbeperkt te reizen buiten de spits. Maar verreweg de meeste zijn mensen die al een abonnement hadden. Zij krijgen daar nu korting op. 1 op de 5 is een nieuwe abonnee. In de rechtszaak over het ongeluk bij Marken, waar de 14-jarige Tamar werd doodgereden, is 8 weken cel geëist tegen de automobilist. Hij reed over haar heen terwijl ze al op de weg lag, zegt het OM. Hoe ze daar terecht is gekomen blijft de vraag. Het OM wilde er geen zaak van maken. Tamars ouders hebben het afgedwongen. De kans op een aanslag uit Iraanse hoek is toegenomen, zegt terreurbestrijder NCTV. Door de Iraanoorlog zouden vooral Israëlische en Amerikaanse doelen gevaar lopen, staat in het halfjaarlijks rapport. Het algemene dreigingsniveau gaat niet omhoog, dat blijft 4 op een schaal van 5. En het Binnenhof in Den Haag wordt nu grondig gerenoveerd, straks ook de bekende Ridderzaal. En de Tweede Kamer wil dat hij daarna open gaat voor het publiek, bijvoorbeeld als bezoekerscentrum. De Ridderzaal is vooral bekend van de troonrede die de koning daar op Prinsjesdag voorleest. Dan het weer van Weer Online. Een rustige avond en vannacht koelt het af naar 13 tot 15 graden. Morgen afwisselend wolken en zon en 22 tot 24 graden. Het was over het ANP-nieuws op Radio J&D.
13: J&D Verkeer.
16: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Alweer een drukke avond, spits 630 kilometer file in totaal. Drukker dan normaal, meeste files in de Randstad, Noord-Brabant en ook in Gelderland is het druk op de weg. Heb een half uur vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij knooppunt Everdingen, 13 kilometer file. Na een ongeluk is de linkerrijstrook van de A2 dicht vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Beest. Vanaf Utrecht-Papendorp, 22 kilometer langzaam rijdend verkeer met 3 kwartier vertraging. Die vertraging heb je ook op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam door 29 kilometer file tussen Hoogmade en knooppunt Ketelplein. De Velsertunnel die is dicht. Die ligt in de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Een kwartiertje vertraging voor de tunnel. En op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Bij knooppunt Everdingen 40 minuten vertraging. 15 kilometer file door werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
17: Schade

0: eens op rolcontainernederland.nl.
1: Dommel 18.
2: Dommel 18, de gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
1: Dommel.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Jazeker!
3: Erik Kerkhoff.
2: 5 uur geweest, samen onderweg naar huis na een zware werkdag. Maar een mooie avond wacht ons nog, zeker hier bij Radio JND.

0: Rick Rosé, Wesley Bronckhorst.
1: J&D. De J&D Middagshow.
2: Erik Kerkhoff.
0: Moet je eerlijk zeggen, ik was een weekje vol op vakantie in het zuidelijke gedeelte van Europa. En het is echt om een uur of elf zitten de mensen al aan een biertje, aan een rozeetje. En wat een gezelligheid die erbij hoort. En weet je wat ook leuk is? Dat je in bepaalde gedeeltes in Spanje, dan kun je gewoon Nederlands praten. Hè? Ik bedoel, er zijn zoveel gezellige mensen die dan ook nog de muziek van Radio J&D zeker weten te waarderen. Dat is alleen maar mooi. Marco Zuidmaker, William Burg, Nelis Leeman en de Bee Gees. Straks hier op de radio dus. Wat mij betreft blijf je lekker hangen voor deel 2 van de middagshow.
1: Radio J&D, Erik Kerkhoff. Ik wil niet

moeten doen. Je hoorde Marco Schruitmaker op Radio JND en Anton met Olivia. Welke prachtige Olivia zou hij daarmee weten te bespreken? Ja, het schijnt dat hij wat van de prinsesjes zou hebben. Maar daar heb je verder ook niet meer zoveel van gehoord. Het is waar.

volgens mij is hij er ook bij op het pleinfeest in Moergestel, 16 augustus. Zet het alvast knalhard in je agenda. Zorg dat je op tijd terug bent van vakantie bijvoorbeeld. Nu, de Bee Gees.

0: jou.
1: Aaron Blommaert en Zoe Livé en Tranen van Goud op Radio JND. Jouw Nederlandse dag met de hele dag het hoogste meezinggehalte aller tijden. Straks nog een beetje geluk, zijn nieuwe single. Nu een oudje van Rutger van Barneveld.

0: zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
1: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
0: Wat zeg je?
1: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
0: Hoe dan?
1: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
0: Wauw, dat klinkt goed.
1: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
2: Ik dans met jou de flamenco is de nieuwe single van Frankie Falcon.
3: Ik dans met jou de flamenco.
2: Ik dans met jou de flamenco is nu overal te downloaden en te streamen.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
6: JND Verkeer.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Bijna 700 kilometer file in het land. Het is drukker dan normaal. Meeste files in de Randstad en in Noord-Brabant. En ook in Gelderland is het druk. Veel vertraging door de werkzaamheden ook op de A27. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch ook werkzaamheden. Bij Beestenkop van 19 kilometer file. Vanaf Utrecht Centrum moet je rekening houden met 40 minuten vertraging. 40 minuten vertraging heb je ook op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. Tot aan Zoeterwoude-Rijndijk. 23 kilometer file vanaf knooppunt Ketelplein. 40 minuten oponthoud. Dus. En 40 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Voor knooppunt Everdingen 14 kilometer file. Begint al langzaam te rijden bij Utrecht Noord. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Goedemiddag, dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: Tegel eruit, boompje erin.
10: Ja, zo gaat die goed.
11: En wat doen we met het tuinafval?
12: Container Nederland.
11: Oh ja.
13: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneijk.nl of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk.

0: Drugspecialistbrabant.nl.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
2: En we gaan nog even

0: J&D presenteert
1: de Radio J&D Zomertour.
0: Zondag 16 augustus, Pleinfeest Moergestel. Met optredens van Django Wagner, Amag, Jan Biggel, Jeroen van Zelst, Justin de Wild, Rutger van Waardeveld, Stef Eckel, Nelis Leeman, Robert Pater, Mickey van Wijk, Even Serieus, Chris Bauer en vele anderen. Eén groot Hollands meezingspectakel op het Sint-Jansplein in Moergestel.
1: De Radio J&D Zomertour.
0: 16 augustus.
1: Pleinfeest Moergestel.
0: Toegang helemaal gratis. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.

0: ineens was hij daar, Lala Londen. Je hoorde Chris Bauer op Radio JND. Inderdaad, de zoon van. Maar inmiddels heeft hij die status al lang verlaten. Want ja, is hij een gewaardeerde artiest. Hij weet er trouwens altijd wel een feestje van te maken. Claude daarvoor en La Pression. Dit zijn de middaghits van Radio JND. Vind je ons leuk? Vinden wij fijn? Dan nodig ik je van harte uit om ook vanavond te luisteren naar Max en Johan, die weer een artiest aan de tand gaan voelen. Dit is Otto Lagerfeld.
1: Kom, zet

Los met z'n allen, Gerard Joling, die de ene na de andere hit weet te produceren. Af en toe raak je in elk geval wel chronologisch het systeem een beetje kwijt, maar hij gaat lekker. En hij gaat natuurlijk zijn laatste soloconcert geven binnenkort. Nou, binnenkort, zo over drie kwart jaar zo'n beetje. Maar ik geloof wel dat de eerste twee concerten al waren uitverkocht en dat er een derde is bijgepland. Dus wat dat betreft wordt dat wel een heel groot feest. De tijd.

muziek, dan hebben we af en toe een golf met heel veel grote nieuwe hits. En het mooie is dat op elke golf Django er ook wel eentje heeft. Waarom ben jij gegaan, hoorde jij in de middagshow van Radio J&D. Goedemiddag zeg, 30 juni, de laatste van de maand is hier. Morgen begint nieuwe juli. En dan gaan we echt volle bak in de zomer, toch?

0: ook in Boxtel, de basis voor iedere professional. Daar vind je werkkleding van Bloklader, Image Workwear en werkschoenen van alle bekende merken. Stolk Boxtel is ook jouw adres voor Mapei muurverven. Liever persoonlijk advies? Loop binnen in onze winkel aan de Industrieweg 5A in Boxtel. Of bestel op stolkboxtel.nl.
1: Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië. Met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.
2: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
3: Kijk nou, de Reddelo.
4: Die gaat weer een vloertje leggen.
5: Ja, voor de

0: laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC-discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
1: Kijk nou, daar hebben we Lau!
2: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
3: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
4: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
5: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
4: En gratis vervangend vervoer.
5: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
4: Industrieweg 27 in Oorschot.
6: Wist jij dat van Paint Project?
7: Dat zijn toch die topskills uit Tilburg?
6: Ja, maar die vaklui doen veel meer. Oh. Stukwerk, renovatie, complete verbouwingen. Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
8: Wie maakt elk project perfect?
6: Toppie!
8: Paint Project.
6: Check paintproject.nl.
9: Schade

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.

0: 6 uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. De hoogste rechters in Amerika hebben een streep gehaald door een wens van president Trump over geboorterecht. Hij wil dat kinderen van buitenlanders die in de VS worden geboren niet automatisch Amerikaan worden. Dat gebeurt nu ook als de ouders maar even in de VS zijn geweest of illegaal zijn. Staat in de grondwet. Er is 10 jaar cel geëist en tbs met dwangverpleging voor de man die 2 jaar geleden Lisanne van 23 doodstak in het Gelderse Hoogkeppel. Hij is bekend, maar deed het in een psychose, zei hij. Hij was verliefd op Lisanne, maar zij niet op hem. Het is onduidelijk of hij haar daarom heeft vermoord. Een wet die het onderwijs veiliger moest maken is door de Tweede Kamer afgewezen. Het voorstel van de minderheidscoalitie kreeg te weinig steun. Stond in dat scholen alle incidenten moeten registreren en een vertrouwenspersoon moeten aanstellen van buiten. De Kamer vindt het te veel regeldruk voor de scholen. En een Nederlander van Marokkaanse komaf die hier nog een celstraf moest uitzitten is vrijwillig teruggekomen uit Marokko. Hij is op Schiphol gearresteerd. Justitie denkt dat hij eieren voor zijn geld koos, omdat het is afgesproken dat Marokko vaker strafzaken van Nederland overneemt. Uitleveren doet Marokko niet. Dan het weer van Weer Online. Een rustige avond en vannacht koelt het af naar 13 tot 15 graden. Morgen afwisselend wolken en zon en 22 tot 24 graden. Het was over het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Altijd nog ruim 500 kilometer file op de Nederlandse wegen. Het is nog steeds drukker dan normaal. De meeste files in de Randstad. In Noord-Brabant is het druk, maar ook in Gelderland is het veelvuldig file rijden. Op de A2 Utrecht-Den Bosch bij afrit Everdingen. 12 kilometer file door de werkzaamheden daar. Half uur tijdsverlies. Half uur vertraging ook op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. Door 17 kilometer file tussen Den Haag-Zuid en Zoeterwoude-Dorp. Het is extra druk op de A4 doordat de A44 dicht is in noordelijke richting. A4 Den Haag-Amsterdam. Bij knooppunt de Nieuwemeer nog eens een ongeluk. 3 rijstroken zijn dicht. Staat 3 kilometer file met een half uur vertraging. Je kan er makkelijk omrijden over de A9 en de A2 richting Amsterdam. A4 Amsterdam-Rotterdam. Dus naar het zuiden. Voor Den Haag-Zuid 16 kilometer file. Vanaf Zoeterwoude-Dorp duurt ruim een half uur langer over. En die vertraging heb je ook door de werkzaamheden op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. File rijden tussen Utrecht-Noord en Everdingen over 14 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels, maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
5: Maatwerk Sanitair.
4: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
6: De Salamander biedt vakmanschap als geen ander.
7: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander, al 40 jaar vakmanschap in metaalbewerking. Inspiratie in dealers, desalamander.com. De Salamander.
6: Biedt vakmanschap als geen ander.
8: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
9: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: ondernemer. Maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon. Born Electric. Build for business.
1: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
2: En nooit te veel betalen.
1: Ga ze bij de vleuten halen?
2: 25.000 vierkante meter.
1: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
2: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
3: Bestel nu ook eenvoudig online.
4: Voor kunststofkozijnen, dakkapellen en overkappingen van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
5: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
4: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
6: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon. Born Electric. Built for business.
7: Hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website youme.nl. Griekse ei, UMI.nl.
8: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
9: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
10: Verkeer.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files worden nu snel korter. Er is nog 200 kilometer over van deze avondspits. De meeste vertraging heb je nog op de A2 Den Bosch-Utrecht. 20 minuten bij Waardenburg. De A4 is net weer vrijgegeven vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt de Nieuwmeer na een ongeluk. Nog wel 4 kilometer file daar en 20 minuten oponthoud. En op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen een half uur vertraging. Door de werkzaamheden 12 kilometer file vanaf afrit De Bult rijdt het langzaam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Goedenavond, dit is Radio JND.
12: Jouw Nederlandse dag.
13: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
14: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die passie

0: 70 in Goorlen.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
3: Welkom.
4: Welkom.
3: Bij Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: Word wakker met Willem Bakker in de JND Ochtendshow. Strijders, een hele goede morgen.
4: Daarna hoor je de hele werkdag de beste muziek van eigen bodem. Met ieder uur twee feel-good classics.
3: Tijdens de middagspits brengt Erik Kerkhoff je naar huis in de JND Middagshow.
5: De JND Middagshow.
4: Het is altijd bij ons te doen.
3: Van je eerste bak koffie tot je rit naar huis.
4: Houd je radio op Radio JND.
6: JND!
3: Jouw Nederlandse dag. Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: Dit is Radio JND.

je best. Er staan meer dan 100 supergoedkope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts 2 euro. 2,50 euro voor grotere attracties. En andere topattracties tussen de 3 en 4 euro. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts 1,50 euro. Dat is toch supergoedkoop? Meer info? Check kermisbest.nl.

0: Check de vacatures op elektrodegroof.nl.
1: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
2: Officieel dealer van NBI. Inspiraton en Excluton.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
2: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.

0: een uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Ieder kind dat in Amerika wordt geboren is Amerikaan en dat blijft zo. Dat zegt het Hoge Rechtshof tegen president Trump, die er vanaf wilde. Het geldt niet alleen voor ouders die tijdens de geboorte in de VS op vakantie waren, maar ook voor illegalen. Een jurist van Trumps regering vindt dat de wet geboortetoerisme aanmoedigt. Justitie eist 10 jaar cel en tbs voor de man die 2 jaar geleden Lisanne uit Hoogkeppel vermoordde. Hij deed dat in een psychose, zegt hij, maar dat vindt het OM niet. De twee kenden elkaar al jaren, hij was verliefd op haar en zij niet op hem. Of hij daarom Lisanne vermoordde is niet duidelijk, haar zus zegt van wel. De adviesraad over de Wadden is fel tegen het besluit om de Eemshaven aan de Waddenzee te bestempelen tot mogelijke plek voor een nieuwe kerncentrale. Het kabinet vindt het samen met Terneuzen de beste keus. De adviesraad schrijft aan het kabinet dat je niet eens moet denken over een kerncentrale in zo'n kwetsbaar natuurgebied. En oranje spelers die vanmorgen vroeg een strafschop misten tegen Marokko hebben een stortvloed aan racistische opmerkingen over zich heen gekregen online. Het zijn Kluivert, Timber en Summerfield. De KNVB vindt het verschrikkelijk en gaat melding doen bij het online discriminatieplatform. Daarna kan aangifte volgen bij justitie. Dan het weer van Weer Online. Een rustige avond en vannacht koelt het af naar 13 tot 15 graden. Morgen afwisselend wolken en zon en 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits loopt op zijn end. Nog 66 kilometer file in het land. Zo heb je nog 10 minuten vertraging bij Zoeterwoudendorp als je over de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam rijdt. Op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum bij knooppunt Everdingen 10 minuten vertraging nog door de werkzaamheden daar. En de rechterrijstrook van de A58 is dicht vanuit Eindhoven naar Tilburg bij Moergestel na een ongeluk. Vanaf Oorschot 8 kilometer langzaam rijdend verkeer met 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels, maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
5: Maatwerk Sanitair.
4: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
6: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
7: Huh, wat bedoel je?
6: De gehaktballen van de Ballenkoning.
7: De Ballenkoning?
6: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
7: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
8: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
9: En nooit te veel betalen.
8: Ga ze bij de vleuten halen?
9: 25.000 vierkante meter.
8: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
9: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
10: Bestel nu ook eenvoudig online.
11: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
12: Pompstation Tem Oil. Sint Bonifatiuslaan in Eindhoven.
13: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
14: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
15: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Orido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
16: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
17: Wow!
16: Is binnen 3 minuten geregeld.
17: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
16: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.

0: duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333. Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780 exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
1: Bedrijfs- of personenauto?
2: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
1: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
2: En gratis vervangend vervoer.
1: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
2: Industrieweg 27 in Oorschot.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
4: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
0: JND Verkeer.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.

0: specialistbrabant.nl.
1: Custers Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities. Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Custers Facilities. Kijk op custersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Je weekend begint op vrijdag. Bij J&D. Met de J&D.

0: 760-9936. De J&D Verzoekvrijdagavond. Vrijdagavond van 8 tot 11.
1: Radio J&D.
0: Radio J&D. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: De avond van J&D.

0: Radio J&D Successchijf.
1: De Radio J&D Successchijf.
0: Corrie Konings. Er hangt iets in de lucht.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo, ik ben Corrie Konings.

0: Atención!
1: Kom van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli naar de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. In Hartje West. Er staan meer dan 100 supergoedkope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts 2 euro. 2,50 euro voor grotere attracties en andere topattracties tussen de 3 en 4 euro. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts 1,50 euro. Dat is toch supergoedkoop? Meer info? Check kermisbest.nl.
2: Holy moly!
3: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
4: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
3: En altijd met hoog rendementsglas.
5: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
3: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
6: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
7: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
8: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
9: Kom werken bij Van Happencontainers.
10: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
11: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
12: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar een barbecue alarm?
13: Gezellig samen barbecue? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.

0: uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Premier Jette vindt het walgelijk dat Oranje-spelers discriminerende opmerkingen op hun social media hebben gekregen. Het gaat om de spelers die de strafschoppen misten, zoals Kluivert en Timber. Het was zo erg dat ze reacties op hun social media hebben uitgezet. Jette zegt op Instagram, laat onze jongens met rust. Het duurt langer voordat er weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Volgens ProRail niet donderdagavond, maar pas zaterdagmiddag. Het heeft te maken met een storing na brand maandag in een kabelgoot. Het repareren duurt langer en als alles het weer doet, moeten de sporen nog ontroest worden. De Groene Partij in Frankrijk wil een motie van wantrouwen indienen tegen de regering om de aanpak van de hittegolf. Het was in Frankrijk uitzonderlijk heet en er vielen 1000 doden meer dan in een gewone anderhalve week. De Groenen zeiden tegen de premier, dat heeft u op uw geweten. En basketballegende LeBron James, een van de gezichten van sportmerk Nike, gaat weg bij zijn club de Los Angeles Lakers. Hij speelde daar al 8 jaar. Volgens insiders gaat hij naar de Golden State Warriors in San Francisco. Er spelen ook 2 Nederlanders, Quinten Post en Malevi Leons. Dan het weer van Weer Online. Vanavond droog met wolken en opklaringen. Vannacht koelt het op veel plaatsen af naar zo'n 14 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden kans op een paar buien. En het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
4: De avond van J&D.
5: Johan Lintzen.

0: Ja, samen met Weld hoorde hier op de radio JND natuurlijk Dansen met de Duivel. Ja.
1: De avond van JND. Johan Lintzen.
0: Op de radio JND. Ja, het klinkt weer geweldig. Het is weer dinsdagavond. Het is bijna juli. Nog eventjes geduld. En dan zitten we weer in een nieuwe maand. En dan is het toch echt wel weer een half jaar voorbij. We hebben vanavond leuke gasten. Max is op vakantie. Ja, dat kan ik helaas nog niet zeggen. Maar dat... verschil moet er wezen. Maar we hebben in ieder geval wel leuke gasten. Aan de ene kant van mijn aan de tafel zit Stef Eckel. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: En aan de andere kant zit mijn grote vriend William Burg.
3: Een hele goedenavond.
0: Ja, dan zeg ik bij Stef geen grote vriend, maar dat is hij natuurlijk ook. Ja, als krijgen we dadelijk allemaal weer boze appjes, hè? Ja,
2: precies.
0: Ja, want je moet tegenwoordig uitkijken wat je zegt. Ja, ik hoorde net Stef, die heeft vannacht voetbal gekeken.
2: Ja, ik denk best wel zoals zoveel. Ook heel veel niet natuurlijk. Maar spannende pot. Jammer dat ze eruit liggen. En vooral de manier waarop. Ik had liever dat ze lekker 3-1 aan de broek hadden gehad. En dan had ik echt wel gezegd van joh, Marokko was gewoon de betere ploeg. Maar ja, toen de 1-0 viel, dan heb je toch de stille hoop van nou ja, we gaan weer een rondje verder. En dan laten ze toch nog weer in de blessuretijd gebeuren dat er een tegengoal valt. En dan komt het op panels aan. En ja, het Nederlands elftal en penalties, dat is een geschiedenis dat iedereen wel kent, denk ik.
0: Dat is geen combi, dacht ik.
2: Nee, maar dit was heel slecht. Dit was echt drama. Maar goed, ja, weet je, het is zoals het is. En er zijn heel veel mensen die kunnen er nachten van wakker liggen. Door zeg ik altijd maar weer.
0: Ja. Ja. Nou, dat is mooi samengevat, want ik ben totaal geen voetballiefhebber. William volgens mij ook niet.
3: Jou, of een beetje. WK, EK vind ik helemaal geweldig.
0: Maar niet straks.
3: Daar houden Ellen en ik echt bij. Ja? Twee jaar geleden zijn we ook naar Duitsland geweest. Maar voor de verderest, de eredivisie en dat soort dingen. Nee, daar hou ik allemaal niet bij. Maar het EK, WK, daar vinden wij wel... we waren er goed ziek van.
0: Oké. Nou ja, ik ben blij dat Stef het mooi samengevat. Want ja, ik heb helemaal niks met voetbal. Ik weet al, ik ben 39, ik weet nog steeds niet wat buitenspel betekent.
2: Nou ja, ik ben ook verder ook geen voetbalfanaat hoor. Maar dat komt denk ik ook door het werk wat wij doen.
0: Daar is het natuurlijk wel heel belangrijk voor het WK, EK. Want dan zijn er heel veel evenementen natuurlijk.
2: Ja, ook dat. Maar voornamelijk voor de horeca. Maar dan was het dit jaar sowieso, vond ik al wel lastig. Het is natuurlijk ver weg, allemaal tijdsverschillen. Ja. En weet je, vannacht ook, ik heb mijn wekkertje gezet. Ik ben gaan proberen te slapen. Nou, ik had net zo goed de wedstrijd van Duitsland gewoon kunnen kijken. Want je kunt toch de slaap niet vatten. En toen was het 1 uur naar de kroeg en... Daar heb ik me kostelijk vermaakt, heel de nacht tot vanmorgen. En ik ben rechtstreeks doorgegaan naar mijn werk. En
3: leuk. Ja, het is te laat, ook voor de kastlijn, zeg maar, om te zeggen van nou, we laten een zanger of iets. Of, ja,
0: ja, zo ja, klopt, ja.
3: Aankomende zaterdag was het wel leuk geweest als ze door waren gegaan.
2: Ja, dat was top geweest.
3: Ja, maar dat heeft nou dan geen nut meer. Maar dat was de enige tijd die nu... gunstig was.
0: Ja, ik weet het. Een vriend van mij heeft een café en die moet 's morgens ook weer gewoon daarna om 11 uur open. Dus ja, dan is het zijn korte nachten. En inderdaad, in die nachten kun je niks meer.
2: Nee, helaas niet.
0: En ze moeten volgens mij ook sluiten nadat de wedstrijd van Nederland afgelopen is.
2: Ja. Ja.
0: Nou, jullie zijn vanavond te gast. Ik vind het heel gezellig. We hebben ook veel muziek. Dit is Guus Dokken en Een Dag in een Nacht.

0: In de studio. En wat hebben we af moeten zien afgelopen week, hè, met die hitte? 40 graden, heel het land was ontregeld. Discussies over de Efteling wel of niet open. Ik heb me vermakelijk zitten
1: maar amuseren. Maar dat is wel echt Nederland, hè?
0: Als het, Nederland.
1: Als het nou 2 weken mooi weer is, dan hebben we geen water meer. Dan moet het water moet dicht. En regent het 2 weken, dan hebben we daar weer problemen mee. Dan moeten de dijken verstevigd worden. Dus dat is wel een beetje Nederland, hè?
0: Ja, ik denk, ik ga William uitnodigen. Want dan krijg je goede commentaar. Want die is daar zo lekker
1: nuchtig in. Dat is gewoon de realiteit. Ik bedoel, van mij mag het 6 maanden zo zijn. Ik bedoel, maar ja, tuurlijk is het vervelend met werken. En tuurlijk is het een keer blazen. Maar ja, het is niet gauw goed.
0: Nee, dat klopt.
1: Ik heb dit toch echt liever als regen.
0: Ja, ik ook.
1: Dus
0: dat is waar natuurlijk. Hebben jullie nog wat bijzonders gedaan afgelopen weekend bijvoorbeeld?
1: Ja, heel veel gewerkt.
0: Heel veel gewerkt.
2: Ja, en afgezien. Bij mij niet anders, ja. Ja. Het was een pittig weekendje.
0: Het was een pittig weekend.
2: Ja, dat wel. Nou ja, juist door de hitte. En het is natuurlijk airco in, airco uit. En het ene zaaltje is nog wat warmer als de andere. Ik stond afgelopen weekend in Klingen op een besloten feest. En dat was in een soort sporthal, of een kleine sportzaaltje, zeg maar, gymzaaltje. Nou, dat was echt niet te doen. Het was boven de 40 graden daar binnen. En die man had 7 of 8 van die blowers, van wat normaal op zo'n luchtkussen zit, in de zaal gezet. Om die warmte eruit proberen te krijgen. Ja, dat was niet te doen.
0: Dat is alleen maar warmte verplaatsen eigenlijk.
2: Dat was echt, ja, nou, ik zweet wel eens. Maar dit was echt bizar. Ik zweette tot mijn enkels aan toe. Maar ja, weet je, je doet gewoon lekker je ding.
1: Vliegen wel de kilo's eraf, Stef?
2: Nou ja, voor de kilo's is het goed, ja. Maar ja, goed, die heb ik er ook wel weer aangegeten, ja.
1: Even gestopt onder.
0: Hij zegt het zelf, ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja, want dat is wel een traditie, hè. Iedere, op het einde ga je altijd bij een bepaalde benzinepomp langs, toch?
2: Nou ja, dat heb ik wel geminderd. Ik wil toch wel wat kilo's kwijt. En dat was me een aantal weken geleden was me dat ook gelukt. Ik was 8 kilo afgevallen. Voor de eerste keer dat ik van 2 of 3 mensen het complimentje kreeg. Dat zei, hey, je bent wat kilo's kwijt, of niet? Ik zei, nou ja, dan ben je helemaal trots.
0: Ja.
2: Maar ja, toen had ik weer een feestje dat weekend. En dan ga je weer de mist in, zoals dat wel vaker gaat. En als je dan weer de smaak te pakken hebt, dan dan op de een of andere manier, dan blijf je toch weer, je valt weer in je oude patroon.
0: Ja,
2: en, bij mij is het echt, ik heb altijd heel fanatiek gelijnd. En dan was ik weer 10 kilo kwijt. En dan kwam ik er weer 12 aan. En dat gaat al jaren zo. Ik kwam alleen nu terug van vakantie. Dat ik dacht, oké, meneer Eckel, nu bent u echt ver boven de maat. Maar ik heb wel nu een manier gevonden, moet ik zeggen, door echt mijn eetpatroon aan te passen, dat wel werkt. Dus dat wil ik wel weer oppakken. Maar ik heb gezegd, ja, dan ga ik nu gewoon lekker naar de vakantie doen. Ik heb 12 juli ga ik met mijn gezin lekker weg. En je zit nu natuurlijk volop in de zomer. En WK-voetbal en al die dingen. Het zijn geen excuses, maar ik heb gezegd, lekker naar de zomer.
0: Het zijn belemmeringen.
2: Ik heb toch geen sixpack meer deze zomer.
0: Dus. Nee, maar weet je, het wordt wel steeds meer gezien als ziekte. Hè? Als je zeg maar veel te zwaar bent, dan natuurlijk heeft het ook wel soms of veelal met je eetpatroon te maken. Maar dat is niet alleen vaak alleen de oorzaak. Dus het wordt wel wat steeds meer gezien als als een toch een ziektebeeld.
2: Nou ja, weet je, ik weet ook wel bepaalde dingen waar je. Ik ben een slechte slaper. Ik maak echt hele korte nachtjes. Bij mij is, als ik zeg dat ik 5 uur gemiddeld per nacht maak, dan heb je het ook wel gehad. En ik ben natuurlijk best wel druk. Dus ik ben altijd bezig. Ik zit veel op kantoor. Onderweg in de auto zit je natuurlijk. Dus de beweging die ik heb, dat is op het podium. En dat maak ik weer heel slecht af door een bezoekje aan de pomp. Dan is het toch weer een balletje of een kroketje. Of ik weet waar het van komt.
0: Ja, en met slapen en alles kan het ook allemaal zomaar te maken hebben. Het is echt wel veel meer als alleen eten.
2: Absoluut, ja. Ja.
0: William, jij zit weer vrolijk te lachen. Ja. Hey, we gaan te komen, hè? Ja, ik was eigenlijk benieuwd hoe jouw week eruit is. Want je hebt eigen bedrijf ook. Stef natuurlijk ook, met de gokkasten onder andere. Maar jij zit in de bouwwereld een beetje, denk ik, hè? Mag ik dat zo zeggen?
1: Nou ja, goed. Wij hebben natuurlijk het onderhoud, renovatie, tegenzetsbedrijf Burg. En we hebben natuurlijk Burg Entertainment verhuren. En dat is op dit moment
0: booming.
1: Hollen en rennen, ja. Dat is echt niet normaal. Wij brengen continu springkussens weg. Complete feestjes. Afgelopen 2 weken de ijskasten en de de tenten niet aangesleept gekregen. Dus nee, heel, heel hard gewerkt. Verlichte dansvloeren. Ik zit hier even nou reclame te maken, maar
0: ja,
1: jij vraagt erna. Dus
0: ik reken daar ook wel af.
1: En dan is het natuurlijk overdag van 7 tot 2.

0: Is het gewoon volle bak natuurlijk met het bouwbedrijf.
1: Ja, wat doe je zelf ook tegelen of zo?
0: Nou, ik ga niet stoer zitten doen als dat het is. Ik ben meestal op de maandag start ik de jongens op. En dan ben ik dinsdag, woensdag ben ik tot 12 uur ben ik er ongeveer. En de jongens die werken alles af. En dan vanaf donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, maandag ben ik eigenlijk met de muziek en met het verhuurbedrijf bezig. Want ja, dat is gewoon 30, 40 uur in het weekend minimaal. En dan natuurlijk het zingen nog.
1: Ja, ja, maar als je leidinggevende bent, hè, of zeg maar de baas of de directeur, ja, dat vind ik helemaal niet minder waardig. Want ik bedoel, die dragen ook alle risico's als fout gaat.
0: Ja,
1: nou, ja, ja, dat vind
0: ik
1: in.
0: Ik zeg het ook altijd.
1: Ik was eigenlijk gewoon benieuwd van, kun je zelf ook tekels zetten? Gewoon,
0: Nee, dat kan ik zeer zeker. Ja, ja, ja. Nee, dat doe ik zeker nog wel. Maar niet meer zoals
1: ja, maar het is wel een vak apart, dat bedoel ik, hè?
0: Ja, zeker. En zeker met de tekels die je tegenwoordig hebt. Wij zetten eigenlijk niks meer onder de 60, 21. Dat is maar heel gewoon vertaan. Dus ik had de laatste tekens van 21 bij 21. Die wegen 60 kilo de stuk.
1: Ja. Nou, ik heb ooit in een hotel gewerkt in technische dienst. En daar kwam er ook een bedrijf renoveren. En daar had je iemand die had de kamers ontworpen. En die had dus vloertegels voor tegen de wand gekocht.
0: Ja. Ja,
1: dat is ook leuk. Want...
0: Ja, maar dat soort grote tegels zijn eigenlijk allemaal vloertegels. Hè. Ze zeggen wel wandtegels, maar het zijn eigenlijk allemaal vloertegels.
1: Ja, dus, maar die moet iets anders bevestigd worden.
0: Ja, absoluut. Je kunt er niet zomaar even met een lijmspaanje tegen de muur aan zetten, nee.
1: Ja, dus wil je thuis je badkamer renoveren, ja. Bel William maar even.
0: Ja.
1: Ja, en vandaag dus gewoon gewerkt. Hoe zag jouw dag eruit, Stef?
2: Nou ja, ik was heel enthousiast en ik dacht ik fiets vanuit de kroeg gelijk door naar kantoor. Want slapen doe ik toch niet meer. Alleen toen dacht ik, ja, om nou om 5 uur vanmiddag nog in een oranje shirt op de fiets te zitten. Dat gaan we maar niet doen. Dus ik ben heel even naar huis gegaan. En ik zou eigenlijk vanmorgen om 8:50 een telefonisch interview hebben nog. Dus ja, ook niet meer naar bed gegaan. Lekker een beetje opgefrist en wat gegeten. En heel eventjes een klein uurtje gelegen nog en... Ja, toen bleek voor wat betreft het interview dat er problemen waren met de telefoonverbinding. Dus toen ben ik lekker in de auto gestapt en naar mijn werk gegaan. En ja, volle bak bezig geweest vandaag.
1: Ja, ja, jullie doen van alles met gokkasten, hè? Dat hebben jullie overal staan.
2: Ja.
1: En daarnaast heb jij tegenwoordig je eigen platenlabel, boekingsbureau.
2: Ja.
1: Ja, net zoals William, een beetje ook in de entertainment. Maar het lijkt wel of dat tegenwoordig bij de artiesten een beetje in trek is. Want ja... Iedereen weet het, Frank van Ed doet de studiowerk en dat soort dingen. Henk Daam heeft zijn eigen label. Ja, er zijn er zoveel. Frank van Kooij heeft natuurlijk zijn eigen studio. Die heeft dat al jaren, maar is er een reden voor?
2: Nou ja, de reden voor mij is eigenlijk ontstaan in de coronatijd. Kijk, je moet niet vergeten, ik zat natuurlijk al 23 jaar lang met hetzelfde team om me heen. Berk Music, mag het zeggen toch?
1: Ja, voor mij wel.
2: En Lucas, die voor mij de boekingen deed. En ik heb eigenlijk vanaf dag 1 altijd met dezelfde mensen gewerkt. Alleen in de coronatijd ben ik een beetje gaan nadenken van, joh, wat wil ik eigenlijk voor de toekomst? Want we kwamen noodgedwongen thuis te zitten. En stel dat daar een keer een andere reden voor is. Je kunt stemproblemen krijgen, die ik ook na de coronatijd wel heb gehad. En waar ik gelukkig herstellende van ben. Ik had een verdikking op mijn stembanden. Ja, en toen dacht ik, ja, en wat ga je dan doen? Ik vind de muziek veel te leuk om daar afscheid van te nemen, op welke manier dan ook. Dus toen dacht ik, het lijkt me heel mooi om iets op te bouwen in de komende 10 à 15 jaar, zeg maar richting mijn 60ste. Dat vind ik een hele mooie leeftijd om dan in ieder geval zelf de keuze te kunnen maken van, joh, ik doe een stapje terug, ja of nee. Ja, en wij bouwen ook geen pensioen op. En ik denk op onze leeftijd, tegen de tijd dat wij op de pensioenleeftijd zijn, dan is dat opgeschoven naar een jaar of 70, denk ik. Dus dan, ja, om 10 jaar zonder inkomen te zitten, dat wordt hem ook niet. En dan heb ik, tuurlijk heb ik mijn bedrijf in speelautomaten nog. Dat heb ik cadeau gekregen van mijn vader tussen haakjes. Ik heb het natuurlijk allemaal wel overgenomen officieel. Maar ja, die heeft van kinds af aan gezegd, jij bent mijn enige zoon en jij mag dat overnemen later. Dus ik doe nou eigenlijk 3 bedrijven runnen. En dat is het platenlabel, boekingskantoor en de automaten. En daarnaast doe ik nog steeds 150 boekingen per jaar. Dus het is af en toe pittig. Het zijn lange werkweken, maar ik doe wat ik leuk vind.
1: Ja, nou, even een gewetensvraag. Stel, je komt bij de dokter en die zegt, ja, je moet toch iets rustiger aan doen, want je hart, je moet 1 bedrijf wegdoen.
2: Dan gaat, denk ik, dan gaan de speelautomaten weg.
1: Ja, het is voor je vader geweest.
2: Ja, dat weet ik. En ik heb ook tegen mijn vader gezegd dat soms echt te veel aan mijn pet is. En ik heb ook een aantal maanden geleden heb ik echt op het punt gestaan om te zeggen van, joh, ik ga daarmee stoppen. Maar ja, het is wel een bedrijf wat inmiddels al bijna 44 jaar bestaat. Dus je doet dat ook niet zomaar weg. Alleen, ja, mijn passie is muziek. En dat weet mijn vader ook. En die zou me daar absoluut in ondersteunen. Maar ja, daarom heb ik personeel aangenomen sinds dit jaar. En dat heeft voor mij een beetje de druk wat lager gelegd. En daardoor kan ik het ook weer een beetje handelen, zeg maar.
1: Ja, maar ja, je was er wel meteen heel duidelijk over, hè? Snel antwoord.
2: Ja, nou, maar dat komt ook omdat dat... Dat is een hele mooie business. Iedereen kijkt daar heel mooi tegenaan. Hè. Vroeger werd er natuurlijk goudgeld in verdiend. En tegenwoordig is het een hele andere manier. We zijn helemaal uit de BTW. En we vallen onder de kansspelbelasting. Wat volgend jaar al naar 40% gaat.
1: Ja.
2: Daarnaast heb je tegenwoordig de nieuwe machines. Is allemaal digitaal. Om dat aan te schaffen. Dat is echt behoorlijk prijzig. En daarnaast heb je zeg maar voor 3 jaar een licentie daarop zitten. En dan ga je per automaat in een 2100 ex BTW licentie betalen. Ja, als jij 20 kasten uit hebt staan, ik zeg even wat, dan ben je al 42.000 euro per jaar kwijt, alleen al aan je licenties. En daar komt dan je kansspelbelasting, dan heb je nog je inkomstenbelasting. Nou ja, als je links en rechts
1: onderhoud,
2: een storing hebt en onderhoud, ja, die kosten hoef ik ook niet uit te leggen. Dus ja, onderaan de streep is het dan ook niet echt. Dan als ik zie hoeveel, ja, hoeveel tijd en energie daar dan toch stiekem in gaat zitten, dan ga ik daar vaker met tegenzin mijn ding doen als in de muziek. Met de muziek ga ik altijd fluitend naartoe en ook fluitend weer naar huis.
1: Dus ik dacht dat nou altijd heel lucratief was, maar dat is dus in de jaren wel minder geworden.
2: Het is een stukje financiële zekerheid naast het zingen. Alleen het is wel echt wel een complete job erbij, ja.
1: Ja, ik heb van jou een plaat uit het archief gehaald waar ik het meeste mee heb. De Griekse melodie. Ja, waarom weet ik eigenlijk niet. Hè? Maar het is gewoon een van de mooiste, denk ik. Ja, er zijn er zoveel mooi, maar dat vind ik gewoon wel een van de mooiste.
2: Ja.
1: Maar dat is wel een van de eerste albums wat op stond. Ik dacht het eerste album.
2: Ja, nog gemaakt door Jacques van Eyck. Ja, leeft helaas niet meer. En die was echt nog van de oude stempel. En die heeft ook, als je de bouzoukis, mandolines hoort, zeg maar, in het liedje, dat heeft hij echt allemaal stuk voor stuk ingespeeld. Ik heb al die losse spoortjes toen kunnen beluisteren. Ja, die man was gewoon 3 maanden bezig met een productie. En die zei ook altijd, als ik ergens mee bezig ben, dat is mijn kindje.
1: Ja.
2: Die zat op zijn zolderkamertje. Ik weet nog heel goed dat ik daar voor de eerste keer kwam, dat ik dacht van, nou, is dit nou een studio? Ik had verwacht zo'n grote ruimte met een glazen wand ertussen. En dit was een zolderkamertje. En ik zong in met een flesje bier en een zakje erop ernaast. En de discolampjes gingen aan. En dat was mijn eerste studio. En dat was, ja, weet je, zo fijn. Dus daar heb ik heel fijn mee samengewerkt. En prachtige producties heeft die man gemaakt.
1: Ja, je had vroeger natuurlijk allemaal die van die grote studios, hè, de Wisseloord en allemaal die dingen. Maar eigenlijk kwamen heel veel hits ook gewoon van die zolderkamertjes af.
2: Ja, maar hij speelde alles zelf live in. Dus ja, van de mandolines, gitaren, accordeons. Het was echt een alleskunner op muziekaal gebied. Had ook echt op zijn zolder, alles stond helemaal volgepropt met instrumenten en oude bandrecorders nog van vroeger. Ja, en die man kon er uiteindelijk ook niet aan wennen dat alles naar het digitale toe ging. Daar kon hij niet mee leven gewoon.
1: Nee, ja. Ja. Ik weet, bij Martin Sterke namen ze ook gewoon zeg maar op band op. En dat werd later dan digitaal gespoeld. Maar dan had je toch een beetje dat soundje van de band.
2: Ja.
1: We gaan luisteren. De Griekse melodie van Sterwijkel natuurlijk.

0: mee.
1: Grillsbedrijf Palmarius.nl.
2: Bruincafé Downtown in Playa del Ingles. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes, stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op Gran Canaria Downtown.com. Bruincafé Downtown, waar het altijd feest is.
3: Douche eruit, want

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Goedenavond. Dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
5: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
4: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
5: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.

0: Check de vacatures op elektrodegroof.nl.
1: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
2: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
3: Even lekker in mijn telefoon duiken, koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
4: Brussel-Zuid.
3: Hé, nu al?
2: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
6: Dit is J&D. En iedere dag word je hier wakker met een lach.
7: Jouw Nederlandse dag start hier.
6: Willem Bakker en de J&D Ochtendshow.
7: Iedere werkdag van 7 tot 9.
6: Willem Bakker. Alleen bij Radio J&D.
8: Willem met de Ochtendshow. Oh-oh-oh-oh. Oh-oh-oh-oh. Willem met de Ochtendshow.
7: Iedere werkdag van 7 tot 9.
6: Elke dag.
9: Jouw Nederlandse dag.
6: Johan Lintzen.

0: Amar en Stem in je hart hoorde hier.
1: De avond van J&D.
2: Johan.
0: Ja, nog steeds gezellig hier in de studio met Stef Ekkel natuurlijk en William Burg. En ik moet jullie de groeten doen van Nadine, onze trouwe luisteraar op de dinsdagavond. Of ja,
3: groetjes terug.
0: Eigenlijk van heel de week, wou ik zeggen. Ja, we zitten buiten de uitzending gezellig te praten. Want Stef die zit al heel wat jaren in de muziek. William inmiddels ook. Ik ben even aan het denken hoe lang...
3: Denk jij maar eens.
0: Ja, ik 2015 zie ik je de eerste plaat. 2014 staat weer eens niet op volgorde, zie ik. Maar eigenlijk daarvoor al. Maar hoe lang, ja. Volgens mij had je je jubileum nog niet zo heel gek lang geleden, toch? Of is dat weer even geleden?
3: Ja. Nee, dat is alweer even geleden. Ik denk, laten we het zo zeggen, op het professionele gebeuren... denk ik dat ik toch wel een jaartje of kleine... op dit moment tussen de 18 en de 20 jaar. Ik zou ook even moeten kijken, maar daar ben ik toch wel aan het hobbelen, denk ik.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja. Ja. Ja, ik kan me nog herinneren dat er een fan was. Die had gewoon een levensgrote foto van jou.
3: Nou, die zijn er inmiddels wel meerdere. Dat ik denk van...
0: Op de auto,
3: ja,
0: hè? Ook.
3: Ja, ja. Oh, op de auto. Ja, nee, dat klopt.
0: Maar jij bedoelde getatoeëerd.
3: Ja, ik heb een stuk of 8 tot 10 mensen hier in Brabant... die mijn gezicht of mijn naam op de lijf hebben staan, ja.
0: Ja, maar als je Stef Ekkel op je lijf laat tatoeëren en hij mislukt... dan kun je er nog altijd iets moois van maken.
3: Dan kun je er altijd
0: bij jammer dan.
3: Jammer dan.
0: Nee, dat is flauwekul. Maar heb jij dat ook? Zijn er bij jou ook fans die zo ver gaan?
4: Ja, het is wel gebeurd, ja. Ik moet zeggen dat ik meer met titels van liedjes...
0: Ja?
4: Iemand die wou een keer de woonboot laten tatoeëren, dat is stoomboot. Dat is echt gebeurd.
0: Nee.
4: En dat staat voor eeuwig op je lijf. Maar die ging altijd mee met die muziekreizen. En die had echt ondertussen een hele waslijst. Monique Smit en Belinda Kienaar en ik weet niet allemaal wie. En die zei op een gegeven moment, en nou ga ik een tatoeage van jou zetten. Ik zei, nou top, ik ben benieuwd. Dus we zagen elkaar later weer op het terras. Ik zeg, nou, laat zien wat geworden is. Stoomboot. Ja.
0: Nou ja, liever stoomboot in plaats van woonboot dan Stef Ekkel in plaats van Stef Ekkel, toch?
4: Ja, dat kan ook. Ja, nou ja, weet je, ik zou sowieso niet heel snel een artiestennaam op mijn lichaam laten tatoeëren, denk ik. Dus,
0: heb jij tatoeage? Volgens mij niet.
4: Ja,
0: wel. Heb je die wel?
4: Ja, ik heb de.
0: Oh jawel, ja, ja.
4: En daar.
0: Oh, wel meer, ja.
4: Ja.
0: Ja, je zou het bijna niet zeggen, toch?
4: Nee, nou, ik heb ze altijd wel netjes. Maar ik heb dat. Ik zeg altijd: een tatoeage moet wel betekenis hebben. En hier staan 2 van mijn kinderen. Hier staat mijn oudste dochter. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik behoorlijk achterloop. Want mijn jongste dochter. Die wordt al 8 en die moet er nog steeds op. Maar het is gebrek aan tijd. En iedere keer als ik een afspraak wil maken... zit er weer een wachtlijst van ik weet niet hoe lang. Dan denk ik, nou ja, kom nog wel een keer terug.
0: Jammer dan.
4: Ja, nee, maar ik wil dat wel... ik ga niet zomaar naar de beste tattoo shop... en zeg van nou, plant me dat er maar op. Ik wil dat gewoon echt bij iemand doen. Die is gewoon heel druk. En het is er nog niet van gekomen, zeg maar.
0: Ja, William, jij wel niet?
3: Ja, ik heb er ook een paar.
0: Ja, toch?
3: Ja,
0: ik weet het echt niet.
3: Nou ja, ik zit helemaal onder, hè.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja, ik moet dat toch vragen op de radio. Kunnen mensen dat toch niet zien? Tenzij dat je meekijkt via radio.jnd.nl en de app. Want dan kun je in de studio kijken natuurlijk.
3: Ja.
0: Maar jij hebt het gewoon omdat je het leuk vindt? Of,
3: Goed. Ik heb eigenlijk mijn hele levensloop erop staan. Ik zit zeg maar vanaf mijn liezen tot mijn borst, mijn buik, mijn rug. Allebei mijn bovenbenen. 2 sleeves. Dus ik zit er aardig vol. Ja. En daar staat alles op. Als je van voor naar achter begint te lezen... dan zie je precies wat ik de afgelopen jaren mee heb gemaakt.
0: Ja.
3: En inderdaad, net wat Stef zegt, mijn kinderen, mijn vrouw.
0: En zijn jullie dan tegenover jullie kinderen daar makkelijk in? Van als jullie dit willen, doe maar. Of ben je er dan juist...
3: Ja, kijk, weet je wat het is? Ik weet nog wel met mijn vader... die schei 30, 40 jaar geleden over de tatoeage begon... En mijn vader ook, die is een keer thuisgekomen met een tatoeage. En mijn moeder heeft hem 3 weken niet aangekeken. Maar mijn moeder verafschuwt tatoeages. Maar ja, ik denk op dit moment dat het gewoon bij de mode hoort. Want als je niet getatoeëerd bent, dan hoort het er niet meer bij.
0: Nee, dat klopt. Want een aantal jaren geleden zeiden ze bijvoorbeeld op de horecaschool... van luister, je kan je tatoeëren, maar hou er rekening mee... dat je in de horeca dan lange mouwen aan moet.
3: Ja, maar dat is niet meer, hè.
0: Nee, tegenwoordig mag het gewoon.
3: Ja. Ja. Nee, ja, het is zo'n mode gebeuren geworden. Dat zie je ook aan de tattoo shops. Ik bedoel, net wat Stef net al zegt, ze hebben het. Als je nou belt, dan mag je blij zijn als je over 6, 7 maanden mag komen. Ja, en dat is een luxe, denk ik.
0: En zijn er dan nog grenzen voor jou, William? Of Stef, bijvoorbeeld je nek. Stel dat je dokter zegt van... Nee.
3: Dus net wat Stef zegt, ik ben net zoals mijn handen... kijk, net zoals nu met de zomer, daar zit ik daar niet mee. Maar als ik naar een bruiloft moet of ik sta te zingen... en ik heb gewoon netjes een blouseje aan... dan is niemand die ziet waaraan en waaraf. En ik ga niet in mijn nek tatoeëren of...
0: Nee, maar dan zou je bij je kinderen dan ook afraden?
3: Nou ja, goed... afraden ze je zeker, maar ja, het is zo'n andere tijd waar de jeugd op dit moment in leeft, dat ik af en toe wel eens zit te denken van, waar zijn we in hemelsnaam in beland? Qua mode, qua telefonie, qua... Ga maar eens gewoon kijken hoe dat op dit moment gedate wordt. Het is voor mij een acadabra.
0: Ja, dat is wel zo, ja. Ik vind het ook altijd wel grappig met die tv-programma's, zoals met die diners en zo, dat ze dan... hoe heet het ook weer?
3: Betaal jij. Dat was totaal bij ons, tenminste, als ik voor mezelf mag spreken, was helemaal geen optie. Je was weken met iemand bezig om daarmee af te spreken en om een dateje en iets te eten en noem het maar op. Maar nu is het gewoon van, heb je zin vanavond of niet? Ja, kunnen we wel doen. Nou, en dat was het.
0: Nou ja, dan zullen we wel eens een leuk dilemma ervan maken. Denk er maar eens over na. Eén ding van vroeger wat je zou willen ruilen met een ding van nu. Waar je zegt van, nou, vroeger vond ik dat beter. En wat we nu hebben...
4: Daar geef ik je direct antwoord op.
0: Ja, doe maar.
4: Ja, mobiele telefoon weg, dan wil ik de telefooncel weer terug.
0: Ja?
4: Ja. Ja, ja, ik denk dat...
3: Dave was over kapot gemaakt.
4: Het hele internet en met name de mobieltjes van tegenwoordig... dat heeft gewoon alles in mijn ogen kapot gemaakt.
3: En we zijn er nog niet, hè? Nee. Want ik bedoel, als je nu ook ziet... we hadden het er net al stiekem over... hoe dat die AI uit de grond gestampt wordt. Gewoon antwoorden. Scholen die er helemaal compleet op draaien. De muziekindustrie die er steeds meer mee te maken gaat krijgen. Ja, ik ben benieuwd hoe dat we er over 4-5 jaar voor staan. Ik denk dat er geen producer meer nodig is, om het zo maar te zeggen.
0: Nee, want het gaat wel heel snel, hè? Het is niet meer van
3: heel snel.
0: Want ze zeiden ooit van over 10 jaar of in 2007.
3: Ja, daar zeiden ze een jaar of 2-3 geleden. Maar daar zijn ze al aardig van teruggekomen. Want als je gewoon achter de computer gaat zitten en je voert 20 woorden in, dan rolt er zo een heel compleet liedje uit. En je kunt hem vandaag nog 20 keer aanpassen. En je weet, het is gewoon zoals het is.
0: Ja, maar dan.
3: Dus ik ben het daar heel gauw mee eens met Stef.
0: Ja, ja, maar.
4: De hele ziel uit de muziek verdwijnt.
0: Ja.
4: Dat is wat je gewoon steeds meer ziet. En je hoort het ook weer terug in liedjes. En dan kan een producer kan een AI-liedje wel gaan produceren. Hè, dat het eigen wordt. Maar je hoort toch op de een of andere manier toch altijd wel weer. Je hoort het terug.
3: Ja. Nou ja, goed, ja. Dan hebben we het alleen over de muziek. Hè? Maar ik bedoel, praat maar met een autohandelaar. Praat maar met de kledingzaak. Als jij vroeger kleren moest hebben, dan ging je naar je vertrouwde zaakje en dit en dat. En als je een autootje moest hebben, maar dat is niet meer. Je vat aan de computer. Nou, waar staat die Suzuki Swift het goede koopst? Oh, in Almelo. Nou, laten we daar maar naartoe gaan. Ja, en met de relaties. Ik zeg al, het datingsgebeuren. Het elkaar voor gek houden. Het is... een kriem
4: op die telefoon. Ik mis echt de tijd dat je gewoon zeg maar onbereikbaar was.
0: Ja, maar
4: ik had altijd met mijn ouders altijd van... ik weet nog wel, mijn vader kreeg toen een pieper. Hè, dat was het eerste gebeuren. En dan mocht ik die mee. En dat vond ik natuurlijk hartstikke stoer toen ik jong was. Maar mijn moeder piepte mij dan op voor het eten. En dan ging ik naar de telefooncel. Daar ging een kwartje en dan belde ik. Kom je naar huis? Ja, kom naar huis. Dat was al... een eerste upgrade, zeg maar, in mijn jonge jeugd. Maar tegenwoordig ook, je moet je al verontschuldigen... als je iemand een keer een WhatsAppje niet beantwoordt... dan krijg je binnen een half uur heb je al een aantal vraagtekens... waarom je niet antwoordt.
3: Ja, maar dan
4: je bent 24 uur,
0: zeven
4: dagen in de week... ben je van iedereen en ben je altijd maar bereikbaar en beschikbaar. En dat kan gewoon niet.
3: En als
4: ik op vakantie ben, dan ben ik daar nog stiekem mee bezig.
3: Dat wou ik net zeggen. We zien elkaar samen heel vaak. Hè? Kijk maar naar de artiestreizen.
4: Ja.
3: Ga maar eens aan het diner zitten.
4: Ja.
3: Het is gewoon belachelijk. Ja. Het, bij ons is een simpele regel, maar volgens mij zijn wij een van de weinigen bij ons in het dorp. Want als ik naar het restaurant ga ook, mijn kinderen zitten gewoon gezellig met ons te eten en te praten. En we zitten daar een uur of anderhalf. Maar dan kijk ik rond en denk, ja jongens, ik bleef per direct thuis. Het zit met een grote telefoon op zo'n kant, zit het voor ze een filmpje te spelen. En zoontje lief daarnaast, die zit te appen. En dochter lief aan de overkant, die mag er niet storen, want die zit op de Facebook.
0: Nou ja, ja is, als je kleine kinderen hebt, is het wel een uitkomst dat je een tekenfilmpje op kan zetten, zijn ze wat rustiger. Maar dat ja, klopt, vroeger maar je, dat waren wij ook lief.
2: Daar leer je zelf aan. Ik heb zelf ook nog een hele jonge dochter. En die is vanaf dat ze, ja, in de kinderstoel al gaat die met ons mee. Het is, dan zeggen mensen tegen mijn vrouw ook, oh, hoe kan dat nou? Laatst zaten we toevallig bij een All You Can Eat. En die vrouw die kwam ook naar Ella toe van, hoe kan dit nou? Ja, hoe kan dit nou? Van jongs af aan erin leren. En niet een grote iPad voor de neus neerzetten met een grote koptelefoon. En,
0: ja, dat is bij ons met de peetkindjes ook zo.
2: Of andere mensen, of andere mensen ermee lastigvallen. Want dat is ook meestal wat er gebeurt. Want dan ga je lekker rustig uit eten. En dan lopen er bij jou rond de tafel 20 kinderen. En papa en mama zitten lekker op de gemak
0: op de telefoon.
2: Te dineren.
0: Of op de telefoon. Ja, ja, maar met mijn peetkindjes ook. Die, daar gaan we ook naar All You Can Eat. En die adverteert hier ook, de barbecue restaurant. En die vrouw die kwam naar de tafel. Wat zijn die kinderen lief? Zijn die altijd zo? Ja, die zijn altijd zo.
2: Ja.
0: Maar dat is wat je opvoedt.
2: Dan ga je ook met plezier uit eten.
0: Zeker, maar daarom doen we het ook met de kinderen. Anders kan ik ook natuurlijk zonder die kinderen gaan. Want ja, ze zijn niet voor mij. Nee. Dat is het voordeel dan. Maar ik zat een tijd, dat is denk ik alweer 2-3 jaar terug, zat ik bij de Griek. En dan heb ik me zo zitten irriteren aan het tafeltje langs ons. Want het was niet alleen de kinderen die daar een tekenfilmpje zaten te kijken. Mama had ook dat ding keihard aanstaan. Het hele restaurant had al een paar keer omgekeken van, kan dat ding niet wat zachter? Ja, dan ben je gewoon asociaal bezig, denk ik.
2: Nou ja, vind ik wel. En daarom was het antwoord, Stef was me iets voor, maar ik denk dat de antwoord anoniem heel snel gegeven is.
0: Ja, voordat ik jouw plaat ga draaien, William, ik heb van jou ook een leuke plaat uit het archief gehaald.
2: Oh,
0: wilde ik nog heel even terug over dat AI en muziek. Stef zegt net terecht, ja, de ziel wordt er een beetje uitgehaald. Maar eigenlijk zijn wij als artiesten allemaal kunstenaars, toch?
2: Ja.
0: En een tekstschrijver is een kunstenaar. Hè? Ze noemen het ook wel eens tekstdichter. Hè? Een dichter is ook kunstenaar. Maar dan blijft er toch eigenlijk heel weinig van het kunstje over.
4: Ja, en dat is ook mijn hele twijfelpunt af en toe. Dat ik denk, van welke kant gaan wij op met z'n allen? En als ik voor mezelf spreek, ik wil, tuurlijk ga je voor een gedeelte daar wel in mee. Maar ik schrijf wel altijd mijn eigen liedjes. Of dat wordt voor mij geschreven. Of we hebben schrijversessie. En tuurlijk maak je gebruik van het AI om te kijken van, joh, welke richting kunnen we op. Hè? Je kunt heel snel een demo in elkaar zetten. Alleen je moet wel ervoor waken dat niet de computer jouw werk overneemt, zeg maar. En dat is iets waar wij dan in de studio wel heel erg op letten. Van, joh, we gaan even kijken welke richting willen we op. Zou dat leuk zijn, zou dat niet leuk zijn? Daar kun je dan heel snel in schakelen. Maar aan de andere kant proberen wij er ook zo min mogelijk eigenlijk gebruik van te maken. Want ook dan merk je toch dat je daar heel snel in meegezogen wordt. En ja, dat is niet mijn manier. Ik heb gezegd, als dat de nieuwe manier wordt van de muziek, en dat gaat het helemaal worden, zeg maar, dan neem ik heel langzaam aan afscheid. En dan heb ik bijna 30 hele leuke jaren gehad. En dan vind ik het ook mooi geweest.
2: Ja, serieus?
4: Ja, dat zou ik echt. Ik zou dat niet kunnen. Nee.
0: Nee, maar ja.
4: Als de computer nu voor mij moet gaan bepalen hoe een liedje moet gaan klinken, dan nee.
2: Ja, op die manier, ja.
4: Nee.
2: Maar ja, goed. Er zullen toch nog wel producers blijven die het
4: dat zal wel moeten. Ik zeg ook, want anders hebben ook producers over 10 jaar niks meer te doen. Maar ik vind muziek, dat is emotie. En dat komt vanuit je hart en vanuit je gedachten. En ik vind het heel mooi. Ik ben trots op mijn liedjes die ik zelf geschreven heb. En ik zie het publiek uit hun dak gaan. Of mensen een traantje laten op een heel gevoelig liedje wat je hebt geschreven.
0: Ja, maar het is eigenlijk ook een gave. Want niet iedereen kan schrijven. Dus als je het wel kan.
4: Nee, maar dat is met AI. Iedereen kan ineens schrijven. Want dat is wat William net zegt. Ja. Mensen die voeren 20 woorden in, daar rolt een liedje uit. En je krijgt het ook gewoon als artiest zijnde aangeboden als demo. Van, ja, ik doe dit voor de hobby.
2: En je past de tekst een beetje aan en ze hebben hem zelf geschreven.
4: En ja. dat maakt de muziek nu dat ik denk, oh, en daarom schrijf ik het liefst lekker zelf met mijn eigen team. En de ene keer rolt daar een minder goed liedje uit als de andere keer. Maar het zijn wel liedjes die we zelf nog altijd op eigen kracht doen.
2: Ja.
4: En dat vind ik belangrijk.
2: En de betere houdt hij zelf ook, hè?
4: Ja. Nou ja, nee, maar ik ben heel trots op wat we gedaan hebben. Maar ik vind wel, kijk, muziek is ja, weet je, ik heb passie voor het zingen. En dat is nooit mijn bedoeling geweest. Dat is echt op mijn pad beland. Maar ik geniet daarvan. En ik zou me ook niet echt een leven zonder muziek zou ik niet kunnen voorstellen.
2: Nee, raar is dat, hè?
4: Ja.
0: Ja, het is gewoon mijn leven. Dit is William Burg.

0: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander. Al 40 jaar vakmanschap in metaalbewerking. Inspiratie in dealers? DeSalamander.com. De Salamander.
1: Vakmanschap als geen ander.
2: Douche eruit, bad

0: is hij dan? De nieuwste hit van Gero.
1: Tweedehands auto.
0: Hallo, met wie?
2: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
0: Oké, komt-ie.
2: GTI. Tweedehands.
0: Oh, we zijn zo weer terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Vloerverwarming zelf leggen? Kan ik vloerverwarming zelf leggen?
2: Jazeker, vloerverwarming kun je zelf leggen. Ga naar vloerverwarmingzelfleggen.nl en bekijk de superhandige instructievideo's.
1: Ik ga meteen kijken. Vloerverwarmingzelfleggen.nl.
3: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
4: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid. In twee muis klik uw offerte op
1: vloerverwarmingzelfleggen.nl.
5: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsen of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Bij J&D hoor je thuis.
7: 9 uur.
9: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Ronald Remmelswaan. Kamerlid El Abissi van DENK wil van sportminister Sterk weten wat zij gaat doen om voetballers te beschermen tegen discriminatie. Een paar Oranje-spelers kregen online haatberichten na hun gemiste strafschoppen. Sterk zegt dat er een project loopt tegen discriminatie in het voetbal, maar ook dat het een breder probleem is in de maatschappij. Een Nederlandse vrouw is zwaar gewond geraakt bij een auto-ongeluk in het Duitse Emmerich, net over de grens. Ze zat samen met een kind bij een man in de auto. Die raakte van de weg en kwam in een berm tot stilstand. Hij had te veel gedronken. De man en het kind raakten licht gewond. Het aantal doden na de aardbeving in Venezuela is gestegen naar bijna 2000. Kan nog veel meer worden, want er worden nog tienduizenden mensen vermist. De bevingen waren 5 dagen geleden en de kans op overleven is heel klein. Toch werd er vandaag nog een jongetje van 3 levend onder het puin vandaan gehaald. En tennisser Talon Griekspoor is alweer uitgeschakeld op Wimbledon. Hij verloor in de eerste ronde van een Australiër. Jesper de Jong won vanmiddag wel en staat morgen tegenover de Braziliaan Fonseca, de nummer 27 van de wereld. Botik van de Zandschulp speelt morgen ook zijn tweede ronde. Dan het weer van Weer Online. Vanavond droog met wolken en opklaringen. Vannacht koelt het op veel plaatsen af naar zo'n 14 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden kans op een paar buien. Het wordt dan 22 tot 24 graden. Het was over het ANP-nieuws op Radio JND.
10: Ken je Stolk in Boxtel al? De basis

0: kookboksel.nl.
1: Hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Kom dan ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website youme.nl. Griekse ei, UMI.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.

0: Andreasus junior. En wie kan mij vertellen, hoorden we. En ik kan wel vertellen dat we even gaan bingoen.
1: Bingo!
0: Ja, moet ik het nog uitleggen?
2: Nee.
0: Ja, we hebben er gewoon een vragenlijst aangekoppeld met 90 vragen. Over de coronatijd gesproken.

0: bingo-avond. Ja.
1: Bingo-avond. Ja, wij doen het altijd om een beetje andere vragen er doorheen te krijgen.
2: Hij baalt hoor, had mee willen. Had mee willen.
1: Ja, dat geloof ik. Nou, we gaan beginnen met de eerste vraag. En daar hoort bij getal nummer 56. En dan ga ik even kijken op de lijst. 56. Dan beginnen we met Stef. Wat is iets wat mensen nooit van jou zouden verwachten?
0: Poeh.
1: Moeilijke vraag?
0: Ja, dat vind ik een lastige vraag. Ik heb geen idee. Nee, daar durf ik je echt geen antwoord op te geven.
1: Dat is ook een vrij open vraag eigenlijk, hè?
0: Ja, wat mensen nooit van mij zouden verwachten. Nou? Ja,
1: Nee, jij krijgt die vraag ook, hoor.
2: Ja, nee, ik zat er al op te wachten. Maar ik las het even antwoorden.
0: Ja, nee, ja, ik zou het echt niet weten. Dan moet ik gaan praten voor de mensen.
1: Dan ga ik de vraag iets anders stellen.
0: Ja, doe maar.
1: Ik ken jou als een vrolijke, spontane. Ja, volgens mij ben je nooit kwaad. Maar kunnen we jou toch kwaad krijgen?
0: Ja, dat is
1: waar kun je echt...
0: Nou stel je hem ook iets anders. Ja, ja. Nee, dat is inderdaad agressiviteit. Dat ken ik niet. Maar als je bij mij een bepaalde drempel overgaat, dan dat heb ik van mijn moeder georven. Dan krijg ik een blinde waas voor mijn ogen en dan maakt het me ook niks meer uit.
1: Maar dat
0: gebeurt echt zelden, gelukkig.
1: Je bent niet iemand bijvoorbeeld die in de auto zit. Godverdomme, reis door, ga eens aan de kant.
0: Je mag best een keer bij mij in de auto komen zitten, hoor. Kijk, ik word natuurlijk meestal gereden, maar als ik zelf rij, dan ben ik wel iemand die... Ja, ik mop er wel achter.
1: Jou nooit gezocht namelijk. Ja. Dus daarom...
0: Dat heb ik wel. En vooral in Nederland is het met... Het is allemaal die linksrijders op de snelweg ook.
1: Ja, nou, daar ben ik er ook één van. Maar ik rij wel door.
0: Ja, precies. Maar prima als je links rijdt. Maar rij dan ook een beetje door.
1: Nee, maar jij hebt van die linksrijders, die rij je 99, hè?
0: Ja, precies.
1: Nou, William, wat weten mensen van jou niet?
2: Nou ja...
1: Wat zouden ze van jou niet verwachten? Sorry, dat was de vraag.
2: Wat ze van mij niet zouden verwachten? Ik denk, nou, ga ik iets heel raars zeggen, dat hoor ik meestal. Maar ik denk dat ik een hele lieve jongen ben eigenlijk.
1: Ja, dat weet ik.
2: Ja, jij toevallig wel.
1: Ik weet dat, ja.
2: Daar hoor ik meestal als mensen mij iets beter leren kennen. Of,
1: maar zo kom je niet altijd over natuurlijk.
2: Nee, dat kan ook niet. Je kunt niet met iedereen vriendjes zijn. Je kunt niet, ik heb daar wel een hele poos gehad. Een jaar of 10 geleden had ik echt... Ja, dat weten jullie ook. Had ik 300, 400, 500 fans. Die kwamen ook net zo vrolijk 10 keer in de week langs. En de dam opgereden. En dat is allemaal helemaal geweldig. Maar op een gegeven moment komen ze ook met de probleempjes. En op een gegeven moment had ik het idee dat je dan andere dingen moet gaan doen als wat nodig is. Maar lang verhaal short houden. Ja, het is, ik denk dat ik een hele, hele lieve jongen ben voor iedereen. Een hele loyale... Laat ik het zo zeggen.
0: Nou, dat had ik nou niet verwacht.
2: Nee, nou ja, goed.
0: Lang geleden mogen leren.
2: Ik wou net zeggen, ik denk...
1: Nou ja, weet je wat het denk ik is? Je hebt best wel een uitgesproken mening. En als je, en dat heb ik zelf ook. Als je dat hebt, dat wordt niet altijd geapprecieerd. En het is hetzelfde als iemand vraagt van... Ja, hoe vind je mijn plaat? Ja, dan vraag ik wel eens, wat wil je horen? Het tactisch antwoord of mijn eerlijke mening. Kijk, en ik denk altijd dat je eerlijke mening moet geven. Want dan kan iemand er iets mee doen.
0: Eerlijkheid duurt het langst.
1: Maar dan kun je ook gewoon zeggen van, ja, ik ben niet eens met jou, Johan. Ik ben er heel blij mee. Maar ja, bedankt voor je commentaar. Maar het is prima zo.
0: Ja.
1: En we hadden het toen straks over liever de dikke de kist en jammer dan. En toen zei jij van, ja, maar jammer dan is eigenlijk veel groter. Want die heeft veel meer streams. En dan denk ik, oh ja, jammer dan. Dat was mijn antwoord niet goed. Maar ja, zo kun je elkaar toch verbeteren. Of,
2: ja. Ah, ja, ja, nee, goed, maar of daar wel of geen verkeerd antwoord is, dat weet ik niet. Maar dat is wat Stef ook al de hele tijd zegt. Er zit zoveel diversiteit op dit moment in de muziek. Dat je een plaatje hoort dat je denkt van, nou, daar wordt helemaal niks. En 3 weken na de rand, dan is hij... Dan zit in de auto zitten een meterneur hier.
1: Ja.
2: Ja, dus,
1: ja, maar hetzelfde met Diamanten Ring dachten we ook al wel. Tenminste, ik dacht wel, dat wordt groot. Maar dat is eigenlijk wel... Ja,
0: ja, en ik,
1: een beetje tegengevallen, denk ik. Hè?
0: Nou ja, mijn eerlijke mening. Ik vind die plaat helemaal niks. Ja, ik zeg het gewoon zoals het is.
1: Nee, maar
0: ik ben ook heel eerlijk. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Ik vind het liedje, het is niet mijn ding.
1: Nee, maar ik had wel gedacht.
0: Ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik ken Damien van Os natuurlijk ook als artiest. En ik ben hem in het land wel eens tegengekomen. Hartstikke leuke, goede zanger. Maar ik vind het liedje niks. En daar hadden ze hele hoge verwachtingen van op een of andere manier. En ik, ik

0: ik had zelf al van tevoren dat ik dacht van, nou ja, ik moet nog maar zien.
1: Ja, ik dacht eerst ook niet. En toen, toen waren ze er toch flink mee bezig. Toen dachten we van, nou... Maar ja, toen kwam J.O. en toen was het klaar. Dacht
0: ja, oké, okay, dat is natuurlijk iets dat kun je heeft allemaal meemaken.
2: Heeft maar natuurlijk ik bedoel... wel mee te maken gehad.
0: Ja.
2: Maar
0: ja.
2: Eerlijk is eerlijk, hè. Als je, dan moet ik even liegen, maar als ga je in 6 weken tijd... 4 of 6 weken was je uit Diamantring en je gaat dan over de miljoen streams heen. Dan denk ik dat je wel mag spreken dat je een...
1: succesvol liedje.
2: Landelijk succesvol liedje.
1: Ja, dat wel. En wanneer, ja, wanneer is genoeg, hè, zeg ik dan wel eens.
0: Nou ja, weet je, je kunt heel veel pech hebben. Ik zeg altijd, muziek is afhankelijk van zoveel verschillende factoren, zeg
2: dat
0: maar.
2: Dat heb ik dan.
0: Maar een heel mooi voorbeeld is natuurlijk het Toreador van Wilbert Pichman.
1: Ja.
0: Dan heb je daar de coronatijd en dan is het, weet je, dan ebt dat weg.
1: Ja.
0: Die hit had nog veel groter kunnen zijn. En zo zie je soms ook liedjes die... Ik heb zelf ooit eens een keer een liedje gehad dat ik dacht... Nou, dit wordt hem. En toen had je de tsunami in Japan. En luister wat ik wil zeggen.
1: Ja, ik moet ook lachen.
0: Maar toen had je nog de bekende Bubbling Under in de, van de top 100. En daar zat ik... Ik kwam bijna binnen. Toen dacht ik, nou, volgende week dan staan we in die top 100 en dan gaan we. En toen werd er een benefietsingle gemaakt voor die tsunami. En heel veel liedjes uit die lijst, dat was gewoon... Ik stond niet eens meer in de Bubbling Under. Het was gewoon klaar. Weg. Dus ja. Dat is, ja, weet je, dan leren de mensen dat liedje niet eens kennen, zeg maar. Dus muziek is, dat hangt aan zoveel dingen vast. Dat ik denk van, ja, weet je, ik heb, als ik echt voor mezelf mag spreken, dan heb ik gewoon geleerd in de loop der jaren, doe wat je leuk vindt. En de ene plaat vind jij geweldig en de andere plaat vind je helemaal niks. En daar mag je ook helemaal eerlijk in zijn. Daar heb ik ook op meestaan. Maar ik doe wel wat ik leuk vind.
1: Ja, dat is denk ik het allerbelangrijkste.
0: Dat vind ik het allerbelangrijkste.
1: Ja, maar dat is wel jouw succesformule. Want als ik een beetje naar jouw repertoire kijk, naar alles wat je uit hebt gebracht, het blijft Stef Hekkel. En sommige
0: artiesten. Ja, maar dat vind ik wel heel fijn om te horen.
1: Ja, maar dat vind ik dan echt.
0: Ja.
1: Ja, ben je niet eens? Jawel toch?
2: Ja, nee, 100% niet eens.
1: Ja, ja, sommigen zwammen een beetje. En dan hele grote namen zelfs die dat doen. En ik vind, als je Stef Hekkel, pak alle singles bij elkaar. Luister ze, er zit, hè, wat ik zei het toen straks al, een slingertje zit er heus wel in. Maar het is wel eigenlijk, in mijn beleving, en ik kan er langs zitten, is het allemaal wel echt Stef Hekkel.
0: Ja, maar jij had het er net over levenslied. Hè, de echte levensliedjes van vroeger. Ja, ik ben opgegroeid met de levensliedjes en de piratenmuziek. En daar ligt wel mijn hart. Alleen op een gegeven moment ga je wel kijken van wat gebeurt er op het podium. En toen ik natuurlijk na de woonboot echt door het land heen trok. Ja, dan ga je toch kijken wat gebeurt er bij voornamelijk de jeugd. En zodoende zijn we eigenlijk wel meer de feestkant op gegaan. Terwijl mijn hart ligt echt wel bij de levensliedjes. Als je bijvoorbeeld liedje Eenzaamheid hebt, dat vind ik gewoon een prachtig liedje.
2: Wordt ook
0: maar
2: veel,
0: dat hoor je
2: wordt
0: mij
2: ook,
0: in een...
2: Wordt ook
0: in,
2: veel gevraagd. Hè?
0: Ja, maar goed.
2: Ik sta vaak met Stef en dan hoor ik mensen dit precies...
0: Met
2: ik
0: dat wilde soort
2: het,
0: feestjes.
2: Ja,
0: zo,
2: ik maar, wilde het net zeggen, want dat liedje wordt echt heel veel aangevraagd.
0: Ja, maar in het land... doe ik hem nooit, want als ik dat doe in een feestent met jeugd... Nee. Dan krijg je meteen een blad bier naar je.
1: Ja, dan moet hij onder politiebegeleiding naar huis.
0: Nee, maar dat is ook een keuze die je maakt... of soms helemaal niet wil maken, maar die je moet maken in de muziek. Ja. Dat je denkt, van enerzijds heb je natuurlijk de radio... en echt laat ik maar zeggen, het wat oudere publiek... die echt jouw muziek waardeert ook nog van wat je vroeger gemaakt hebt. Maar de jeugd... Ja, als je zegt, ik noem maar op het terrasje... van 25 of 30 jaar geleden... De jeugd zegt op het terrasje, geen idee wat dat voor liedje is.
1: Dat was een dikke hit.
0: Toen was dat een hit, maar die kennen dat niet als de hit van...
1: Maar dat vind ik persoonlijk niet echt een levenslied. Hè. Dat vind ik dan weer een beetje een feestliedje.
0: Om een voorbeeld te geven...
1: Ja, maar wat ik wel vind, zeg maar, hè, om even jou te onderbreken... dat jouw repertoire, het Stef Hekkel repertoire, zeg maar... dat matcht heel erg met het levenslied, maar ook wel een beetje met wat bij de jeugd ligt. Dus jij zit daar precies tussenin. En ik kan maar weinig artiesten... En Django is daar misschien ook wel eentje van. Die zo'n stijl heeft, zeg maar. Dus de meesten hebben altijd wat meer naar links of wat meer naar rechts. Maar jij zit mooi in het midden. En dat heeft Django. En er zijn er misschien nog een paar. Maar dat is dan wel het geluk, zeg maar. Want dan hoef je voor jezelf dus niet heel ver van jouw eigen comfortzone af te wijken. Of ja, nee, niet comfortzone, maar van de stijl waar je van houdt af te wijken. Dat
2: Stef. Dit wordt een lange bingo, hoor.
0: Ja.
2: Het is pas bal 1, hè?
0: Inderdaad.
1: Ja, en ik heb het volgende getal ook, nummer 10. En die gaat eerst naar Stef, want dat is
2: weer?
1: Op zijn lijf geschreven. Ja. Nou. Wat is het lekkerste wat je ooit hebt gegeten?
0: Nou, dat kan ik je ook direct antwoord op geven. Dat was in Oostenrijk bij een restaurant. Daar heb ik echt de lekkerste biefstuk ooit gehad. En ik heb zelfs gezegd, ik zeg, als ik er een keer speciaal voor naar Oostenrijk zou moeten rijden, zou ik het doen. Alleen dat restaurant bestaat, tenminste dat is niet meer het restaurant wat er toen was, maar dan moest je echt reserveren. En toen, daar zijn we eigenlijk met een groepje beland. En nou ja, ik hou van een biefstukje en ik heb heel vaak een biefstukje gehad. Maar daar kon je natuurlijk heel mooi kiezen op de kaart van welk gedeelte je wou hebben. En ik zei, nou ja, dan moet je dit nemen, zeiden ze. Nou, dat was echt, heerlijk.
1: Ja, is dat je favoriete eten dan, biefstuk ook?
0: Nou nee, als je gewoon hebt over... Ik ben van de Hollandse prak. En dan als je gewoon vraagt wat is je lievelingskostje... dan is het bietjes met speklappen.
1: Oh ja, dat is lekker. Ja,
0: dat vind ik heerlijk.
1: William, en jij?
2: Ja, klinkt heel melodramisch. Maar dat is echt waar mijn vrouw... Mijn vrouw kan verschrikkelijk goed koken.
1: Nooit iets van gemerkt.
2: En dan doet ze één keer in de twee of één keer in de drie weken... maakt ze dus spekjes met kip... En met rijst en groentes en noem het maar op. Op een bepaalde manier. Maar dat is... ik zeg al, mijn vrouw kan echt heel goed koken. Maar dat is toch wel... daar zitten ook mijn kinderen van. Als je dan binnenkomt en geruikt die geur... dat die meiden zeggen van... Oh mam, heb je weer... Ja, we hebben het weer. Dus ja, ik zeg al, mijn... Elle kan echt alles maken. En die maakt ook van alles een feestje. Alleen niet, wij zijn niet van de Hollandse pot, maar echt, ja, gewoon. Zij staat uren in de keuken en daar wordt echt, ja, zij houdt van koken en dat kun je ook gewoon merken.
1: Ja, dan zit dat liefde in.
2: Ja, ja.
1: Ja, nou, dan gaan we nog een balletje doen.
2: Nog één?
1: Ja, doen we nog eentje. Het is, we zitten een beetje laag vandaag. Nummer 1. Nou, we beginnen met William. Wat is het leukste feestje dat je ooit hebt meegemaakt? Wat een vragen.
2: Ja, dat is het leukste dat ik heb meegemaakt. Kijk,
1: leukste feestje.
2: Als ik heel eerlijk ben, denk ik... Ja, ik heb heer, dan ga ik... Ja, dan ga ik weer dingen zeggen... dat je dadelijk andere mensen meteen de borst aan stoot. Maar ik denk zelf... Mijn 10-jarig bestaan, denk ik.
1: Ja, en waarom was dat het leukste?
2: Nou ja, kijk... Ik durf gerust te zeggen dat in die tijd, van mijn 5 tot 15e jaar, als ik een fanavond organiseerde, was dat wel zeggen een happening in Brabant. En daar zette ik om 4 uur online. En dat was om 6 uur was het uitverkocht. En op een gegeven moment, ik zei tegen het team rondom me heen, ik zeg, nou, we bestaan 10 jaar. Ik zeg, ik ga bij de zaal, en dat was altijd bij de Hooggaai. Ik zeg, dan gaan we een tent neerzetten voor 1500 man. Live band, catwalk erin. Ah, jij bent echt niet goed. Zeg, dat gaan we doen. En op een gegeven moment, de kaarten gingen online. En ik denk binnen 3 dagen was het ram uitverkocht. VIP-gedeelte, alle mensen eromheen. Een mecca aan de artiestenwereld. En ja, dan zie je ook dat die mensen echt specifiek voor jou er zijn, zeg maar. En ja, dat was echt een heerlijkheid. Kijk, een fandag en dat is al helemaal top. Maar dat was echt wel...
1: zeker ook met live band.
2: Ja, dat was echt een mega dik feest. Ik had natuurlijk het 6 maanden van tevoren... met diezelfde band op het Levenslied gestaan. En dat was gewoon goud.
1: Ja, dan voor de mensen. Kijk ik naar Stef. Het leukste feestje, het mag ook het leukste optreden zijn... of zo weet ik veel waar je bent geweest. Gewoon wat voor jou het allerleukste was. En dat hoeft niet per se muziek gerelateerd voor jezelf te zijn. Het mag ook iets van een ander zijn.
2: Jan Burg of zo.
0: Nee, dan kom ik eigenlijk wel een beetje op hetzelfde als William uit. Ik heb natuurlijk heel veel mooie feesten gehad. Dus als ik echt uit mijn optredens moet kiezen, dat. Ja, weet je, er zijn heel veel dingen wat je gewoon bijblijft. Maar alleen je eigen concert. Mijn eerste concert wat ik heb gedaan bij ons in Kampen. Dat is gewoon heel bijzonder. Het blijft gewoon heel mooi om te zien dat mensen je liedjes van voor tot achter meezingen. En daar speciaal voor...
1: Naar Kamperijen.
0: Naar Kamperijen, ja. Dus dat... Ja, dat
1: er zijn fijnere wegen om te rijden.
0: Nou ja, het is, ik wil net zeggen, het is in de middle of niks als je vanaf een bepaalde richting komt.
2: Ja, die zaal is er ook niet meer, hè?
0: Nee, die is er ook niet meer, helaas. En...
2: Ik was daar trouwens, hè, by the way. Hè?
0: Ja, ik had het voornemen om mijn 25-jarig jubileum in de Afas Live te gaan doen. Dan zeg ik, dat was ook net na de coronatijd allemaal. En alles ging weer zo explosief. En er waren geen dranghekken te krijgen. En beveiligingsbedrijven waren overboekt. En dat was niet echt heel de beste tijd om een concert in elkaar te zetten, zeg maar. Ook financieel gezien niet. Dus toen heb ik gezegd, ja, ik ga niet wakker liggen van kaartverkoop. Ik ga een jubileumreis doen. Die is uiteindelijk ook niet doorgegaan. Dus ik moet nog steeds mijn 25-jarig jubileum vieren. Ik heb gezegd, dat schuif ik lekker door naar de 30 jaar. Dus ik ben nu aan het nadenken van hoe gaan we dat invullen. Ik denk toch dat ik wel weer een keer een concert wil gaan doen.
1: Dat zou wel leuk zijn, toch?
0: Ja. Maar dat dan liever wel gewoon wat kleiner, hoor. Dat ik er niet wakker van lig. Ik heb liever dat het in 2-3 uur tijd is uitverkocht met een leuk gezelschap. Dan dat ik iets heel groots zou moeten doen. Alleen ik heb mijn 25-jarig jubileum, heb ik altijd gezegd, als ik dat ooit mag halen. Ja, dat mijn grote voorbeeld was natuurlijk ook André Hazes. En ik had altijd zijn cd in de auto liggen, al 25 jaar André. En ik had die beelden gezien van dat concert. Toen zei ik, als ik ooit eens 25 jaar mag halen, dan wil ik ook een groot concert doen. Ja, en dat had ik toch heel mooi gevonden in de AFAS Live. Maar dat mocht helaas tot nu toe nog niet zo zijn. Misschien ooit in de toekomst, maar ja, we gaan het zien.
1: Ja, wij gaan eventjes naar Monaco toe om een bakootje te drinken.
0: Lekker!

0: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
1: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
0: En altijd met hoog rendementsglas.
2: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
0: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
3: Mmm, dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse friet en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
9: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
9: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Goedenavond. Dit is Radio JND.
11: Jouw Nederlandse dag.
12: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
13: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
12: Vandaag, een dakkapel. In één dag.
14: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorle.
15: Stap in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je schmink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.
16: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Brand.

0: door, beste Rekko.
1: De avond van J&D.
2: Johan.
0: Ja, die klok die tikt niet alleen bij Stef Ekkel door, die tikt hier ook royaal door. Het is alweer 9:50. Maar ja, jouw nieuwe plaat, ja, die klinkt als een klok.
3: Ja, nou, dankjewel.
0: Om maar even bij de TikTok-klok te blijven.
3: Ja, precies. Nee, ja, weet je, het is altijd weer spannend als je een nieuw liedje maakt. En ja, deze had ik eigenlijk klaar liggen. En toen is er nog een liedje tussendoor geweest wat ik vanuit Manfred en Jan Smit had gehad. En eigenlijk een beetje dezelfde strekking. Genieten zonder spijt. Dus toen had ik een beetje zitten twijfelen van ja, moeten we dan wel met dit liedje komen? Maar dit had zo'n lekker zomers. Dat ik dacht van ja, we gaan hem toch doen. En ik ben heel blij dat ik dat nu gedaan heb. Want de reacties zijn hartstikke goed. En ik moet ook zeggen, Martijn heeft zijn trompetpartijen fantastisch mooi ingespeeld. Dus het is echt zo'n feel-good liedje. Het is een heel kort liedje. Hij is maar 2 minuut 15 of 2 minuut 20 geloof ik. Is maar, denk ik, mijn kortste liedje wat ik ooit heb.
0: 2:14 zie je.
3: Ja, dat bedoel ik. Dus ja. Het kortste liedje wat ik ooit heb opgenomen. Maar ja, schijnbaar is dat in deze tijd juist heel goed of zo. Maar ja.
0: Ja, dat is weer nieuw. Ja, dat moet allemaal korter zijn.
3: Ja, maar op de bühne is het weer heel gek. Want er zitten natuurlijk zoveel trompetpartijen in. Dus je zingt even je stukje en dan...
0: Ja, maar dan heb ik wel een
3: oplossing. Niet echt een danser of zo.
0: Ja, dan moet je gewoon een extra refrein erin zetten.
3: Ja, nou ja, goed, weet je, dit is eigenlijk... Het liedje is goed. Alleen voor jezelf op de bühne, op het moment dat de trompet gaat, dan denk ik, ja, oké.
0: Okay. Ja, als je hem tekort vindt op de bühne, kun je altijd eentje met een extra refreintje doen.
3: Ja, dat is waar, dat is waar. Nee, maar goed.
0: Kunnen ze in de studio zo knippen plakken, hè?
3: Aan de andere kant heb ik ook liedjes... Als ik zeg dat de woonboot, die is dubbele.
0: Ja. 4 minuten zoveel, toch?
3: 4,5 minuut. 4,5 minuut.
0: Ja.
3: Dus ja, weet je, dat strekt.
0: En toen zeiden ze misschien ook, dat is veel te lang, dat mag niet, kan niet, zus niet.
3: Nee, maar toch is dat liedje, ja, heel gek. Want het stond op album en van album is hij eigenlijk op vele verzoek op single uitgebracht. Dus ja, het liedje was al heel lang. Het is een oud liedje van de Irish Stew. En allemaal later geleerd, hoor. En in Friesland is het natuurlijk Anneke Douma, het Woonskip. Wat een heel belangrijk liedje is daar. En wat ook voetbal gerelateerd is. Daar ben ik ook wel achter gekomen in mijn beginperiode. Want toen stond ik bijvoorbeeld in Heerenveen. Dat is natuurlijk, Heerenveen en Cambuur, dat is natuurlijk twee... Ja, dat is net als Ajax Feyenoord. En dat, ja, op het moment dat jij dat niet weet, dat het liedje een clublied is van de een en je staat in de andere plaats te zingen en je doet dat liedje. Ik kreeg een paar middelvingers. Ik denk, wat heb je dat allemaal? Maar toen kwam ik er dus achter dat het een voetballiedje was. Ja, goed. Dus dat was een wijze les. Nee, maar ja, dan zeg ik, dit liedje... Ja, ik ben er heel blij mee.
0: Ja, maar ja, we hadden het dus straks over je boekingsbureau en alles. Hè, van ja, als ik daar 60 ben, rustig eraan doen. Je titel, hè, de tijd tikt maar door. Maar Stef, je bent nog helemaal niet klaar.
3: Nee, nou, nog langer niet.
0: Nee, maar... Dus
3: ik moet er ook nog niet aan denken.
0: Nee, het hoort er nog gewoon echt helemaal bij.
3: Ja. Ja, maar ja, weet je, dat is wat ik net zei. Muziek is passie en ik vind dit prachtig. En ik denk, het enige wat ik gewoon een beetje mis... is het elkaar wat gunnen. Het lijkt wel of iedereen op eigen houtje bezig is op dit moment. De gezelligheid achter de schermen mis ik een beetje. En dan praat ik voor mezelf. Hè. Dat is niet meer vanzelfsprekend.
0: Vroeger, ja, maar
3: als wij met artiesten een avondvullend programma hadden... dan bleef je met die artiesten nog lekker hangen. En dan wij kwamen 's morgens wel eens om 7:00 de camping op. Dan kwam je de buurman alweer tegen die naar zijn werk ging. En dan kwamen wij echt van een optreden af... waar je gewoon een supergezellige avond had gehad. Met de mensen ook. En tegenwoordig, en dat is wat William net ook zei... mensen zijn zo verwend, je moet al een line-up neerzetten... van hier heb ik jou daar. En dan is nog maar de vraag, raak je uitverkocht? Het is voor organisatoren...
0: Ja, de gasten zijn heel erg verwend. Kijk, en ja. De artiesten ook, je zegt het terecht... vroeger was het allemaal gezellig, dat weet ik. Maar ja, ik kom uit Weert, het mooie Weert... en Johnny Hoes die vertelde die verhalen ook altijd zo mooi. Vroeger was die haat en nijd en het misgunnen eigenlijk ook wel heel erg.
3: Dat zal er ongetwijfeld zijn. Maar
0: wij hebben misschien ook een leuke tijd gehad.
3: Ik mis meer het stukje gezelligheid en het... Weet je, het is geen competitie. Je maakt met elkaar een mooie avond. En dat zijn de artiesten, dat is een organisator... of wie dan het maar organiseert. Maar alle mensen die werkzaam zijn op een evenement of een avond... tot het barpersoneel aan toe, die maken voor de mensen een mooie avond. Ja. Is de bediening niet goed, dan is jouw avond ook al niet goed. Alles, iedereen moet het met elkaar doen. En dat wordt in deze tijd best wel veel vergeten. Dat vind ik jammer.
0: Ja, nou, we hadden het net buiten de uitzending tijdens de commercial break ook over de evenementen die William altijd deed, de dinnershows en dergelijke. En we hadden natuurlijk ook een hele glorietijd met alle cd-presentaties. En die werden door de grote artiesten ook als gehoord, kan je niet doen. Maar het waren wel altijd gezellige dingen, William, hè?
2: Nou ja, goed.
0: Wat had je allemaal op Breda en Bos? Er waren allemaal van die vaste cafés.
2: Ik mag wel zeggen dat 12 september dan geef ik een dinnershow met Edwin van der Broek samen. En wij waren eigenlijk binnen poepende scheet waren we uitverkocht. Omdat de mensen gewoon weer het gouden oude gevoel terug willen hebben. En hij zei daar ook, hij zei van, God William, hoe sta je erin? Want ik heb eigenlijk, ik zei op een gegeven moment van, nou, ik vind het wel even goed geweest met het organiseren. Het is net wat Stef zegt, je moet zo'n line-up neerzetten. Toen hebben we eigenlijk gezegd van, nou, weet je wat we doen? Dan maken we er echt een hele mooie dinnershow van. Maar we gaan dus niet alleen maar voor die, met alle respect, de top of de bill. We pakken de middenmoot en het moet om jou en het moet om mij draaien. En dan merk je toch dat je jouw mensen binnenkrijgt. En dat is dan wel weer heel gaaf. Alleen, ja, met de kosten en noem het allemaal maar op. Het is bijna op dit moment gewoon niet meer te doen.
0: Zou daarom ook die cd-presentaties ook allemaal van de baan zijn?
2: Ja, want hoe moet je dat doen? Of er zijn artiesten die continu bij elkaar gratis op de koffie komen, om het zo maar even te zeggen, want anders kan het niet anders. Nou, en de uitbater die heeft het daar gewoon zijn centjes nodig. Dus ja, geluidsbedrijven, noem het allemaal maar op. Hè, in jouw tijd waar je het net over had, daar kwam de geluidsjongen, die kwam voor 100 euro en je gaf de bar, of de eigenaar van de bar gaf de 15, 20 euro voor de afkoop en je was de man. Maar dat is gewoon niet meer. En ze komen ook niet meer voor Pietje, Jantje en Klaas met een natte handveger. Er moet echt wel iets staan. Wilde jij die zaal vol krijgen? Ja, en dat is wat ik ervaar.
0: Ja, ze worden gewoon een heel andere tijd eigenlijk. Hè?
2: Ja.
0: Over andere tijd gesproken, deze tijd. Ciao Bella, jouw nieuwe single.
2: Ja.
0: Als je het mij vraagt, vind ik het echt wel een goede plaat.
2: Dankjewel.
0: Maar dat zul je zelf ook vinden, anders heb je hem niet opgenomen. Zeker. Wat kun je erover vertellen? Deze van Emiel, denk ik?
2: Ja, nee. Deze is van Harold Queens.
0: Maar het is volgens mij wel een nieuw liedje, toch?
2: Ja, het is een heel nieuw liedje. Goeie vriend van me, Hanske Ketting. Ze noemen hem de blonde.
0: Oh, met al die kettingen?
2: Ja,
0: Hanske die Ketting. Ook, ja.
2: Die zit natuurlijk heel veel met mij met mijn muziek. En die heeft meerdere singles met mij samen gedaan. En die kwam dus ook met dit liedje aan van William, wat denk je ervan? Nou ja, gaan zitten, Harold erbij. En ik denk dat we een hele mooie productie in handen hebben. En hij doet het verschrikkelijk goed. Op de bühne doet hij het goed. De radiostations die ontvangen hem goed. Dus dan ben ik alweer een heel blij man.
0: Ja, nou, we gaan hem even luisteren en dan hebben we het er daar nog even over. William Burg en zijn nieuwe single Ciao Bella.

0: Ja, de nieuwe single van William Burg hoorde je natuurlijk. Ciao Bella.
1: De avond van J&D.
2: Johan.
0: Ja, ik ben steeds zo geneigd om Bella ciao te zeggen. Dat is niet...
3: Het is andersom, hè?
0: Ja, het is andersom. Ciao Bella. Ja, ja. Ciao Bella.
3: Ja.
0: Ciao. Ik vind het echt een heel mooi liedje.
3: Ja, dankjewel.
0: Ja, je weet hoe ik erover denk. Ik vind jouw levensliedjes prachtig. Daar ben ik echt fan van. Dat weet je ook gewoon. Dus ja, en als dat in jouw mimiek zit, of zeg nee, in jouw systeem, zal ik het maar noemen. Ja, dan is het vaak moeilijk om iets anders te horen. En dan is dan kun je daar niet zo snel aan wennen. Maar dit vind ik ja, echt een gezellig liedje. Heeft een hele mooie melodie. Zeg ik net al tegen jou. En ja, voor mij blijf jij toch levensliedzanger. Ja, Mia kan ik er niet over zeggen.
3: We weten het nou.
0: Maar ik vind het wel echt een lekker liedje.
3: Ja. Nou ja, goed, wat ik al zei. Hè, er is geen optreden waar ik het levenslied niet zing. Ja. Alleen, ja, ik ben het gewoon eens met Stef. Ik zing gemiddeld tussen de 8 en 9 liedjes per set. Ja, en er zitten gewoon 2-3 tranentrekkers bij. Maar die andere 5, 6, dat moet gewoon uptempo zijn. Ik heb daar een heel leuk systeempje in. En dat werkt voor mij hartstikke goed. Want sommige artiesten zeggen ook, hoe ken dan nou dat dan bij jou zo verloopt? Maar ja.
0: Nou, systeempje, vertel. Hoe
3: nou ja,
0: dat?
3: Goed, ik begin meestal met een mooi levensliednummer. Dan komen er 2-3 knallers van je welste. En dan trek ik even de handrem erop. En dan betrek ik de mensen erbij. En dan zet ik weer een heel mooi levenslied neer. En dan komen er nog 2-3 mega feestliedjes. En dan sluit ik meestal af met een Mijn Leven, Onze Droom, Vrienden voor het Leven. Ja, Jij Bent Mooier. Ja, en dat werkt fantastisch. Dus alle mensen die op dat moment binnen zijn, die hebben eigenlijk allemaal wel iets te horen gekregen. Mits ik natuurlijk, met alle respect, aanstaande zaterdag in Kampen sta voor een voetbalvereniging waar 70, 80 jongens op de VIP zitten die alleen maar de feestmuziek willen horen. Ja, daar hoef ik geen niet Mijn Leven niet.
0: Nee, maar dat is logisch. Dat is logisch.
3: Maar ik bedoel, ja, daar hou ik wel heel erg veel rekening mee.
0: En je zingt allemaal eigen liedjes ook, hè?
3: Ik zing bijna allemaal eigen liedjes, ja. Als ik kijk, je ontkomt er bijna niet aan. Hè, maar als ik 8, 9 liedjes zing, dan zit er misschien eentje zit erbij van een ander of twee. Maar voor de verdere zing ik eigenlijk altijd mijn eigen liedjes.
0: Ja, of je moet een keer bij de jeugd in zo'n voetbalhok zitten. Dan,
3: ja, dan ook zing ik mijn eigen liedjes.
0: Nee, maar ik wou zeggen dat je dan een beetje, maar over het algemeen, ik heb jou vaak zat gezien, je zingt eigenlijk altijd eigen liedjes.
3: Ja, want dat is waar ik het met Stef over had. Het gaat nog niet eens om de hits en noem het dan maar op. Tuurlijk gaat het erom dat iedere voetballer die wil nu op de reservebank zitten, die wil voetballen. Maar, en dat wil iedere zanger ook, daar ben ik van overtuigd. Hè. Mensen zeggen wel, oh, dat boeit me niks. Ja, tuurlijk wel, iedereen is bezig. Maar voor mij is het echt erkenning. En als ik dan nu zie hè, dat er in Zwolle en in Kampen en in Zevenaar en in Zaandam, dat daar William Burg geboekt wordt om de liedjes van William Burg. Ja, dat vind ik gewoon tof.
0: Ja, maar daar doe je het voor. En
3: juist.
0: Het is ook gewoon...
3: Het is niet moeilijk om 3 nummer 1 is van Stef te pakken en die op de bühne te doen. Want ja, dat kan Pietje, dat kan Jantje, dat kan iedereen.
0: Ja, maar zo kun je agenda wel vullen. Maar het is veel leuker om je agenda te vullen met je eigen repertoire.
3: Ja, dat is wat ik zeg.
0: Ja,
3: kijk,
0: precies.
3: Ik vind het gewoon goud als ze me boeken voor William Burg. Ik boek niet Stef Eckel dat hij je nummer 1 in van Django gaat staan te zingen. Ik ben er altijd heel hard in. Snap je? Dus daarvoor heb je ook, daarom boek je ook die artiest.
0: Ja. Ja, en dat mag soms wel eens wat meer gewaardeerd worden. En daar hebben we het eigenlijk over vanavond.
3: Ja.
0: De tijd is bijna op. Zijn er nog dingen die jullie graag willen melden? Ja, je hebt al verteld over de dinnershow, maar ja, die zal wel uitverkocht zijn dan.
3: De dinnershow is uitverkocht, ja. Ja, er zijn nogmaals dat, mensen vroegen daarna, dus dat was gelijk klaar. Ja, ik heb weinig te melden. Ik hoop dat we weer met een... Na deze single weer met een prachtige single komen. En dan zullen we elkaar er hopelijk wel weer zien. Stef zie ik binnenkort ook weer. Dus dat wordt weer heel gezellig. Dus never Stef zegt. Ik ga door met hetgeen waar ik 150% achter sta. En ik hoop gewoon dat ik de mensen nog steeds kan pakken. En de ene keer is dat iets meer dan de andere keer met de muziek. Maar wie weet.
0: Ja, nou, ik zou zeggen, blijf gewoon doen wat je doet, want dat is goed. En voor Stef geldt hetzelfde. Heb jij nog iets toe te voegen aan vanavond?
4: Ik vond het weer heel gezellig. En voor de rest, qua nieuwe dingen, heb ik ook niet heel veel te melden. Behalve dat we einde van het jaar nog weer met een single gaan komen, waar we heel druk mee bezig zijn. Dat pakken we eigenlijk na de vakantieperiode weer op. Want Manfred is straks ook weer een maandje weg. En ik ga zelf nog op vakantie, dus dat kruist elkaar net hartstikke mooi. Dus we gaan in augustus gaan we weer starten. En als het goed is komt er ergens eind oktober, begin november komt er weer een nieuwe single uit. Maar nu volop in de promoronde voor mijn nieuwe single. En lekker aan het optreden en alle dingen doen wat ik net al vertelde, wat ik leuk vind. En geen bijzondere dingen in het vooruit.
0: Jawel. Op zondag 16 augustus, namelijk de Radio JND Zomertour.
4: Dat wel.
0: In Moergestel, want daar is Stef Ekkel ook bij.
4: Nou ja, is wel leuk, want ik heb dan toevallig dan ben ik een weekendje weg met mijn gezin. En ik sta daar natuurlijk in de middag. En dan gaan wij net uitchecken vanuit ons vakantieverblijf in Wanrooi. En dan gaan we door. Dan gaat het gezin een keer mee. Dat gebeurt ook niet vaak.
0: Oh ja, dat is wel gezellig.
4: Ja, heel leuk.
0: Ja, een dikke line-up. Heel veel artiesten komen daar. En jij bent er ook bij, zag ik.
4: Ja, hartstikke leuk weer.
0: Nou, ik vond het leuk dat jullie er waren. Heel veel succes met jullie singles. Ja, maar dat gaat vanzelf goed komen. Ja, die van jou gaat als een tierenlier. Die van jou wordt goed opgepakt.
3: Waarom?
0: Dus ja, wat wil je dan nog meer, toch?
4: Genieten. Dat is het allerbelangrijkste.
0: Ja, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste.
4: Ik zeg altijd, doen wat je leuk vindt en genieten. En weet je, het gaat niet om wie de meeste of de beste of dit. Als jij doet wat je leuk vindt en de mensen vinden jouw muziek leuk, dat is voor mij mijn drijfveer om te doen wat ik doe. En ik hoop dat dat nog wat jaartjes mag duren.
0: Ja, nou mooi om af te sluiten zo. Fijn dat jullie er waren, bedankt. En volgende week zijn we er weer, dan is Max weer terug van vakantie. En dan hebben we ook weer twee nieuwe gasten. Wie dat zijn, dat hou ik lekker geheim. Kan goed zijn dat die nog geplet moeten worden.
4: En dan 6 bingoballen.
0: Nee, die zijn wel bekend. Maar ik vind niet altijd leuk om alles te vragen. Het komt vanzelf online te staan. We gaan eruit met de Cats en Let's Dance. Tot volgende week.

0: Stap in de wereld van Happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
1: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
0: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
2: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780 exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
3: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
4: Kies je Prachtmaat.
3: Prachtmaat.
4: Dan weet je dat het goed staat.
3: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
4: Dan weet je dat het goed staat.
5: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau met BEAU.
6: Hé, het licht doet het niet.
7: Ik heb geen bereik.
8: Hebben we nog wel water?
9: Opeens zitten we zonder stroom. Water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
10: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
11: Met deze week in de bonus. AHA gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
10: Boeie.
11: Alle hak, tweede gratis.
10: Lekker hoor.
11: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
10: Zoé.
11: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
10: Yes.
11: En de leukste hamster zomeritems

0: uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Op de A50 bij het Brabantse Schaik heeft de politie een voetganger aangereden op de vluchtstrook. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de man daar liep is onduidelijk. De politie moest over de vluchtstrook omdat ze een verdachte in de auto hadden en er file was. Er wordt onderzocht of ze te hard reden. Een tiener is opgepakt omdat hij rondliep met plannen om een aanslag te plegen, meldt Nieuwsuur. Bijzonder is dat de aanslag geen enkel motief had. De tiener was geïnspireerd door een nieuwe online subcultuur, het extremistisch nihilisme. Dat verheerlijkt geweld puur om het geweld zelf en haat verder alles. Er is meer bekend over de man die vastzit na de schietpartij gisteren in een hulpinstelling in Duitsland. 6 medewerkers werden gedood. Hij zou daar gaan praten met zijn ex over hun baby. Nu blijkt dat hij eerder de baby zo hard door elkaar schudde dat hij gewond raakte. Hij bedreigde toen de artsen in het ziekenhuis. En in het Maxima MC in Veldhoven is in mei een eeneiige vierling geboren. En dat gebeurt zelden. Het zijn jongetjes. Omdat ze er te vroeg waren, hield het ziekenhuis het nog even stil om te kijken hoe het zou gaan. Hun ouders komen uit Gambia en wonen hier nu een jaar. Ze hebben ook al een dochter. Dan het weer van Weer Online. Het is droog met wolken en opklaringen. Vannacht koelt op veel plaatsen af naar zo'n 14 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden kans op een paar buien. Het wordt dan 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Kom van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli naar de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. In Hart je Best. Er staan meer dan 100 supergoedkope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts 2 euro. 2,50 euro voor grotere attracties en andere topattracties tussen de 3 en 4 euro. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts 1,50 euro. Dat is toch supergoedkoop? Meer info? Check kermisbest.nl.
3: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
4: Kijk nou, de Reddelouw!
5: Die gaat weer een vloertje leggen.
6: Ja, voor de allerbeste cementdekvloeren, privé of op de bouw, bel je met Lau.
4: 0626-222-498. Kijk nou, de Reddelouw!
6: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.
8: Elke maand weer.
7: En hoe meer data en snelheid,
8: hoe groter die korting.
7: Dat is One. Van Vodafone.
8: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
9: Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor 2.

Energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl.

0: Ja, bel even met Henk.
1: Bel even met Henk.
0: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495.

0: vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
1: Van Baal, kozijntechniek in Helmond.
0: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
4: Goedenavond. Dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die passie

0: 70 in Goorle.
1: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de J&D WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.
5: De avond van J&D.

0: Schilders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress, met dubbel S.
1: Wist jij dat zo'n paintproject? Paintproject is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui, kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij paintproject.
2: Hier maakt elk project perfect.
1: Toppie! Meer info op paintproject.nl.
3: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
4: Wij zijn verhuisd.

0: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: Dit is Radio DND. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Bij JND hoor je thuis.
3: 11 uur.
4: Goedenavond, dit is het AP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daphne van der Meijs. In de buurt van scholen en bij kwetsbare natuurgebieden mogen boeren minder landbouwgif spuiten, maar veel houden zich daar niet aan. Dat zeggen inspecteurs van de Voedsel- en Warenautoriteit. Ze deden 100 controles en bij 1 op de 3 was het mis. De meeste boeren kregen een waarschuwing, een paar een boete. Het aantal doden na de aardbeving in Venezuela is gestegen naar bijna 2000. Het kan nog veel meer worden, want er worden nog tienduizenden mensen vermist. De bevingen waren 5 dagen geleden en de kans op overlevenden is dus klein. Toch werd er vandaag nog een jongetje van 3 levend onder het puin vandaan gehaald. Op de A50 bij het Brabantse Schaik heeft de politie een voetganger aangereden op de vluchtstrook. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de man daar liep is niet duidelijk. De politie moest over de vluchtstrook omdat ze een verdachte in de auto hadden en er file was. Er wordt nog onderzocht of ze te hard reden. En Farmers Defence Force denkt na over een boerenactie tegen de nieuwe stikstofplannen. Ze zijn bezig te peilen of er mensen willen meedoen. Wanneer ze actie willen voeren is niet bekend. Een leider van Den Oever zegt: we gaan naar Den Haag als het ons het beste uitkomt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog met wolken en opklaringen. Vannacht koelt het op veel plaatsen af naar zo'n 14 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden kans op een paar buien. Het wordt dan 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP nieuws op Radio JND.
2: Dommel 18. Dommel 18, de gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
5: Dommel 18, grill en bar.
6: Je wilt nieuwe meubelen, maar wel betaalbaar?
7: Robby's Buitengewoon.
6: In onze ruime showroom tref je een steeds wisselende collectie meubels, kleinmeubels en accessoires in diverse stijlen.
7: Robby's Buitengewoon.
6: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hoogeloon.
8: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens, naar autoservicevaneijk.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
9: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
10: Smit dakbedekkingen. Best.
11: Wie gaat er mee naar buiten?
12: Naar buiten!
11: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
10: De goedkoopste veranda.nl. Oeh.
11: Met 10 jaar garantie.
10: Ah, de goedkoopste veranda.
13: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
14: Ook bij je thuis.
15: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
16: Ik zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
15: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
16: Wat zeg je?
15: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
16: Hoe dan?
15: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
16: Wauw, dat klinkt goed.
15: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
17: Moet je kijken, dat prachtige gebouw. Dat lijnenspel, die architectuur, geweldig.
18: Ik weet niet, ik had er een dakkapel op gezet.
19: ABN. Uit Tilburg. Dakkapellen. Die geeft wel liefst 15 jaar garantie en plaatst dakkapellen in één dag.
20: ABN. Met de M van Magnifiek.
0: Nu bij Welkoop, een pizzaset met steen, schep en mes voor 39,95.

0: is de nieuwe single van Frankie Falcon.
1: Ik dans met jou de flamingo.
0: Ik dans met jou de flamingo is nu overal te downloaden en te streamen.
2: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
3: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus. Alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars. Tweede gratis.
3: Play.
4: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
3: Lekker hoor.
4: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
3: Doei.
4: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
3: Yes.
4: En de leukste hamsterzomer items vanaf 99 cent.
3: Hamster.
5: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Goedenavond. Dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië. Met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.
9: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
10: Pideico Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Pideico.nl en neem contact op. Pideico Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pideico.nl.
8: De goedkoopste in topkwaliteit tegels.
9: Tegelhalbrabant.nl.
11: Ben jij over je vloer aan het matten?
12: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
13: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
14: Lemmenvloeren.nl.
12: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
15: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
16: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
17: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
18: Home is where the heart is.
19: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
18: Rijkers Haarden.
19: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
16: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl. En zij regelen het voor je.
20: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel, lees voor het kopen de verpakking.
21: Oh, wat een goal!
22: Goal?
23: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Radio JND presenteert
7: de Radio JND Zomertour.
6: Zondag 16 augustus, Pleinfeest Moergestel. Met optredens van Django Wagner, Amag, Jan Biggel, Jeroen van Zelst, Justin de Wild, Rutger van Waardeveld, Stef Eckel, Nelis Leeman, Robert Pater, Mickey van Wijk, Even Serieus, Chris Bauer en vele anderen. Eén groot Hollands meezingspectakel op het Sint-Jansplein in Moergestel.
7: De Radio JND.
0: Zomertour.
6: 16 augustus.
0: Pleinfeest Moergestel.
6: Toegang helemaal gratis. Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
6: De avond van J&D.

0: Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Corrie Konings. Er hangt iets in de lucht.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hallo, ik ben Corrie Konings. En deze week is mijn nieuwe single Er hangt.

0: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.

0: uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Van der Meijs. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat maakte hij bekend op Instagram nadat Oranje er niet in slaagde om het ver te schroppen op het WK. Koeman zegt dat hij als bondscoach de verantwoordelijkheid voelt voor de teleurstellende prestatie en daarom heeft besloten zijn functie neer te leggen. Treinreizigers tussen Groningen en Leeuwarden moeten ook morgen nog deels met de bus reizen. Door bliksemschade aan het spoor duurt het herstel langer dan verwacht. Tijdens de reparaties ontdekte ProRail extra schade, waardoor het treinverkeer nog niet kan worden hervat. In Pakistan zijn zeker 14 kinderen om het leven gekomen toen het dak van een schoolgebouw instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. Volgens de eerste berichten was er mogelijk illegaal een extra verdieping op het gebouw gezet. De politie heeft 2 mensen aangehouden en onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. En Serena Williams is bij haar terugkeer op Wimbledon meteen uitgeschakeld. De Amerikaanse tennister verloor in de eerste ronde van de Australische Mia Joint. Het was haar eerste wedstrijd op Wimbledon in 4 jaar. Williams won het beroemde tennistoernooi eerder 7 keer. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht koelt het op veel plaatsen af naar zo'n 13 of 14 graden. Plaatselijk wordt het nog enkele graden kouder. Morgen zijn er wolken en zon met in het noorden kans op een enkele bui. Het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20...

0: Relatiediscounter.nl.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Oh, ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals...

0: fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
3: De nacht van J&D.
4: J&D.

0: gezelligheid onder de Spaanse zon met live muziek? Kom dan naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
1: Ja, oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
2: Goedemorgen.
5: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
6: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om in huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar
7: Kruidvat,
6: dansles, naar de bowlingbaan.
7: Steeds verrassend, altijd voordelig. Renew.
8: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
9: Hé, het licht doet het niet.
10: Ik heb geen bereik.
11: Hebben we nog wel water?
12: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
0: Dit is Radio JND.
13: Jouw Nederlandse dag.
14: Zeg, hoe zou je het vinden om eens lekker onder handen genomen te worden? Al je spiertjes te voelen ontspannen, hè? Dat heb je thuis niet, hè? Nee, maar hier wel. You and Me Massagesalon in Eindhoven. Aan de Leenderweg 135. Geef anders even een belletje. 212-5669. Stouterd.
15: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
16: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Dubbel fris, 1,5 liter of sixpack van 200 milliliter, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
15: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
17: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
18: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2.

0: goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
1: De strijd in de grootste hitlijst van Brabant is los. En vrijdag gaat de strijd verder. Wie verdwijnt? Wie zakt? Wie stijgt? En wie wint? Wie is de nummer 1 van Brabant? Vrijdag vanaf 3 uur. De JN30. Met Koen van der Vorst. Het enige echte begin van je weekend. Radio JND.
2: Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: De nacht van JND.

0: met Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perzikken. 1,5 kilo voor maar 2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl.
2: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Dit is Radio DND. Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.
4: Bij JND hoor je thuis.
5: 1 uur.
6: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daphne van der Meijs. Bij een grote stalbrand in het Brabantse Mariahout zijn meerdere koeien gewond geraakt, meldt Omroep Brabant. Sommige dieren sloegen op de vlucht en andere liepen brandwonden op. Buurtbewoners en agenten hielpen de dieren weer bij elkaar te drijven en twee stallen raakten zwaar beschadigd. Of er ook dieren zijn omgekomen is niet duidelijk. Er worden de komende jaren waarschijnlijk weer meer huizen gebouwd in Nederland, verwacht onderzoeksbureau ABF. Ze denken dat volgend jaar zo'n 91.000 woningen worden opgeleverd. En in 2027 zelfs bijna 100.000. Volgens hen lijkt het dieptepunt in de woningbouw daarmee achter de rug. Een Belgisch busbedrijf dat vorige maand nog in het nieuws was door een dodelijk ongeluk met een schoolbus ligt opnieuw onder vuur. Dit keer omdat een 12-jarige jongen urenlang werd vergeten in een schoolbus. Hij was tijdens de rit in slaap gevallen en werd pas gevonden nadat zijn schoolalarm had geslagen, omdat hij nooit was aangekomen. En Frankrijk heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK door te winnen van Zweden. Het werd 3-0. Daarom spelen ze in de volgende ronde tegen Paraguay. Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op 18 WK-goals in zijn carrière. 1 goal minder dan Lionel Messi, die 19 keer scoorde op een WK. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht koelt het op veel plaatsen af naar 13 of 14 graden en plaatselijk wordt het nog enkele graden kouder. Morgen zijn er wolken en zon met in het noorden kans op een enkele bui en het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP nieuws op Radio JND.
7: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
2: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
4: De nacht van JND.
5: JND.

0: JND. Hoor je thuis. Radio JND.
1: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

0: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
1: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
2: Brussel-Zuid.
1: Hé, nu al?
0: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Nu bij Welkoop, een pizzaset met steen, schep en mes voor 39,95.
4: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met

0: Renew.
1: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Goedenacht. Dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
8: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Brabant.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
2: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de bar?
3: Gezellig samen barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle aanmerken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
4: Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag Emco Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor 10 euro. En nog veel meer dagdeals.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: De nieuwe J&D.

0: hem nu gratis in de Play Store. De nieuwe Radio J&D-app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: De nacht van J&D.

0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
10: Hé, het licht doet het niet.
11: Ik heb geen bereik.
12: Hebben we nog wel water?
13: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
14: Dit is Radio DND. Elke dag.
15: Jouw Nederlandse dag.
14: Bij JND hoor je thuis.
15: 2 uur.
16: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daphne van der Meijs. Het gaat financieel slechter met kleine ondernemers, blijkt uit onderzoek van de Kleinbedrijfindex. Een kwart van de ondernemers met een klein bedrijf leeft onder het bijstandsniveau. Volgens de onderzoekers komt dat vooral doordat de kosten veel harder stijgen dan de inkomsten. Vooral ondernemers in de horeca en detailhandel hebben het zwaar. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat laat hij weten via Instagram een dag na de uitschakeling op het WK. Koeman is teleurgesteld dat de droom van een wereldtitel niet is uitgekomen, maar zegt ook dat er belangrijkere dingen zijn dan voetbal en lijkt daarmee ook te hinten op een definitief afscheid als trainer. En de KNVB heeft met respect gereageerd op het vertrek van Koeman als bondscoach. Volgens de directeur topvoetbal Nigel de Jong heeft Koeman zich de afgelopen jaren volledig ingezet voor Oranje. De bond gaat nu op zoek naar een opvolger, zodat er in september een nieuwe bondscoach kan zijn voor de start van de Nations League. En Italië heeft voor 15 miljoen euro een eeuwenoude muurschildering gekocht uit een Etruskisch graf. De schilderingen zijn meer dan 2300 jaar oud en stammen van de Etrusken. Het volk dat in Midden-Italië leefde voor de Romeinen. Volgens de Italiaanse overheid horen de kunstwerken bij het cultureel erfgoed van het land en moeten ze voor iedereen te zien zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht koelt het op veel plaatsen af naar 13 of 14 graden en plaatselijk wordt het nog enkele graden kouder. Morgen zijn er wolken en zon met in het noorden kans op een enkele bui en het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
17: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
18: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
17: Nu bij Welkoop een pizzaset met steen, schep en mes voor €39,95.
19: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
17: Mooi van Ethos. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
14: JND. JND.